Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Hier achter mij, ergens in de bosjes, ligt Floor te slapen. En Floor is dakloos en die leeft in armoede. Hoewel hij daar zelf heel anders over denkt. Ik ga hem zoeken.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Dankzij de financiële armoede, maar ik heb dan geluk dat ik daar ten dele zelf voor kies, krijg je gewoon een heel nieuw soort rijkdom. En vooral in ontmoetingen. Weet je, vooral ontmoetingen. Ja, voor mij is het wel logisch of zo.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Het is

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de Straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: is dus heel moeilijk. Maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè? We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl.
1: Take it easy. Take it easy.
0: Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? Roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek.
2: To make you feel my love.
0: Natuurlijk op Radio West.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de Straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

reizen ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Zometeen in West wordt wakker kijken we wat er in de kranten staat. Nu het 6 uur regionieuws met Bas van Halderen.
5: In Kwintsheul hebben honderden mensen gisteren een erehaag gevormd voor een vrouw die 2 weken geleden omkwam bij een auto-ongeluk. Ze botste op de Hulweg op een tegenligger en belandde in het water. Eerder hingen inwoners van het dorp de vlaggen al half stok om stil te staan bij de dood van de vrouw. Leiderdorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. De afspraken staan ook al op papier. Pro, CDA en D66 waren het na 6 weken met elkaar eens. En dat komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin. En die spreken we straks in de uitzending. De kruising van Jantlaan Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk ligt eruit. Dat wil zeggen, komende dagen tot en met vrijdag wordt gewerkt aan een tramspoor in de richting van de Neerkade. Dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Er worden verkeersregelaars ingezet en tram 6 naar Mariahoeve of de Mall of the Netherlands, die blijft rijden. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
8: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Denk ik, voer de spanning een beetje op ook, toch? Dat is altijd leuk. Van wie zou het vanmorgen zijn?
1: Je was het even vergeten.
0: Nee, ik was het niet vergeten, maar ik denk ik geef het wat extra aandacht natuurlijk. Ja, ja. Want onze Bob is er niet.
1: Nee.
0: En Reinhard Roemer die is nog steeds vakantiedagen van vorig jaar aan het opmaken.
1: Klopt.
0: Terwijl hij ook het hele vorig jaar eigenlijk niet aanwezig is geweest. Dus ik moet nog uitzoeken bij personeelszaken hoe hij dat doet.
1: Ja, Erik vond het na een week ook wel weer mooi
0: die
1: geweest.
0: Die was er ook klaar mee. Ja. Kortom, Gert, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Dat klinkt als zesde keus, maar we zijn blij dat je er
2: zo,
1: bent hoor.
2: Nee, ik vat het heus niet op hoor, op die manier. Echt niet. Maar leuk hier weer te zijn. Het is een tijdje geleden, dus in dat opzicht voelt het als een warm welkom. Maar ik schrok inderdaad, ik wilde wel mijn credits hebben voor die koffie.
1: Ja.
2: En ik maar wachten en wachten, maar gelukkig kwam het de schrik vrij, dat scheelt.
0: Ja, en dan zijn ze toch extra mooi. Ze hebben even dat verlangen, dat groeit dan. En dan denk je toch...
2: Ja, die verrassing was echt zoveel mooier.
0: Dat dacht ik wel.
1: Fantastisch.
0: Ja. Nou ja, we zijn er weer. Ik wil een bijzonder moment deze ochtend, want dit is altijd een beetje... Dit zijn onze genietmaantjes in de ochtend. De straatlantaarns gingen net uit, terwijl we nog reden omdat het licht was.
1: Ja.
0: Oh. Dat vind ik altijd wel een ding om deze tijd.
1: Ja, het is wel heel grijzig buiten.
0: Het is grijzig, ja.
1: Dus je kan niet echt de zon zien, maar wel dat het licht is. Ja, ze waren niet meer nodig.
0: Nee. En die grijzigheid die raken we ook vanzelf wel weer kwijt. Alhoewel, ik heb toch een bijzonder fenomeen gezien afgelopen weekend. Regen.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ik heb het zelfs gevoeld.
0: Ja, ik heb er een foto van gemaakt.
1: Zo.
0: Ik denk, je weet nooit wanneer het weer komt.
1: Ja, gelijk is binnengebleven.
0: Gelijk veel ook. Ja, ben je binnengebleven? Was je
2: ik heb geen idee wat het is tegenwoordig. Nee. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Het is van dat vocht wat dan op je hoofd komt en dan...
1: Dat je dan nat wordt.
2: Van dat je onder de douche staat.
0: Weet je wel, inderdaad. En soms maakt ze nog wat licht bij.
1: Ja, zeker. Ook? Ja, ook onweer inderdaad. Ja, zaterdagochtend, toen was ik er nog niet helemaal op voorbereid. Toen ging ik Kasper uitlaten. Ja, daar waren ze ineens, de druppels.
0: Ja.
1: Niet zo hard toen nog hoor. Vooral zaterdagavond natuurlijk. Dat het echt losging.
0: Het is wel lekker voor de natuur ook, toch?
1: Ja, ik vind het ook niet zo erg hoor.
0: Nee.
1: Koelt weer met je af.
0: Nou, we gaan zien.
1: Ik had het alweer warm eigenlijk.
0: Het was een beetje benauwd ook afgelopen weekend. Laten we de eerste klachten ook over de warmte wel vast doen. Het is 4 mei, hè?
1: Oh ja.
0: We moeten nog wel heel eventjes. En we moeten vandaag ook nog wel heel eventjes. Dus laten we lekker beginnen.

0: en Crazy. 6:30 is het geworden hier op de redactie van Radio West. Het mediabedrijf. Waar natuurlijk alweer druk gewerkt wordt. Jorin altijd toch met de nodige... Ja, die moet zich altijd laten horen, zo kennen we haar.
1: Nou ja, het is gewoon belangrijk werk dit.
0: Staaltje geldingsdrang. Terwijl aan de andere kant, hè, Bas daar, de Rus zelf, is evenwichtig.
2: Even lekker stil te zijn.
0: Stil en daar gewoon ook aan het werk. Ja, dat kan ook, Jorin. Hè?
2: Yoga.
1: Ik zie ook, ja, de blaffende hond aandoen. Ja.
0: Ja. Dat is mooi, hoor.
1: Ja, heel mooi, ja.
0: Dat kunnen we allemaal, hè. We kunnen de innerlijke Bas in ons omhoog halen, ook gij.
1: Ja, ik doe wel heel voorzichtig. Ja. Want de bijzondere voorpagina van Trouw.
0: Oh, nou, is dat een historische... Ja.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ja, want ik kijk altijd even op de voorpagina's natuurlijk. En deze viel me gelijk op. Trouw viert namelijk

0: kijk altijd even op de voorpagina's natuurlijk. En deze viel me gelijk op. Trouw viert namelijk de 25.000ste editie van de krant.
1: Zo.
0: Dat is toch wel een hele mooie. Ter gelegenheid van deze mijlpaal hebben ze zowel in de krant zelf als op de website het oude logo staan. Het zijn mooie, sierlijke letters waarmee de krant in de oorlogsjaren werd gepubliceerd. De eerste editie heette niet Trouw, maar Oranjebode. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Margriet op 19 januari 1943. En ze hebben ook op, in de krant, maar ook op de website, die voorpagina weer geplaatst. En inderdaad met oranje kleuren, ter gelegenheid van de geboorte. En toch wel hoopvolle eerste zinnen. Holland groeit weer, Holland bloeit weer. Of weier, zoals dat natuurlijk in 1943 dan zeiden. Met een soort van gedicht vooral ook onder het verplettende juk vandaan moeten komen.
1: Ja, het is wel bijzonder dat ze dan juist het jubileum eigenlijk op 4 mei ook vieren.
0: Ja, dat is inderdaad. Ik denk dat ze toch wel hebben gedacht, we doen niet zoveel jaar, maar dat 4 mei is toch ook wel heel bijzonder juist die dag. We hebben de afgelopen weken teruggeblikt op eerdere markeringsmomenten uit onze geschiedenis, zegt de hoofdredacteur nog van Trouw. Hoe de krant als eerste het nieuws meldde tot verhalen die steeds verdiepender werden. En ook de journalist als persoon een rol gingen spelen in de jubileumkrant. Nou, een bijzonder interview bijvoorbeeld met de broers Ko en Wim. Die waren als kleine jongens de bezorgers in oorlogstijd van toen nog natuurlijk de illegale krant in Amsterdam-Noord. En bleven hun hele leven lid. Dus zij hebben alle 25.000 edities hebben ze gelezen.
1: Ja, nou, dat is wel heel, heel speciaal inderdaad. Natuurlijk met gevaar voor eigen leven die krant rondgebracht.
0: Zeker, ja.
1: Nou,
0: absoluut. Ja, ja, en ze leven allebei nog.
1: Ja, nou, we slaan hem eventjes om deze jubileumkrant. Van harte gefeliciteerd daar natuurlijk bij Trouw. Het met stenen ingooien van de glazen gevels van het gemeentehuis in het Vulco-theater zet zondagmiddag kwaad bloed bij IJsselsteiners. De Telegraaf schrijft erover. Demonstreren mag, zegt een student, maar voegt ze er fel aan toe, je blijft van onze spullen af. Het ging daar flink mis in IJsselstein. Nadat camera's onklaar waren gemaakt, ging de politie naar het stadhuis om polshoogte te nemen en die camera's ook weer werkend te krijgen. Maar toen de agenten aankwamen, staken relschoppers hoogstwaarschijnlijk illegaal en levensgevaarlijk vuurwerk af, waarvan een deel richting de politie ging. De agenten trokken zich daarop terug om versterking af te wachten. Toen die arriveerde, trok de politie naar het stadhuis waar de openbare orde werd hersteld. Maar toen bleken bij het stadhuis en het theater de ruiten al te zijn ingegooid. Er was vuurwerk naar binnen gegooid en met graffiti waren hakenkruizen aangebracht. Een politieman raakte door het vuurwerk dat bij zijn hoofd ontplofte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Het is al een tijdje onrustig daar in die buurgemeente van Utrecht. Sinds op 15 april het nieuws bekend werd dat een van de voetbalvelden van een plaatselijke sportvereniging binnenkort dient als tijdelijke opvang van maximaal 148 vluchtelingen. Maar de Telegraaf heeft met meerdere mensen gesproken daar in IJsselstein. En ze zijn allemaal verontwaardigd over de manier waarop het er daar die nacht aan toe is gegaan bij het stadhuis en ook bij hun theater. Ook de theaterdirecteur is buitengewoon boos en zegt wat hier gebeurd is, is echt beneden alle pijl.
0: Ja, er zullen vast ook nog wel mensen uit IJsselstein bij zitten. Maar inmiddels is dat Defend, Netherlands Defend heet het geloof ik, een soort van leger aan het worden die gewoon al die plaatsen ook afgaat.
1: Ja,
0: allemaal alles gewoon in elkaar timmen.
1: Dat zie je ook bij aanhoudingen die er verricht worden. Ja. Hè? Want daar ook in Loosdrecht werd bijvoorbeeld iemand helemaal uit Rotterdam aangehouden.
0: Ja, precies. Ja, dus het Ermelo.
2: Ze komen uit alle hoeken en gaten voor dat soort protesten.
1: Ja, ja, en ze hebben ook zo'n pamflet inderdaad gemaakt. Hè? Welke steden nog af te handelen dan? En wat er nog moest. Ik zag dat Den Haag was bijna voor elkaar. Er was nog één klein zetje, staat er dan bijvoorbeeld.
0: Oh ja, precies. Ja. Daar weet Den Haag nog niet zoveel van. Maar ja.
1: Nee, zo gaat dat. En het neemt ook toe. Hè? Er sluiten zich ook meer mensen bij aan, lijkt het.
2: Nog wat leuks gevonden trouwens. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag schrijft het AD. Het is uniek materiaal van het Nederlandse verzet. 81 jaar na het einde van de oorlog is dat opgedoken. Experts zijn gefascineerd door deze vondst. Het gaat om een doos met documenten. Paperassen van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrug. En die was tijdens de oorlog speel van het Haagse verzet. En gaf leiding aan de zogenoemde falsificatiecentrale van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Nou, hij bewaarde van alles in een doos die zijn zoon later heeft opgeslagen in de bibliotheek. Nou, bij toeval, toen ze het archief van die bibliotheek gingen verhuizen, stuitten ze op deze doos met materiaal. Blanco persoonsbewijzen, ontheffingen om tijdens de avondklok over straat te mogen lopen. Zitten erin, er zitten voedselkaarten, concentratiekampen, valse stempels. Dus dat is mooi materiaal dat bewaard is gebleven en dat het weer is opgedoken in elk geval.
1: Komt een heel tijdsbeeld uit die doos.
2: Wat zeg je?
1: Een heel tijdsbeeld, hè? Komt
2: uit
1: die doos.
2: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, het is een soort tijdscapsule. Nou, ja.

0: De brug die zat dus aan het eind van de oorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. En dan zou dan op 7 mei 45 worden geëxecuteerd. Nou, de bevrijding is dus helemaal precies voor hem op tijd gekomen.
1: Ja. Ja. Nou ja, en daarover gesproken, over bevrijding, bevrijdingsdag. Wel vrij, niet vrij, dat is ook elk jaar zo'n ding.
2: Ja, wij zijn niet vrij.
1: Tenminste, niemand heeft het ons verteld.
2: Nee.
1: Dus we zijn er gewoon.
0: Overmorgen hoor.
2: Ja, ja,
0: zeker. Bevrijdingsdag.
1: Ja. Vaker vrij op 5 mei is wel het geval volgens de krant, maar het loopt nog niet echt storm. Toch wordt bevrijdingsdag in een groeiend aantal CEO's opgenomen. En dan is 5 mei elk jaar een feestdag, want anders is het dus elke 5 jaar. Hè?
2: Ja.
1: Maar daar heb ik heel slecht nieuws over. Als je behoort tot de categorie elke 5 jaar, dan denk je, nou, dan is het toch wel...
2: Ja, wanneer is het een keer?
1: Weet je wanneer?
2: Nou?
1: 2045. En dan denk je elke 5 jaar, hoe kan dat dan?
2: Hoe kan dat dan?
1: Een heel goede vraag. Omdat de eerste volgende 5...
0: Hoe kan dat dan? Ja. Sorry.
1: De eerste... 2030 zou de eerste volgende zijn.
2: Ja.
1: Want
2: het
1: was natuurlijk
2: dat is in het
1: vorig
2: weekend.
1: Jaar. Ja, dat is een zondag, 5 mei. En 2035 en 2040 is 5 mei op een zaterdag.
2: Nou.
1: Dus het is pas 2045.
2: Ik ben hier helemaal stil van. Dan schuift het toch gewoon je vrije dag op? En zo werkt dat zeker niet.
1: Nee, ik doe de krant eventjes dicht.
2: Ja.
1: Ik denk dat ik uit protest hier tegen morgen vrij ben. Dat het toch als een bevrijding zal voelen.
2: Ja, dat je gewoon niet komt.
1: 2045.
2: Niet normaal.
1: Ben ik dan al met pensioen?
2: Komt wel voor je.

0: bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Wat als je...
13: Halt! Steen blijven!
12: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
16: 6:32. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bas van Halderen. Bas, goedemorgen.
17: Ook goedemorgen, Tjeerd. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad en daarna volgde brand. Het was in een woning op de tweede etage. In de flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze werden opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In Kwintsheul hebben honderden mensen gisteren een erehaag gevormd voor een vrouw die 2 weken geleden omkwam bij een auto-ongeluk. Ze botste op de Hulweg op een tegenligger en belandde in het water. Eerder hingen inwoners van het dorp de vlag al half stok om stil te staan bij de dood van de vrouw. Leiderdorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Ook de afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. Pro, CDA en D66 waren het na 6 weken met elkaar eens. Dat komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sem Overduin. Die spreken we straks nog in de uitzending. En de kruising van Jantlaan, Hobbemaastraat in de Haagse Schilderswijk ligt eruit. Dat wil zeggen, komende dagen wordt er gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Er worden daarvoor verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden. En tram 6 die blijft rijden naar Mariahoef of de Mal of de Netherlands. Dat was het. Ja, sorry, Tjeerd, ik zat te Ik was wel een mooi puntje aan het lezen.
16: Ja, maar. Je zat er lekker in. Ja. Maar we gaan naar Huub. Huub, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Tjeerd.
16: Lekker als je met jezelf zo bezig bent ook. Huub, we hebben natuurlijk de nodige weersverschijnselen afgelopen weekend kunnen zien. Ja. Zo reden Jorin en ik weg van de Wie is de Mol finale. Hè. Die hebben we samen met familie van jou
19: gekeken. Ja, we hebben een hele competitie allebei niet gewonnen.
16: Nee,
19: helaas.
16: Maar toen hadden we toch wel wat spektakel op de terugweg onderweg. Heel veel regen, het kletterde echt tegen de ruiten. En dat vind ik altijd zo'n mooi woord van dat weerlicht. Dat je dan wel zo'n flits ziet, maar je hoort de donder niet.
18: Ja, ja dat is inderdaad precies. Dat is weerlicht, dat klopt. Dat
16: ik was zei het ook steeds, zeggen jullie, weerlicht.
18: Ja, weerlicht. Ja, nee, zeker. Ja, nee, er is natuurlijk duidelijk verandering gekomen. Zaterdag kwamen we al terecht in die vochtige lucht. Het was toen nog 20, 21 graden. Maar uiteindelijk kregen we toch ook met buien te maken. En zaterdag leverde dat zo'n 4 tot 6 millimeter op. Maar in Kerkduin 5 millimeter, gisteren 2. Op andere plaatsen ook zo'n 2 tot Rotterdam nog 6. Maar ja, het is een beetje een buitje tegen het stof geweest. Het is niet echt het opheffen van de droogte, absoluut niet. Want dan zijn er nog tientallen millimeters nodig. Maar het is een beginnetje.
16: Maar verdampt het dan ook eigenlijk allemaal snel wel weer gewoon, omdat die grond ook zo droog is? En...
18: Ja, dat inderdaad. En als de temperatuur weer een beetje oploopt, dan verdampt er per dag toch ook alweer gauw 4, 5 millimeter. Dus dat gaat toch wel weer snel, hoor. Maar ja, het is een klein beetje, wat ik al zei, een kleine... Wat tegen het stof voornamelijk. En vandaag is het ook weer vochtig met nevelig weer, laaghangende bewolking. Plaatselijk komt nog wat mist voor. In de loop van de dag is er wel weer af en toe wat zon. Maar in de loop van de dag kan er ook plaatselijk een bui voorkomen. Misschien zelfs met onweer, maar dat toch voornamelijk een beetje van de kust af. Er is weinig wind. Vanavond komt er aan zee een matig aan zee, zelfs af en toe vrij krachtige noord-noordoostenwind. Het wordt ongeveer 18 graden vandaag. En ook vanavond zien we opklaringen, maar misschien toch ook nog wel een enkele bui. Dat is van belang natuurlijk voor de dodenherdenking. We hebben temperaturen die uiteindelijk vannacht dalen naar een graad of 9, maar vanavond zal het nog een graad of 14, 15 zijn, dus dat valt allemaal wel mee. En morgen op bevrijdingsdag hebben we veel bewolking, plaatselijk nog wat regen, maar morgenmiddag is er dan ook wel weer een klein beetje zon. Een noordoostenwind, matig aan zee, af en toe vrij krachtig, en dan wordt het morgen zo'n 15 graden. Woensdag bewolkt, later een paar opklaringen, 13 graden, maar na woensdag gaat de temperatuur toch weer wat verder omhoog, komt de zon weer wat vaker terug en kunnen we eind van de week weer temperaturen van 18 graden verwachten. Dus het is een beetje van alles wat deze week, met vooral in het begin toch wel kans, dus vooral vandaag kans op een bui.
16: Ja, één vraagje nog even. Huub, is het eigenlijk technisch mogelijk dat het zonnestralen regent?
18: Technisch. Poëtisch misschien.
16: Ja, omdat er zijn zo vaak twee man die beweren dat. Dus ik denk, check het even bij jou.
18: Poëtisch wel, maar technisch niet.
16: Nee, prima. Ja. Nee, dan weten we waar we staan. Dankjewel, Huub.
18: Ja hoor.
0: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: West wordt wakker.

0: Het is dus heel moeilijk, maar een luisterend oor is niet met geld te koop. Iemand die naar je luistert, waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten.
3: Ja.
2: Wij zijn het niet alleen, hè? We passen gewoon op elkaar.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Kan alleen poëtisch, hè? Net gehoord van het museum Agda en de Munnik. En het regent zonnestralen. 6:45 is het al op Radio West. We praten hierbij over het nieuws van dit moment. Amerika wil vanaf vandaag gestrande schepen helpen in de straat van Hormuz. Dat zegt president Trump in een bericht op sociale media. Sinds het begin van de Iran-oorlog is de zeestraat grotendeels dicht. En hierdoor liggen schepen die niets met het conflict te maken hebben al weken voor anker. Amerika wil ze nu humanitair gaan helpen. Hoe dat moet is niet duidelijk. Ook Trump zelf ging daar vannacht niet verder op in. Iran reageert en zegt dat elke Amerikaanse inmenging bij de straat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuur.
1: De burgemeester van Oldenzaal leeft mee met de nabestaanden van de omgekomen persoon bij een brand in een huis gisteren. Hij noemt het ingrijpend en een verdrietige situatie die de gemeenschap raakt. Hart voor Nederland sprak een buurvrouw die alles zag gebeuren.
2: We waren daar en de ruiten die vlogen eruit. En we hadden echt zoiets, we moeten hier in de veiligheid en de omwonenden ook van weg hier, weg, weg, weg, weg.
1: Volgens RTV Oost kwam een kind om bij de brand in Oldenzaal.
0: Ja, verdrietig daar. Ja. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars die vonden het dier. Omstanders probeerden het gisteravond met man en macht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken, zegt deze strandvonder. En dat is iemand die wordt ingeschakeld. Ik had er echt nog nooit van gehoord.
1: Ik gezegd,
0: maar het is iemand die ingeschakeld wordt. Als er een dier of een schip aanspoelt, dan komt de strandvonder.
3: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet, mensen zijn erop gaan, het is ook erg druk. Mensen, omstanders.
0: Ja, witsnuit dolfijnen spoelen eigenlijk zelden aan in Nederland. En dat het is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was.
1: Wie Edam vanaf het water binnenkomt, ontkomt niet aan haar Marianne Klok. Als brugwachter loodt zij de boten veilig en soepel onder de acht bruggen door. In zo'n kwartier opent ze en sluiten ze allemaal één voor één. Eentje moet ze zelfs nog met de hand naar boven trekken. En daarom is dat haar favoriet.
4: Ongeveer 80 keer op een dag gebeld als het druk is. Ja, dan is het de bedoeling dat ik de acht bruggen die Edam heeft open. Van alle acht zijn ze anders. In het midden hebben we nog een houten loopbrug die je dus met een ketting naar beneden moet trekken. En dat is natuurlijk het leukste. Ja, dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
0: En voor Europeanen vroeger Formule 1-race van Miami gisteravond. De race werd 3 uur naar voren gehaald vanwege het verwachte slechte weer. De Italiaan Kimi Antonelli won zijn derde race op rij. Max Verstappen startte van plek 2, maar hij had een flutstart. Ook draaide zijn auto in een van de bochten ook nog eens helemaal rond. En daardoor verloor hij een aantal plekken.
5: Hij brak gewoon uit met ingaan van die bocht. Ik kan natuurlijk proberen als eerste naar die bocht te komen. Maar uiteindelijk, hij brak me gewoon uit. En toen probeerde ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeerde ze snel mogelijk die 360 te maken.
1: Ja, alsof hij breekt uit. Alsof de auto er vandoor gaat zonder Max.
0: Ja, dat klinkt ook. Ja, het was er helemaal klaar mee. Ja. Tot ziens. Ja. Maar ja, daardoor kwam hij dus wel als 5e over de finish, onze Max Verstappen. Er zijn trouwens ook nog hele grote problemen met het treinverkeer in onze regio. Dat is misschien wel even handig om te weten. Op eigenlijk het belangrijkste traject zo'n beetje. Den Haag Centraal naar Utrecht. Wij zagen nog dat er afgelopen weekend volop werkzaamheden werden verricht.
1: Ja,
0: met
1: klopt,
0: allemaal kranen en dingen. En nou ja, er was van alles uitgerukt. Ik denk dat het niet helemaal goed is gegaan. Want door een seinstoring tussen Zoetermeer-Oost en Gouda rijden daar helemaal geen treinen. Op dit moment is de verwachting dat duurt tot 6:45, maar het zal zeker gevolgen hebben voor de hele ochtendspits. Er zijn nu stopbussen ingezet. Die rijden tussen Zoetermeer, Zoetermeer-Oost, Landsingerland, Zoetermeer en Gouda.

0: Four Tops en Reach Out, I'll Be There. En we gaan nog eens eventjes naar buiten.
1: Buitenpost.
0: Het was een onrustige nacht in Delft, mogen we wel zeggen, met verschillende incidenten daar. Zo zijn twee auto's volledig uitgebrand na een brand op de parkeerplaats aan het Bieslandse pad. Maar het was ook mis in een flat aan het Mouterpad in Delft. Daar brak brand uit in een woning op de tweede etage. Er zou een explosie aan vooraf zijn gegaan. Onze Gert, onze buitenpost, die is daar op dit moment. Gert, is die woning flink beschadigd geraakt?
2: Dat is zeker het geval. We namen namelijk de afslag de Jacoba van Beierenlaan in. Een beetje op zoek, niet wetende waar het precies was. Maar daar hadden we eigenlijk maar één blik voor nodig. Het is gelijk de eerste portiekflat die je ziet op het Mouterpad inderdaad. Het is een portiekflat met 3 of 4 trappenhuizen. Het gaat dan om de tweede van rechts. En daarin er is een woning waar dat gewoon helemaal zwart geblakerd. Het zonnescherm op het balkon is gewoon volledig verbrand. De ramen van het balkon zijn eruit gesprongen. De deur staat op dit moment open. Ook een zeil lijkt er voor te staan. Dat is afgebrand. Hangt toch ook een beetje naar voren. Verder zijn er mensen voor de portiekflat bezig van de politie met allemaal bewijsstukken daar verzamelen. Je ziet van die gele bordjes, zoals je dat wel kent uit series, ook met nummertjes erop. Ik zie bijvoorbeeld al nummer 30 staan, dus ze pakken alle scherven en bewijsstukken die ze kunnen vinden gelijk mee. En wat voor ons bekend is, we hebben namelijk een aantal bewoners gesproken. De mensen die in hetzelfde trappenhuis wonen als de woning waar de brand is geweest en misschien ook de explosie, dat is allemaal ontruimd. Die mensen zijn opgevangen in het politiebureau dat hier letterlijk, wat is het, 10 meter er tegenover staat. Ik denk dat als je een steen gooit dat je eruit raakt van het politiebureau. Daar zijn ze allemaal opgevangen. Stonden net een paar mensen buiten. We hebben ze even benaderd en wat zij schetsen is eigenlijk hetzelfde. Ze hebben verder niets gehoord vannacht. Ze zijn eigenlijk wakker geworden van de onrust die daarna pas is ontstaan. En ook toen ze gevraagd werden hun huis te verlaten. Maar verder tijdens de brand of explosie zeggen ze niets gehoord of gezien te hebben.
0: Nee, zijn ze wel geschrokken? Dus kan ik me voorstellen.
2: Zeker, ze zijn geschrokken inderdaad. Dat gaven ze wel aan. Verder waren ze vrij rustig eigenlijk. Spraken een groepje van 4 mensen buiten. Een beetje stil, een beetje zitten. Ze zochten even een zitplek op het fietsrek dat er staat. Verder kwam er inderdaad niet zo heel veel uit. En dat kan ik me voorstellen, want als je de woning ziet, ja, het is wel echt zwart geblakerd. Wel opvallend dat er verder niet zo heel veel aan de hand lijkt op het oog. Als je kijkt naar de portiekflat, de woningen eromheen lijken ongedeerd. Je ziet wel dat de ramen openstaan, waarschijnlijk om even te luchten ook. Maar verder de onderkant van het balkon erboven, daar zie je dus de zwarte plekken van de brand. Maar verder lijkt daar niet zo heel veel schade te zijn. Het gaat echt vooral om de woning op de tweede etage, tweede verdieping, die is getroffen. Dat is echt pik en pik zwart. En zoals gezegd ook de ramen die eruit zijn gesprongen. Maar verder in de woningen omheen lijkt er niet al te veel aan de hand.
0: Gert Barnhorn daar op het Mouterpad in Delft.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. e-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
5: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
4: Kijk op utsvandergeest.nl.
6: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
7: Leider Dorp heeft als eerste in onze regio een coalitieakkoord. Je hoort het zo in Westwoord Wakker. Maar eerst het nieuws met Bas van Alderen.
8: Goedemorgen. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad. En daarna volgde brand. Het was in een woning op de tweede etage. De flat werd vervolgens ontruimd en tientallen mensen moesten naar buiten. Kinderen, huisdieren waren daarbij. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlak bij de flat. Treinreizigers hebben last van een seinstoring. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda rijden sinds vanmorgen vroeg geen treinen. Er worden stopbussen ingezet en de verwachting is dat de problemen rond 7:15 weer voorbij zijn. En in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrug opgedoken. Het gaat om een doos met allerlei papieren zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrug zat aan het einde van de oorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. Een bevrijding die kwam voor hem precies op tijd. Meer regionieuws om 19:30, nu het overige nieuws.
9: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie hoor je van Tim Schaap.
2: In de regio komt lokaal een mistbank voor. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij afrit De Meern. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
11: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Een nieuwe week is begonnen op Radio West. De week waarin je natuurlijk ook kunt stemmen voor Eeuwige Roem. Hè. Die lijst die gaan we uitzenden zo aan het einde van de maand. Dan is het zover. En ook gewoon echt helemaal, hè, compleet. Ja, alle platen die Eeuwige Roem hebben komen voorbij.
1: Alles komt voorbij. En de vraag is natuurlijk in welke volgorde. En wie krijgt dan die echte eer, de opper-Eeuwige Roemer, noem ik het maar even.
0: Oh, mooi.
1: Ja, en dan heb ik het niet over Reinoud, maar natuurlijk over die nummer 1 die we op zaterdag 30 mei tijdens de open dag hier gaan draaien. En sowieso wordt dat een bijzondere dag. Maar dan kan je dus ook bij het slot zijn van de Eeuwige Roemlijst.
0: Ja, voor het eerst dat dat mogelijk is. Zeker het aanraden waard. Stemmen kan dus via omroepwest.nl. Ik zou het bijvoorbeeld heel leuk vinden als je ook even een stem wil geven aan Mattia Bazar en Ticento. Die hele mooie zomerplaat uit 1986. Die als een soort van verfrissende douche over je heen rolt. Maar waarbij je ook weer helemaal jezelf gewoon ziet zitten. Onder zo'n parasol met zo'n drankje. Met een parasolletje erop. En een rietje erbij. En dat je denkt van ja, lekker.
1: Nou,
0: heerlijk.
1: Daar heb ik eigenlijk wel zin in.
0: Ja, dat zie je wel. Je krijgt meteen dat gevoel. Je hebt natuurlijk ook een hartstikke mooie plaat die je een extra steuntje in de rug geeft.
1: Ja, we gaan straks Sommelier draaien, maar dan een ander liedje. Want dat is een te nieuw liedje. Daar kan je nog niet op stemmen in de Eeuwige Roem. Dan heb ik het over Sommelier, onze Haagse trots. Fantastische band. Sowieso live. Die geven zo ontzettend veel energie. Daar kan je niet stil blijven staan. Maar ook als we het op de radio draaien, word ik er ontzettend blij van. En Multicolor, daar kan je wel op stemmen. Dat is mijn ambassadeursplaats. Ja, ik zou het ontzettend fijn vinden als je daar natuurlijk een stem op wil geven. En dan kan je ook nog zo'n beetje 20 andere kiezen natuurlijk. Ja. Dan doe je er eentje voor mij, eentje voor Cheert en dan 18 voor jezelf.
0: Je kan iedereen gelukkig maken. Dus het is het tweede jaar, denk ik, hè, dat we ze nu allemaal uitzenden zo achter elkaar.
1: Klopt, ja.
0: Dat was vorig jaar toch echt een feestje.
1: Toen bestond het 10 jaar en dat beviel zo goed dat we het gewoon weer doen.
0: Nou, hartstikke goed. En we hebben bij Westwoord Wakker ook nog iets heel bijzonders in die Eeuwige Roemweek. Eigenlijk iemand met Eeuwige Roem.
1: Nou, dat kan je wel zeggen.
0: Ja, maar dan kunnen we verder nog heel weinig over
1: vertellen. Verder niet. Verder zeggen we er niks over.
0: Helemaal niks. In andere gemeenten zijn de politieke partijen nog druk aan het onderhandelen, maar in Leiderdorp zijn ze er als eerste in onze regio al helemaal uit. Er is een nieuwe coalitie en de afspraken staan ook op papier. Nou, we willen natuurlijk graag ook namens alle andere politici in de regio weten hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen en wat de plannen zijn. Contact met Sam Overduin, fractieleider van Pro in Leiderdorp. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Leiderdorp heeft als eerste een akkoord op papier. Wat is het geheim van Leiderdorp? Want dan kunnen anderen misschien ook nu wat sneller acteren.
2: Ja, dat presenteer ik dan natuurlijk graag. Allereerst dank voor de uitnodiging. Ja, wij zijn er trots op dat we als eerste gemeente iets op papier hebben staan. Het eerlijke antwoord is dan wel dat de politieke verschillen in Leiderdorp ook niet enorm zijn. Dus daar kwamen we ook wel snel achter dat de programmatische verschillen tussen alle verkiezingsprogramma's wel overbrugbaar zijn. Maar tegelijkertijd hebben we wel zijn we eigenlijk snel bij elkaar gaan zitten na de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat het heel fijn is dat wij als grootste partij een verkenner en ook een informateur hebben aangewezen, Peter Glasbeek. Dat is een man met ook, die is gepokt en gemazeld in de lokale politiek. Is ook wethouder geweest in meerdere gemeenten. Dus ja, die heeft eigenlijk dat proces gelijk beetgepakt en ook heel goed begeleid. En wij zijn ook vanaf het eerste moment goed ondersteund door alle ambtenaren. Ja. Die ons ook altijd van de juiste informatie konden voorzien gedurende het proces. En ik denk wel wat een hele interessante is geweest in Leiderdorp deze keer, is dat wij tijdens de onderhandelingen zijn begonnen met de portefeuilleverdeling. In veel gemeenten is dat een aspect wat je eigenlijk in het staartje van het proces doet. Wij hebben dat deze keer omgedraaid. Dus wij hebben gezegd van laten we nou allereerst gaan met elkaar om de tafel gaan en de portefeuilles verdelen tussen de drie partijen. Dat was met D66 en CDA. En toen zijn we eigenlijk aan drie verschillende tafels gaan zitten. Daar zijn de wethouderskandidaten ook aangeschoven. En ook per partij iedere keer twee afgevaardigden. En dat betekent dus wel dat we op basis van die portefeuilleverdeling aan drie tafels konden onderhandelen met elkaar. En dan kan je wel tempo maken.
0: Ja.
2: En als er dan ook gewoon de sfeer goed is aan tafel en partijen elkaar ook wat gunnen. En partijen ook rekening houden met elkaars standpunt en elkaars achterban. En dat was zeker het geval in Leiderdorp.
0: Ja, maar dan, toch even, want die portefeuillestand verdelen van tevoren, dat is wel interessant, hè? Ik denk dat mensen nu hun oren spitsen in andere gemeenten. Is het dan zo, omdat je als een wethouder hebt zitten, die voelt zich dan ook heel erg verantwoordelijk wellicht voor zo'n onderwerp, dat het daarom ook wat lekkerder gaat? Dat zo'n partij het zich al eigen maakt en dat er daardoor beter onderhandeld kan worden?
2: Nou ja, ik denk wel dat het prettig is dat er komt één nieuwe wethouder. Er zaten wel twee wethouderskandidaten die ook al een tijdje meelopen in Leiderdorp. Dus dat is wel heel fijn. Zij brengen natuurlijk ook de nodige ervaring en kennis mee aan tafel. Dus dat is heel prettig. Ja, en je kan natuurlijk gelijk ook wel de diepte induiken per portefeuille. Dat in combinatie met ambtenaren met heel veel kennis, ja, zorgde er gewoon voor dat we wel tempo konden maken. Wat ik net ook aangaf, het is ook gewoon heel belangrijk dat de onderlinge sfeer goed is. Ja. En onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Maar goed, dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. Dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
1: Ja, was er inderdaad toch ook wel een pijnpunt waar het langst over gepraat is?
2: Nou goed, kijk, ik denk dat het geen geheim is dat we bijvoorbeeld wel eventjes de nieren moesten proeven als het gaat over parkeren. Dat is natuurlijk in veel gemeenten een ingewikkeld onderwerp. Waren de meningen wat verdeeld. Tegelijkertijd waren er ook wel snel uit met elkaar dat we zeiden van hey, er moet wel iets gebeuren. Dan zit je aan tafel met elkaar en dan kom je er misschien de eerste keer niet uit. Maar uiteindelijk kijk je wel naar wat is nou de gemene deler. En dat is dat we het met elkaar eens zijn dat er iets moet gebeuren. En dus hebben we ook opgeschreven in het coalitieakkoord van wij geven het college de opdracht om wel zo snel mogelijk met dit vraagstuk aan de slag te gaan. En ook met bewoners in de wijken waar de parkeerdruk toeneemt en waar mensen echt last hebben van parkeeroverlast, om zo snel mogelijk met hen in gesprek te gaan en ook met maatregelen te komen, mogelijke pilots, om die parkeerdruk te verminderen. Dus daar hebben we wel eventjes met elkaar bij stilgestaan. Maar dat hoort er ook bij in zo'n fase en zo'n proces.
0: Woningbouw.
2: Ja.
0: Er moet veel gebouwd gaan worden. Hoe gaan jullie dat doen? Want met die stikstofnormen en zo.
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Maar wij hebben in eerste instantie in Leiderdorp niet direct last van die stikstofnormen. Hè. Wij vallen eigenlijk buiten de cirkel van de Natura 2000 gebieden. Tegelijkertijd hebben wij wel ook aangegeven van wij omarmen wel het convenant toekomstbestendig bouwen. Hè? Want we dragen natuurlijk allemaal een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van natuur en milieu. Dat stopt niet bij de Leiderdorpse gemeentegrenzen. Wij houden daar wel heel erg sterk rekening mee. Hè? Met duurzame vervoersbewegingen. Hoe zorg je nou ook voor voldoende groen als je gaat bouwen? Groene daken. Hoe kan je bomen behouden? Hoe zorg je voor plekjes in zo'n buurt waar voor insecten? Wij hebben niet direct last van die stikstofdiscussie. Maar hechten wel heel veel waarde aan groen en een gezonde leefomgeving.
0: Nou, er gaat in ieder geval dus flink gebouwd worden ook. Waarvan 2/3 ook nog betaalbare huizen moeten zijn. We gaan zien hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Sam Overduin van ProDa in Leiderdorp. Gefeliciteerd in ieder geval met het resultaat en succes. Hè?
2: Dank u wel. Hey, fijne dag. Altijd actief.

0: dat is goed gedaan hoor, door Sonjo. Je voelt bijna bij deze muziek de zon opkomen. En alsof je er zelf naar zit te kijken.
1: Ja, dat hele album, ze hebben een nieuw album. Ja, dat luistert eigenlijk als een hele dag. Dat is echt wel bijzonder. Morning dan, maar daarna ga je feesten alsof het nacht is. En overdag doe je het wat rustiger aan. Ja, het is een heerlijk album om naar te luisteren. Ja,
0: je staat er letterlijk mee op en je gaat er ook weer mee naar bed.
1: Eigenlijk wel.
0: Dat
1: ja.
0: is het een beetje. Aan de rand van het Haagse Bos vind je een beuk. En daarin een hakenkruis en het portret van Hitler. Tijdens de Tweede Wereldoorlog er ingekrast door een Duitse soldaat. Nu, ruim 80 jaar later, maakt de inkerving nog steeds de tong los. Sterker, het is gewoon weer nieuws. Verslaggever Dennis van Schie is er naartoe gegaan met boswachter, die kennen we wel, Mark Kras. En hij vertelt over wat er nou zo in dat bos is gebeurd.
2: Het is eigenlijk onvoorstelbaar als je hier zo deze tankgracht, want dit is een anti-tankgracht, afkijkt. Dat hier 80 jaar geleden mensen bezig waren om het bos weer aan te planten. Want in 1943 heeft de Duitse bezetter hier 70% van het Haagse Bos gekapt. Om deze tankgracht de ruimte te geven en schootsvrij te maken. Dus de soldaten moesten een vrij uitzicht hebben rond die tankgracht. Dus alle bomen die je hier ziet waren er toen niet. En in 43, 44 was dit ook een plek waar de V1's en de V2 raketten werden afgevuurd op Londen en op Antwerpen. En reden uiteindelijk voor dat verschrikkelijke bombardement op Zuiderhout in 45. Maar de Hagenaars waren in de hongerwinter hier ook actief. Die probeerden wat hout bij elkaar te sprokkelen uit dat gekapte bos om nog een beetje het warm te hebben. Reden voor de Duitse bezetter om ook wachtposten te plaatsen rond dat bos. En een van die wachtposten, daar heeft een soldaat gezeten. En die heeft in de boom een hakenkruis en een portret van Hitler gekrast. Een soldaat van, wat zal die zijn geweest, 18, 19, 20, begin 20 jaar. Die volledig gebrainwashed was eigenlijk door die dat gedachtegoed van Hitler. En we vinden op meerdere bomen in het Haagse Bos vind je sporen uit die oorlog. Want er zijn meerdere plekken waar gekrast is in de bomen. In de buurt van het paleis zijn tanks te vinden. En de meest opmerkelijke is natuurlijk die wachtpost die daar boven in de bomen heeft gezeten. En in die beuk dat logo van de nazi's, de swastika, heeft gekrast, dat hakenkruis. En het portret van Hitler. En er was ooit een schoolklas met wie ik op pad was. En een van de meisjes zei, ja, maar dat mag je helemaal niet krassen in een boom. Waarop ik zei van, ja, maar wat moet ik dan doen? Ze zei ze van, nou, doe er een lapje overheen. Waarop een van haar klasgenoten zei, nee. Misschien moeten we wel dat hele stuk uit de boom halen. Waarop ik zei van, ja, maar moeten we dan vergeten wat er destijds is gebeurd? En toen langzamerhand hadden ze het idee van, hey, wacht even, nee, we moeten niet alles maar proberen weg te poetsen uit het verleden. We moeten er lessen uittrekken. En ik denk dat dat een van de belangrijke functies is van deze bijzondere boom.
0: Ja, Mark Kras daar in het Haagse Bos. Een boom die eigenlijk een heleboel geschiedenis dus vertelt. En zeker bijzonder om dat te horen op deze 4e mei.
1: Ja, op onze site kan je ook een foto zien van de boom. En ja, dan zie je dus echt wel een heel herkenbaar, heel simplistisch gekerfd natuurlijk in zo'n boom. Maar je ziet wel echt dat Hitler dat is. Ja, ja. Bijzonder dat, ja, dat zo'n boom eigenlijk ooggetuige is van wat er allemaal is gebeurd.
0: Nou, en dan nog altijd staat, ook ruim 80 jaar later.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: 1 over half 8. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bas van Halderen. Bas, goedemorgen.
12: Ook goedemorgen. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mautenpad en daarna volgde brand. Het was in een flatwoning op de tweede etage en de flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlak bij de flat. In eerste instantie hadden ze niet echt door wat er nou eigenlijk aan de hand was, zegt onze verslaggever.
13: We hebben ze even benaderd en wat zij schetsen is eigenlijk hetzelfde. Ze hebben verder niets gehoord vannacht. Ze zijn eigenlijk wakker geworden van de onrust die daarna pas is ontstaan. En ook toen ze gevraagd werden hun huis te verlaten. Maar verder tijdens de brand of explosie zeggen ze niets gehoord of gezien te hebben.
12: De politie doet verder onderzoek naar de explosie en brand. Treinreizigers hebben last van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer-Oosten en Gouda rijden daardoor al uren geen treinen. Er worden stopbussen ingezet en de verwachting is dat de problemen rond 7:15 weer voorbij zijn. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oostenbrugge opgedoken. Het is een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oostenbrugge zat aan het eind van de oorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. En Leidendorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Pro, CDA en D66 waren het al na 6 weken met elkaar eens. Ook afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. En dat komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn. Dat zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin.
14: Onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. En dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
12: En er waren natuurlijk wel die pijnpunten, parkeerbeleid bijvoorbeeld. Maar er zijn de partijen alsnog redelijk snel uitgekomen. Met de inwoners van Leidendorp volgen nu eerst gesprekken over dat parkeren.
11: Ja, Huub Misé, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Tjet.
11: Ook pijnpunten bij het weer vandaag?
15: Nou ja, misschien een beetje. Het hangt er maar weer net vanaf een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Hè? Want sommige mensen met een volkstuin die hebben het liefst regen. Nou, dat hebben we afgelopen weekend gehad. In Kerkduin zaterdag 5, gisteren 2. Ook in Voorschoten zaterdag 4, gisteren 3. Dus zo'n 7 millimeter, 7 liter per vierkante meter bijvoorbeeld. Dat is wel weer eventjes mooi geweest. En voor de rest hebben we nu hele vochtige lucht. Het is wel droog. Het is nevelig, laaghangende bewolking. Nou, misschien een beetje mist hier en daar. Dat houden we nog eventjes zo. Maar in de loop van de dag een beetje zon. En dan kan er ook een bui tot ontwikkeling komen. Heel misschien met onweer. Nou, dat vinden sommigen ook weer niet helemaal fijn. Dus het is maar weer net hoe je er tegenaan kijkt. Weinig wind afhankelijk. Geleidelijk aan een wat meer noord-noordoostenwind. Matig aan zee vrij krachtig. En het wordt ongeveer 18 graden, dus dat is goed te doen. Het is nu zo'n 12 graden. Vanavond, tijdens dodenherdenking, zijn er een paar opklaringen. Er kan ook hier en daar een enkele bui voorkomen. Dat is wel mogelijk vanavond. De temperatuur ligt dan rond de 13, 14 graden. En later vannacht wordt het 9 graden. En morgen op bevrijdingsdag, ja, ook weer een beetje van alles wat. Er is wat zon, er kan wat regen voorkomen plaatselijk. En dat bij temperaturen van toch weer wat minder hoog dan vandaag, een graad of 15. En woensdag een beetje het dieptepunt qua temperatuur van de week, een graad of 13 door een wat toenemende noordoostenwind. Wel grotendeels droog op woensdag met bewolking, later wat opklaringen. Nou, als ik zeg dat dat dan het dieptepunt van de temperatuur is, dan wordt het donderdag, vrijdag en zaterdag weer wat warmer. Gaan we weer richting 18 graden. Met in het weekend ook alweer kans op een bui. Maar echt heel veel neerslag wordt er dan uiteindelijk ook weer niet verwacht.
11: Nee, nou, dat is mooi positief einde.
15: Ja, zeker.
11: Dankjewel u.
15: Jo.
11: En Tim Schaap, die is deze ochtend bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen, hallo, hallo jongens. Allereerst in de regio hier en daar mistbank dus. Hou daar rekening mee als je onderweg bent. Het zou zomaar eens voor wat slecht zicht kunnen zorgen. Op de A12 Den Haag-Utrecht een file tussen Reewijk en De Meern. 12 kilometer en 30 minuten. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en twee personenauto's. Het is ook druk op de N420, Nieuwebrug richting Woerden. Tussen de A12 en Woerden zelf, 3 kilometer en een kwartier. En nog even naar het spoor, want er rijden geen treinen, maar snelbussen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda komt er een seinstoring en het duurt nog tot 8:15.
11: En dan zijn we weer helemaal bij. Tim, dankjewel.
6: Ongekend, tot de volgende keer.
11: Jazeker.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: gestileerde muziek op de radio. 9 over half 8. Dit is Westdorp Wakker. Nieuws uit Amsterdam deze ochtend. Het Nationaal Monument op de Dam is beklad met rode verf. Dat is te zien op beelden van de livecamera die daar altijd draait. Bij het monument vindt vanavond de nationale herdenking plaats. Ook is het woord genocide op het monument geschreven. AT5 meldt inmiddels dat schoonmakers bezig zijn om de rode verf te verwijderen. Het is onduidelijk wie er achter de actie zit. Vanavond natuurlijk bij het monument worden de kransen gelegd, hè, om de oorlogsslachtoffers te herdenken met de koning en de koningin daarbij. En om 8 uur is het dan ook altijd 2 minuten stil daar. Dus dat is toch een slecht begin van deze dag daar in Amsterdam vanmorgen. Niet voor het eerst trouwens dat het Nationaal Monument op de Dam wordt beklad. Dat was vorig jaar ook al het geval tijdens een grote pro-Palestijnse demonstratie daar toen in augustus.
1: Ja, ik zit nu naar die beelden te kijken. Kan je via YouTube kan je gewoon live met de Dam meekijken. Ja. En ja, er komen wel walmen nu vanaf. Denk van de schoonmakers die met een hogere drukspuit erop gaan spuiten. Het is precies aan de andere kant van het beeld, dus ik zie vooral die walmen opstijgen. Maar ik ben benieuwd of ze het voor 8 uur vanavond helemaal schoon kunnen krijgen. Nou, want het zit voor, achter, helemaal, ja. Helemaal onder.
0: Ja, er zit veel op, hè? Ja, inderdaad. Zeker. Het is niet zomaar. Nou, ze zullen inderdaad alles voor doen om dat voor elkaar te krijgen, kan ik me zo voorstellen. Dat is het nieuws uit Amsterdam op dit moment. En dan gaan we naar Delft. Ja, op de beestenmarkt, dat hoor je wel. Delft heeft daar 20 insectenvangers geplaatst.
1: Gelukkig hebben wij een verslaggever die heel erg van insecten houdt vandaag.
0: Ja, die is, hè? Ja. Gert, daar kan jij goed tegen, hè, toch?
2: Heel erg, ja, heel erg. Het zijn mijn grootste vrienden, insecten. Ik hou er heel erg van. En, het is heus niet zo dat ik dan in een paniekaanval schiet.
1: Ja, wat, hoe reageer jij, Gert? Als je een wesp ziet, bijvoorbeeld?
2: Heel erg hard om me heen, zwaaiend, opspringend.
1: Oh, nee.
2: Misschien iets wat luidruchtig. Eigenlijk alles wat je niet moet doen, zeg maar.
0: Nee.
2: Dat doe ik dan. Ja, ja, zoiets. Ja, ja.
0: Hey, maar insectenvangers, want ik kan me voorstellen, er zijn er heel veel terrassen natuurlijk. En als je dan bijvoorbeeld aan je colaatje zit, dan komt er ook zo'n beestje wat je dan weg wil slaan. Daar is het fijn voor. Maar geloof ik, volgens mij zijn er ook wel wat zorgen, gemengde reacties. Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit, zo'n insectenvanger? Ik heb geen idee.
2: Nou, dat ga ik je vertellen, Tjeerd. Want ik heb een insectenvanger bij me. Althans, bij me. Hij hangt hier gewoon aan de boom. Het zijn er 20. Dus op zich zijn ze moeilijk te missen hier in Delft. Het is een soort gele... Wat is het eigenlijk? Een soort beker met vloeistof erin. En daar kunnen dan de insecten op afkomen. En als ze daar dan in terechtkomen... Ja, dan gaan ze dus dood. Ik zag er nu een, die is leeg. Ik zag er zojuist eentje 10 meter verderop. Die is wel goed gevuld met insecten die erin zitten. Die het dus niet hebben gehaald. Die er naartoe zijn gekomen. Dat is er eentje die ook daar bij die rode draden hangt. Het is allemaal een terras. Dus voor de verlichting hangen er draden. Nou, er is er ook eentje aan vastgemaakt. En ik sta dus nu op die beestenmarkt. Nou, het is weekend geweest. Dat hoor je misschien wel. Wacht even. Nou, dat is dus glas, wasglas.
0: Oh, ja.
2: Dat is dus hier op de beestenmarkt. En nou ja, er hangen er dus 20 op dit hele plein vol met terrassen. Ik denk dat het er een stuk of 7 zijn, 7 terrasjes. Maakt allemaal niet zo heel veel uit. En als je dan kijkt naar die dingen, ja, dat is toch... Het heet wel iets, toch, Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft?
3: Nou, ik vind het echt moordnesten.
2: U vindt het niks, hè?
3: Nee, hoor, ik vind... Nou ja, weet je wat het is? We hebben een hele grote mond in de gemeente Delft over biodiversiteit. En als je dan zeg maar dit gaat ophangen... en je wil graag dat de vogels terugkeren omdat ze dan eten hebben hier... dan ga je eigenlijk hun voedsel ontnemen. En ik snap gewoon dat mensen last hebben van wespen. Deze zijn speciaal gericht op vliegen... Mm-hmm. En ze zeggen, ja, het gat is niet groot genoeg voor een wesp om maar in te gaan. Of, maar ik bedoel, ja, als jij dat nou wil, dat vogels eten hebben... dan vind ik dit gewoon een stomme keuze van de gemeente Delft.
2: Maar het is natuurlijk wel zo, als ik hier op een zaterdagmiddag op een terrasje zit... en ik heb voor 6,40 euro een half glas cola... en dan komt er een irritante... komen die insecten de hele tijd op me af.
3: Ja, nou dan ga je dus als gemeente zijnde... ga je al die insecten lokken naar de beestenmarkt... met jouw lekkere lokstofje. Nou, die wespen kunnen er dan niet in, maar die komen wel. Ja, dan denk je nou werkelijk dat die wespen denkt... daar is een lokstofje, daar kan ik niet bij. Dus dan ga ik ook niet meer op dat eten zitten. Die wespen blijven gewoon komen. Dus heb je dan last van wespen, bijen, vliegen of wat? Dus wat dat gaat doen? Heb je last van een kat? Gaan we dan een hek om de beestenmarkt zetten? Want die katten die komen ook bedelen bij mensen aan tafel. dat soort dingen. Nee, we hebben gewoon biodiversiteit. Dat is nou eenmaal zo. We hebben last van vliegen. We hebben last van dat soort dingen. Muggen zijn hier ook 's avonds. Ja, wat dan? Moeten we dan met sprays aan tafel gaan zitten om de muggen te verjagen of je benen in te spuiten? Of wat gaan we dan doen? Ja, ik denk dat het gewoon een beetje apart is.
2: Ja, want u bent tegenstander van de vallen die hier hangen. Zo kan ik het wel stellen, toch?
3: Ja, nou ja, ik vind gewoon dat de gemeente dat gewoon niet moet doen.
2: Ja, en als een ondernemer het zou doen?
3: Dat is gewoon zijn eigen plek. Dan heeft hij daar het recht toe.
2: Maar dan had u zich er minder boos om gemaakt?
3: Nou, ik ben niet boos. Ik heb gewoon, wij hebben als gemeente gewoon een biodiversiteitsplan. He, en dat wij willen dat de vogels terugkomen naar de stad, die allemaal verjaagd zijn eigenlijk. He, we zijn proberen aan het vergroenen. We zijn groene hubs aan het maken, zeg maar. Waar vogels naartoe kunnen komen. En dan gaan we ze hun eten afvangen, zeg maar.
2: Ja, want om even in de termen van de vallen te blijven, een negatieve bijvangst is dat de vogels in Delft.
3: Ja, ook dat. Want die krijgen daardoor minder te eten. Nou zie ik dat er niet zoveel vliegen nog in zitten. Ik ben benieuwd hoe dat, zeg maar, als het warmer weer wordt en het hele zootje weer naar buiten komt, ook dus de vliegenlarven, hoe het er dan voor staat. Maar ik denk als er heel veel vliegen in komen, dat dat zeker een probleem is. Want vogels zullen dan hier geen insecten meer makkelijk kunnen vinden. En die gaan gewoon de stad weer uit.
2: Tot slot, Jolanda, wat is wat u betreft de oplossing voor dit, even tussen aanhalingstekens, probleem?
3: Negeren.
2: Gewoon die insecten laten.
3: Ja, gewoon die insecten laten. En ik vind wel van, kijk, we weten allemaal hoe vervelend wespen zijn. Hè, maar ja, dit zijn vliegen. Dus we hebben eigenlijk gewoon een hekel aan vliegen. Maar niet aan wespen. Die vind ik eigenlijk veel irritanter. Moet ik zeggen, want die kunnen je, zeg maar, steken. Maar zo vlieg gewoon helemaal niet. Dus ja, ik vind het eigenlijk een soort, een beetje misplaatst gedoe eigenlijk. Ja.
2: Dank u wel, Jolanda Gaal, gemeenteraadslid van Onafhankelijk Delft.

0: U2. Om 7:50. Dit is Radio West. Met West wordt wakker. Het is allemaal maandagochtend. We moeten allemaal een beetje op gang komen.
1: Zeker.
0: Dus we beginnen nog wat relaxed. En bijvoorbeeld met je voetjes gewoon in een teltje met een beetje warm water. Lekker zo, hè?
1: Heerlijk. Even tot rust komen.
0: Ja. Maar ja. Zijn ze wel mat?
1: Bijtje stellen.
0: Ja, bijtje stellen.
1: Ja, Herm-Jan bijvoorbeeld. Die heeft zelfs een insectenhotel.
0: Oh.
1: Dus die heeft geen vangers, maar die legt ze juist lekker in de watten. En er zitten zelfs al 15 insecten te broeden in het hotel bij zijn huis.
0: Die zijn allemaal te gast?
1: Die zijn allemaal te gast, ja. En die krijgen dan een ontbijtje. En die mogen lekker slapen. En als ze dan kindjes hebben gekregen, dan gaan ze weer naar buiten. Gaan ze lekker vliegen.
0: Het is een soort kraamhotel.
1: Het is een kraamhotel.
0: Wat grappig zeg. Wat goed. Ja. Nou, hebben ze ook van die hele kleine handdoekjes.
1: Hele mini-kleine handdoekjes. Maar die drogen dus wel heel snel.
0: Ja, want mensen denken misschien wel alsof jij thuis... dat je denkt of op het werk, dat je denkt, nou ja, is dat nou echt wel waar?
1: Dat is overdreven.
0: Is dat nou allemaal, is dat niet marketingtechniek? Nou, we hebben post. Dag Jorinda, Tjeerd, Bob en ook Herman.
1: Kijk.
0: Die handdoek doet echt wat jullie al zeiden. Zo weer droog, na het afdrogen naar een potje waterpolo, snorkelen en zeezwemmen in de Rode Zee.
1: Zo, we hebben wel flink uitgetest.
0: Zeker. Groetjes van Kees en de familie. Vanuit Egypte gewoon.
1: Ja.
0: Vanuit Marsa Alam.
1: Zo, ja, hij stuurt er zelfs een foto bij. En daar staan ze heerlijk inderdaad droog op.
0: Ja.
1: Ja, met de handdoek.
0: Dus die handdoek, die doet het echt inderdaad. Die is eigenlijk al, ik heb zelfs wel eens van mensen gehoord... het is niet overdreven dat hij eigenlijk al gewoon bijna droog is... voordat hij nat is geworden.
1: Nou, dat is wel knap.
0: Dat zie je niet vaak. Jij kent ook het geheim daarvan, hè? Dat is waardoor dit ontstaat.
1: Ja, hij bestaat namelijk voor 80% uit microvezel. En ja, daar kan je ook je huis mee schoonmaken. Daar kan je hem ook voor gebruiken. Dat zijn ook van die microvezeldoekjes.
0: Eigenlijk is het de witte tornado onder de handdoeken.
1: Ja.
0: Min of meer.
1: Maar het zorgt ervoor dat hij heel erg dun is. Dus nou ja, op vakantie hartstikke makkelijk mee te nemen in je tas. Ook voor de sportschool natuurlijk. Of gewoon lekker thuis. En hij is heel zacht. Er zitten niet van die plukjes aan. Die vaak normaal aan een handdoek zitten. Gewoon helemaal zo ploep. Helemaal strak.
0: Ja, ploep. Ja. Ploepstrak.
1: En hij is dus supersnel droog.
0: Ja, ook dat. Ja, ploepstrak.
1: Ploep ja. Is die glad en ploep is die droog.
0: Na 8:00 kun jij deze magie ook thuis krijgen. Door gewoon eventjes naar ons te bellen. En wie weet lukt het je wel. En we weten, ik wil niet dat je liegt. Dat hebben we ook niet gedaan. Ervaar het resultaat letterlijk aan den lijve.
2: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
7: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Is er nog gevaar voor natuurbranden nu het heeft geregend? En hoe is het eigenlijk met de brandweer in onze regio, zo in Westort Wakker? Net 8 uur geweest, dit regionieuws met Bas van Halden.
10: In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad en daarna volgde brand. Het was in een woning op de tweede etage. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. Bij de explosie in brand raakte niemand gewond. Treinreizigers hebben last van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda rijden daardoor al uren geen treinen. Er worden stopbussen ingezet. De verwachting is dat de problemen rond 21:45 voorbij zijn. Eerder was de verwachting nog over een kwartier. En in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een historische vondst gedaan, schrijft het AD. Volgens de krant is uniek materiaal van de Haagse verzetstrijder Wim Oosenbrugge opgedoken. Het is een doos met allerlei papieren, zoals voedselkaarten voor concentratiekampen en ontheffingen voor de avondklok. Oosenbrugge zat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Hij zou op 7 mei 1945 worden geëxecuteerd. De bevrijding kwam voor hem precies op tijd. Meer regionieuws om 8:30, nu het overige nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
12: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
11: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
13: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
11: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Voor de verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap.
14: Door de meivakantie is de spits rustiger dan anders. Veel dagelijkse files zijn korter dan anders. Wat wel opvalt is de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Er staat nog file op de A12 vanaf Reewijk. 7 kilometer en een kleine 15 minuten. En ook op de N420 is het hierdoor druk vanuit Nieuwebrug naar Woerden. Voor de A12 3 kilometer en 15 minuutjes.
9: En je hoorde al over de seinstoring die gevolg heeft voor het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag. Daardoor rijden er ook minder treinen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Omdat niet alle treinen op dat traject terecht zijn gekomen. Hou dus ook rekening daar met vertraging.
15: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag. Op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid, vier samen. In Den Haag.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
19: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
20: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Je hebt de recensie voor 8 uur misschien wel gehoord. Het is echt waar, deze handdoek is droog voordat hij bijna nat is geworden. Zo magisch. Dat komt natuurlijk allemaal door die microvezels die erin zitten. Hij is ook zijdezacht. Het is eigenlijk hierin een stukje magie om thuis te hebben.
1: Het is fantastisch.
0: Ja,
1: ja, eigenlijk is dat gewoon toch wel de conclusie. Hij ziet er prachtig uit, helemaal in de weststijl. Hij is lekker vrolijk met allemaal kleurtjes. Dus nou, zomerproof zou ik willen zeggen. Ja, en als je hem dus hebt gebruikt, dan hoeft hij niet zo vies nat in je tas. Hij is gewoon al droog voordat je hem erin doet.
0: Ja, en door Kees en zijn gezin dus gebruikt op vakantie in Egypte. Die hebben werkelijk alles wat je maar op vakantie kan doen waarbij je nat kan worden gedaan. En de handdoek is elke keer weer een uitkomst gebleken. 070-390-5454. 070-390-5454. Dat is het nummer. En wie weet is de handdoek van morgen dan wel gewoon voor jou. Het zou zomaar kunnen. Wordt al volop gebeld. We gaan eens even kijken. Radio West, goedemorgen. Met wie?
2: Wolvers.
0: Goedemorgen, met Sjeerd en Jorinda. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Hallo, ik verstond alleen je achternaam even niet.
2: Even mijn radio uit.
0: Ja, doe ja.
2: Ik hoor je 3 keer.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Dat is wat veel, hè?
0: Verwarrend, ja. Hè? Ja. Ik zei dat ik je voornaam even gemist had.
2: Paul Wolvers.
0: Els, hallo, van harte welkom. Ja, Els, doe jij ook veel dingen? Doe jij ook veel dingen met water, zwemmen of?
2: Nou, vroeger wel, maar tegenwoordig blijft het een beetje douchen.
0: Ja, oh, maar dan kan je zijn handdoek ook buitengewoon
1: ook handig.
2: Dat dacht je natuurlijk.
1: Ja. Nou, dat is mooi. Ja, dat is wel handig, hè? Zo'n snel opdrogende handdoek.
2: Lijkt me heel leuk. Heel fijn, want die dingen, ik heb goede handdoeken hoor, maar er is wel een tijdje voor nodig voordat die droog zijn.
0: Juist. Nou, jij kan die magie ook thuis gaan beleven, Els. We gaan het helemaal voor je regelen. Blijf nog eventjes hangen en dan komt het voor elkaar goed.
2: Heel graag, dankjewel.
0: Fijne
2: goeie
0: dag, Els. Dankjewel, dag.
2: Dag.
0: Ja. Natuurbranden. Vorige week leek het af en toe wel alsof de natuur in het hele land in brand stond. En het was ook in onze regio het geval. Bijvoorbeeld bij Scheveningen, maar ook bij Noordwijk was het vorige week raak. Komend half uur duiken wij in de feiten van de natuurbranden. Dat doen we met Camille Michel. Hij is commandant van dienst bij de brandweer. En ook bij ons de gast Sahil Fita, brandweerofficier van dienst. Goedemorgen allebei. Dat is natuurlijk een hele drukke week geweest. Zijn jullie eigenlijk een beetje bijgekomen inmiddels?
3: Ja, zeker. Ja, dat gaat vrij snel hoor.
0: Ja, hoe gaat dat dan eigenlijk als zo'n natuurbrand uitbreekt? Wat gebeurt er dan bij jullie?
4: Ja, dan eigenlijk in verband met de risico's en de droogte van de afgelopen tijd zijn we best wel goed voorbereid. Dus er rukken gelijk veel voertuigen uit, best wel veel mensen ook. We zijn voorbereid op dat het een complex gebied is. Dus we komen eigenlijk wel volle bak gelijk aanzetten in verband met de risico's van de huidige.
0: Ja, doe de microfoon nog ietsje dichter naar je mond. Want dan hoor je net ietsje beter, inderdaad. Kwamen die branden bij jullie als een verrassing? Ik denk het eigenlijk niet, want net de dag dat het gebeurde, waren we opgeschaald, hè, in waarschuwingsfase.
4: Ja, precies. Het zat er eigenlijk wel aan te komen. En het was echt toeval dat die dag dat landelijk ook was besproken in Brandweer Nederland. Dus het kwam niet helemaal als verrassing, maar ja, je kan nooit voorspellen wanneer er wat gebeurt. Dus ja, dat hangt er een beetje om.
0: Wat betekent dat eigenlijk als dat waarschuwingsniveau opgeschaald wordt? Wat gebeurt er dan concreet?
3: Nou, we zijn extra alert. Bepaalde zaken die we normaal doen, dat we voertuigen die buiten hun eigen rayon gaan, die doen dat dan bijvoorbeeld minder. Maar we zijn gewoon met name extra alert. Om voorbereid te zijn op branden in de gebieden die minder toegankelijk zijn.
0: Ja, is het ook om ons een beetje alert te maken, dat wij ook wat meer opletten als we in de natuur lopen?
3: Ja, dat is denk ik nog het belangrijkste. Hè. Dus we proberen gewoon mensen in de Haaglandse samenleving, in ons geval, meer alert te maken over de gevaren van natuurbranden. En vooral ook omdat het zo snel om zich heen kan grijpen. Nou, dat hebben we op de beelden kunnen zien, niet alleen hier in Haaglanden, maar ook in de rest van Nederland.
0: Ja, want wat voor domme dingen doen we vaak in de natuur?
3: Nou, mensen zijn gewoon onvoorzichtig. Die denken toch van, nou ja, ik bepaal zelf wel of ik ga barbecuen in de droge natuur. Of die gooi toch een sigarettenpeuk weg. En dat soort zaken. Mensen, het is niet altijd bewust. Maar wel dat mensen onachtzaam zijn.
0: Ja. Toch kan ik er niet helemaal omheen, want ik en jullie misschien ook niet, want ik hoorde die waarschuwing dan dat wij voorzichtig moeten zijn. Maar toen zag ik wel tegelijkertijd Defensie gewoon elders in het land bommen afknallen met explosieven aan het werk. En toen zag ik ook de generaal daarna nog roepen, nou ja, maar daar gaan wij gewoon mee door. Dat is geen enkel probleem. Pas misschien hier en daar wat aan. Toen dacht ik, ja, dat is wel heel tegenstrijdig. Dachten jullie dat stiekem ook?
4: Ja, dat is echt aan Defensie. Je ziet wel dat als er een natuurbrand is en wat dan ook de oorzaak mag zijn, dat het in deze droogte dat het snel om zich heen grijpt. En het maakt het gewoon complex. Of het nou hier is in het duingebied van Haaglanden of in het harde in Gelderland of waar dan ook in Nederland. Als er een natuurbrand is, dan moeten wij echt aan de bak.
0: Ja, dat is mooi diplomatiek gesproken. Maar ik zag jullie baas er toch wel heel verbaasd over zijn.
4: Onze...
0: Ja, ik zag Esther Liebe, zag ik er toch wel wat verontwaardigd over zijn.
3: Nou ja, het is natuurlijk op zich, als je... op een gegeven moment waren er woensdag 6 grote branden in de natuur. En als er dan 3 op defensieterreinen zijn, ja, dan hoef je geen wiskundige te zijn om te zeggen dat daar te denken dat daar enige correlatie is. Maar over het algemeen, de defensie is een goede partner, hè, ook in de bestrijding van heel veel incidenten.
0: Ja, dat is wel dubbel, hè, voor jullie, want ze helpen enorm mee. Hè? Ja. Want je ziet van die helikopters met die enorme waterzakken.
3: Precies, dat zijn defensiehelikopters. Ja. En ook op andere terreinen is Defensie gewoon echt een hele goede partner. Dus ik denk goed, zoals Defensie dat ook zelf heeft verwoord... Hè, dat ze nog een keer goed hun procedures tegen het licht houden... om te kijken, klopt dit nog allemaal? En wat is de oorzaak van de branden die op hun terrein heeft plaatsgevonden?
0: Is dat ook wel goed om te doen omdat de situatie gewoon ook echt aan het veranderen is? Dat er veel meer risico is aan het ontstaan is op natuurbranden?
3: Nou ja... Dat wordt door ook klimatologen en deskundigen op het gebied van weer natuurlijk ook gezegd. Hè, dat klimaat, je merkt dat ook om ons heen, dat het klimaat gewoon echt aan het veranderen is. Het is echt veel droger. De afgelopen week hebben we ook echt last gehad van niet alleen de droogte in de natuur, maar ook van de winden die er zijn. Ja. Hè, dus dat, en op de plek, nou, dat kan Suhail nog beter uitleggen, is dat... die brand in de duinen bij ons was in een kom. En daar, die wind komt dan ook niet van één kant. Hè. Dus die draait alle kanten op. Soms ging die zelfs tegen de wind in. Dat is gewoon lastig te bestrijden voor ons.
1: Ging het vuur soms tegen de wind in?
4: Ja, absoluut. Ja.
1: Hoe werkt dat dan zo?
4: Hè? Bij natuurbrandbestrijding hou je eigenlijk rekening met bepaalde factoren. Denk aan luchtvochtigheid, windrichting, windsnelheid. Daar richt je inzet op in. En hier, zoals Camille zei, op een gegeven moment zat het in een kom. En wij hielden rekening met branduitbreiding, met de wind mee. En op een gegeven moment ging die ook, kregen we van de eenheden mee, tegen de wind in. Dat is eigenlijk het eerste wat je totaal niet verwacht.
1: Nee.
4: Maar dan moet je ook ter plekke zien. En juist dat plekje daar, dat maakt het net even wat lastiger.
1: Ja, dan is het een soort wervelwind eigenlijk, gewoon alle kanten op gaat. Ja,
4: dat is precies eigenlijk wat er gebeurde.
1: En wat moet je dan doen als brandweerman?
4: Gelukkig wat we doen is, omdat we voorbereid zijn, hebben we best wel veel eenheden ter plaatse. Dus ja, dat noemen we dan in brandweertermen, we gaan hem inpakken. Maar we zorgen wel dat we vanuit alle kanten komen om die brand te bestrijden. En je verwacht het niet dat hij tegen de wind ingaat. Gelukkig hadden we wel gewoon eenheden staan. Dus we stonden er klaar voor. Maar tegen de verwachting in.
0: Ja, nou, hoe dat gaat, want zo'n natuurbrand, om die onder controle te krijgen, volgens mij vergt dat best wel hele speciale technieken. En gebruiken jullie er ook wel speciale technieken voor? Dat horen we zo dadelijk.
5: West wordt wakker.
4: Dan in brandweertermen, we gaan hem inpakken. Maar we zorgen wel dat we vanuit alle kanten komen om die brand te bestrijden. En je verwacht het niet dat hij tegen de wind ingaat. Gelukkig hadden we wel gewoon eenheden staan. Dus we stonden er klaar voor. Maar tegen de verwachting in.
0: Ja, nou, hoe dat gaat, want zo'n natuurbrand, om die onder controle te krijgen, volgens mij vergt dat best wel hele speciale technieken. En gebruiken jullie er ook wel speciale technieken voor? Dat horen we zo dadelijk.

0: Van Morrison en de Brown Eyed Girl. Het is 8:08 geworden. De brandweer bij ons in de studio. Niet omdat er bij ons iets aan de hand is, maar om terug te kijken op de natuurbranden van de afgelopen week. Brandweer Haaglanden, we hebben Camille hier zitten, we hebben Suhiel hier zitten.
1: En Suhiel, die zit hier nog, maar dat is eigenlijk een wonder, want hij kan opgeroepen worden.
0: Ja, je kan echt, dat vinden we wel spannend. Hè? Ja. Als er echt iets misgaat, dan moet je weg. Hè?
2: Dan zou het nu kunnen. Ik ben in dienst, ik ben wel reserve. Dus het zal niet heel snel gebeuren, nee. Maar als het moet, dan ren ik zo weg.
0: En horen we dan letterlijk je pieper ook afgaan? Of?
2: Dan gaat inderdaad deze pieper gaat zo af.
0: Ja, nou, we benutten alle tijd die we hebben. We gaan zo snel mogelijk door natuurlijk. Je vertelde al even een beetje wat er gebeurt als er zo'n natuurbrand ontstaat en jullie krijgen die oproep. Wordt daar tegenwoordig met veel meer materieel naar uitgerukt dan vroeger het geval was?
2: Ja, dat heeft deels te maken met de techniek die verder ontwikkelt en ook gewoon de ervaring die we opdoen. En sinds denk 2-3 jaar hebben wij ook nieuwe natuurbrandbestrijdingseenheden. Alleen één eenheid bestaat al uit 2 verschillende voertuigen. We koppelen tegenwoordig ook in dit droogterisico een droneteam aan de inzet vast. Dus zo breiden we rustig, afhankelijk van de ervaring en techniekontwikkeling, best wel wat dingen uit.
1: Ja, ja. Zo'n drone, dat is natuurlijk ook wel vrij nieuw dat jullie dat in kunnen zetten. Hij hing ook in de lucht de afgelopen week bij Duindorp. Ja, wat is daar het voordeel van?
2: Ja, zo'n drone die biedt eigenlijk gelijk totaal overzicht. Dus zoals we net al zeiden, het is best wel een complex gebied. En als je dan in de duinen staat, en zeker de duinen, je hebt niet dat je links en rechts kijkt en gelijk het overzicht hebt over het hele gebied. En zo'n drone die vliegt erboven, die geeft gelijk een overzicht van het beeld. Wij kunnen dan op een tablet meekijken. En het beeld kan ook veranderen naar een warmtebeeld. En dan zien we gelijk, hey, waar zitten wij, noemen dat dan hotspots. En dan weten wij gelijk, hey, daar moeten we zijn en zo snel mogelijk daar naartoe.
0: En soms, want ja, je denkt bij de brandweer altijd, je zet de spuit erop. Hè? Maar bij zo'n natuurbrand, ik zag ook dat er met een soort van zwepen geslagen werd. Hè? Wat gebruiken jullie allemaal?
3: Ja, nou, met vuurzwepers kunnen we de vlammen eraf slaan. Maar dat betekent niet dat het ook uit is. Hè? Dus vaak moet je dan ook daarna nog weer gewoon nablussen. Zoals de natuurbrandbestrijdingsexperts ons geleerd hebben, is dat je moet ook echt in de grond spuiten. Hè? Want het zit vaak ook wat gewoon dieper in de grond. Hij zei, anders ben je alleen maar de plant aan het water geven. En dat is ja, dat helpt een beetje.
0: Ja, want volgens mij zijn er ook veel brandweermensen uit Nederland ook echt gaan kijken, bijvoorbeeld in Spanje, om te zien hoe daar het vuur bestreden wordt. Daar hebben ze natuurlijk veel ervaring. Hebben we inderdaad veel kennis en kunde ook uit het buitenland al gehaald, waar we wat aan hebben?
2: Ja, we hebben ook zelf collega's gehad die inderdaad naar Spanje zijn geweest. Die zijn vorig jaar in de zomerperiode van mij, een periode van een aantal weken daar geweest. En ook daarin, we waren al in ontwikkeling met nieuwe natuurbrandbestrijdingseenheden. En vanuit die ervaring in Spanje zijn de technieken eigenlijk daarop doorontwikkeld. Het was ook niet helemaal nieuw. Dus zaken kwamen ook niet als een verrassing. Maar we hebben wel met lange slangen en flexibiliteit iets wat past in het gebied en het zware werk, dat hebben we nog verder kunnen ontwikkelen.
0: Ja. Was dit eigenlijk een complexe brand op Scheveningen, bijvoorbeeld door die wind?
2: Ja, zeker. Ja, juist omdat je geen overzicht hebt in het gebied en dat het in de duinen is. Dus volgens mij is dat eerder ook gezegd. Je kon het gebied ook niet zomaar in. Je moest echt door de bosjes, door de struiken heen om je eigen pad te maken. En niet even een fietspad op links, rechts en dat je er bent. Dus het was zeker even complex.
0: Ja, Camille, moet je ook wel eens heel erg denken aan je eigen veiligheid? Kan je ook soms bij een natuurbrand wel ingesloten worden voordat je het in de gaten hebt?
3: Nou, daar moet je natuurlijk altijd alert op zijn. Hè? Dat is zo'n beroemde brandweerslogan, let op je eigen veiligheid. Maar dat is zeker in dit soort gevallen is dat nog extra het geval. Wat Sue ook net zegt, dat je het terrein is gewoon minder makkelijk herkenbaar en toegankelijk. Dus daar moet je echt extra alert op zijn.
0: Ja, er waren vorige week eigenlijk zoveel branden dat we op een gegeven moment iemand van de landelijke brandweer hoorden zeggen, nou ja, als het zo doorgaat hebben we er gewoon niet meer genoeg. Hè. Er is ook hulp gekomen natuurlijk vanuit België, vanuit...

0: Duitsland. Maken jullie er bij de brandweer wel eens zorgen over? Omdat er nu veel meer natuurbranden dreigen te ontstaan. Van ja, kunnen we het eigenlijk nog aan met z'n allen?
1: Ja, de brandweer is al van nature gewend om heel goed samen te werken. Hè. Dus ook in normale omstandigheden. Als de capaciteit tekort schiet, dan helpen regio's die helpen elkaar. Verlenen we bijstand, zoals we dat dan noemen. Maar op een gegeven moment is die bijstand ook wel... ben je wel uitgepakt.
0: Ja.
1: En je kunt niet tot in het oneindige bijstand blijven verlenen. En in dit geval waren er zoveel branden op verschillende plekken tegelijkertijd. We kunnen ook niet alles onze eenheden naar andere regio's sturen, want dan onttrekken we die capaciteit aan de eigen regio's. En dat geldt voor andere regio's net zo.
0: Ja, dus het kan best af en toe wel even een beetje penibel worden.
1: Ja, ja.
0: Is dat ook omdat je er heel lang bij moet blijven? Want hoe lang moet je er eigenlijk bij blijven? Want op een gegeven moment hoor je dan, de brand is onder controle. Hè? Dat was ook op Scheveningen. Ja. Blijven jullie dan nog met mensen er lang kijken of het wel echt weg is?
2: Ja, absoluut. Dus eigenlijk als de brand onder controle is, dan ja, in brandweertermen schalen we ook niet af. We houden exact hetzelfde ter plaatse, omdat we juist willen zien aan de hand van die dronebeelden, van onze eigen verkenning verder, hebben we hem echt? En wat moeten we nog doen om ervoor te zorgen dat die s'nachts niet als de wind oprukt of iets, dat die nog een keer aangaat. Dus we blijven eigenlijk totdat het helemaal met 100% zekerheid uit is en alles nat, blijven we daar ter plaatse.
0: En kan het soms zelfs 2 dagen nog daarna zijn? Of?
2: Ja, absoluut. En dat zie je volgens mij in de rest van het land wel. Ook met de oppervlakte van de branden daar. En hier zag je dat volgens mij, wij zijn 3 uur bezig geweest met het blussen. En toen nog een goede 2 uur nablussen, nog verkennen en alles eromheen nog nat maken.
0: Ja. Weet je eigenlijk hoe die ontstaan is, die brand daar?
2: Helaas, wij weten niet hoe die ontstaan is. Het zijn vaak algemene oorzaken. We hebben het hier eigenlijk niets van meegekregen.
0: Het heeft even geregend, hè, afgelopen weekend. Zijn alle zorgen voorlopig nu voorbij of gaat het veel te ver?
1: Nou, nee, de zorgen zijn zeker
3: niet. Je moet allebei lachen. Ja.
1: Nee, het heeft wel hard geregend. Maar voordat je echt de effecten merkt in de natuur, dat de vegetatie vochtiger wordt en dat de grond ook vochtiger wordt, ja, dan moet het wel meer regenen dan afgelopen weekend.
0: Ja, en we hebben natuurlijk nog een hele zomer te gaan, hè?
1: Ja.
0: Dus het kan nog verschillende malen verkeerd gaan.
1: Ja, dat kan altijd. Dat kan elke dag kan het meermalen verkeerd gaan. Dus dat is, daar zijn we op voorbereid.
0: Nou,
3: en we moeten een beetje helpen dus, hè, met z'n allen. Niet roken in de duinen, niet je sigaret daarachter laten. Of barbecue inderdaad. Ja. Ja.
2: Wat we de laatste tijd ook veel zeggen is dat als je parkeert, parkeer ook op de aangewezen vakken. Omdat je alleen al ziet dat een hete uitlaat op een grasveldje kan eigenlijk ook al heet genoeg zijn om brand te laten ontstaan.
0: En dan sta je helemaal niet bestil, hè? Inderdaad.
2: Nee.
0: Nou, het zijn goede tips in ieder geval. Daar helpen we jullie ook weer mee. En de natuur ook. Ontzettend fijn dat jullie er waren. Je hebt het gered.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik ben er nog.
0: En dat is ook goed nieuws. Ja. Camille en Suhiel van de Brandweer Haaglanden. Dank jullie wel voor alle uitleg van vanmorgen.
1: Graag gedaan.
2: Jullie bedankt.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stiel. Sterk werk.
12: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: 1 over half 9. Goedemorgen allemaal. We gaan als de brandweer deze ochtend. Radio West met het regionieuws. Bas van Alderen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad op de tweede verdieping. En daarna volgde brand. De flat werd vervolgens ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten en die zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In eerste instantie hadden ze niet echt door wat er aan de hand was, zegt onze verslaggever.
17: We hebben ze even benaderd en wat zij schetsen is eigenlijk hetzelfde. Ze hebben verder niets gehoord vannacht. Ze zijn eigenlijk wakker geworden van de onrust die daarna pas is ontstaan. En ook toen ze gevraagd werden hun huis te verlaten. Maar verder tijdens de brand of explosie zeggen ze niets gehoord of gezien te hebben.
1: De politie doet verder onderzoek naar de explosie en brand. Er zijn geen gewonden gevallen. In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. Daarbij is iemand gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Leiderdorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Pro, CDA en D66 waren het al na 6 weken met elkaar eens. Ook afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. Het komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin.
18: Onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. En nou goed, dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
1: En een van die pijnpunten was het parkeerbeleid. Maar er zijn de partijen alsnog redelijk snel uitgekomen. Met de inwoners van Leiderdorp volgen nu eerst gesprekken. En treinreizigers hebben nog altijd last van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Er rijden daardoor minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda worden stopbussen ingezet. De verwachting is dat de problemen rond 9:45 voorbij zijn. En eerder was de verwachting nog 8:15.
0: En dan gaan we eens even kijken bij Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Tjet.
0: Ja, we hadden de brandweer te gast dit half uur. En die zeiden, nou ja, die droogte is nog lang niet uit de grond.
19: Nee.
0: Zeker nog gevaar voor natuurbranden. Ja, dat zou jij kunnen bevestigen. Hè? Er is niet zoveel regen gevallen dat de droogte opgelost is.
19: Nee. Er zijn eigenlijk twee soorten droogtes. Hè? Dat de oppervlakte van het land droog is. Nou, dat is nu al ietsje vochtiger geworden. Maar de hydrologische droogte wil zeggen dat het grondwaterpeil heel laag staat. En dat is nog op heel veel plaatsen het geval. Vorig jaar was heel droog. De winter heeft dat eigenlijk niet kunnen aanvullen. En zeker april niet. En maart eigenlijk ook niet. Maar goed, er is een klein beetje regen tegen het stof gevallen. Afgelopen weekend 7 mm bij Voorschoten. Ook in Kijkduin is dat het geval.
0: Mooi woord trouwens. Hydrologische droogte. Die ga ik eens op mijn verjaardag gebruiken.
3: Prachtig. Je kan hem ook bij Googje misschien niemand die het raadt.
0: Nee.
19: Ja, ik heb hem genoteerd. Precies. Ja. Voor de rest, het is wel vochtige lucht. En de zon is al een klein beetje doorgebroken hier in Den Haag, heb ik zojuist gezien. Nou, dat kan al wel vaker gebeuren vandaag. Maar in de loop van de dag kunnen er ook weer wat buien ontstaan. Dat is in het oosten van Zuid-Holland ook al het geval geweest. Die zijn naar Utrecht getrokken, maar er kunnen er meer ontstaan. En voor de rest is het heel rustig weer. Er is weinig wind. Vanmiddag komt er een noord-noordoostenwind, matig. Het wordt ongeveer 18 graden, dus die temperatuur is eigenlijk prima. Het is nu al 13. Komende nacht opklaringen, ook dan is er nog kans op een bui. We hebben dan minima rond 9 graden later vannacht. Vanavond is het tijdens de dodenherdenking een graad of 13, 14. En morgen dan is er nog bewolking met plaatselijk wat regen op bevrijdingsdag. Maar in de loop van de nacht komt er toch ook wel weer wat zon bij. We hebben dan temperaturen van 15 graden, wat minder hoog dan vandaag door een noordoostenwind. En woensdag, de temperatuur is dan maar maximaal 13 of 14 graden. Met nogal wat bewolking, maar wel grotendeels droog. Later wat opklaringen. En de tweede helft van de week gaan de temperaturen weer omhoog. Richting de 15, 17, 18 graden. In het weekend misschien wel weer 19. Maar dan wordt de kans op een bui ook weer wat groter. Maar ook dan nog steeds geen grote hoeveelheden. Dus we zullen moeten blijven oppassen met vuur in de natuur.
0: Juist. Het is genoteerd. En Tim Schaap. Ja, is het ook hydrologisch droog op de snelwegen?
20: Wat dat betreft is het er is weinig te beleven onderweg. Ja. Ik weet niet of dat dezelfde definitie
0: heeft. Ik denk het wel hoor, wat mij betreft.
20: Ik denk het ook, hè? Ja, precies. Zo staat het al een tijdje droog op de A4 richting Amsterdam. Tussen Roelevaansveen en knooppunt Bad Hoeverdorp is de weg namelijk helemaal dicht door vanwege die werkzaamheden. Hou nu rekening met zo'n 10 minuten vertraging, want daar wordt het omrijden geblazen. En bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Gouda. Bij onderweg richting Hoek van Holland heb je file voor voor knooppunt Terbrechtseplein. Vanaf Moordrecht 10 minuten extra, maar de weg is wel weer helemaal vrijgegeven.
0: Mag ik u hartelijk danken.
20: Graag gedaan.
19: Joe.
20: Zeker.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Jam.
1: Oh, ik vind deze altijd wel mooi, hoor. Van de Golden Earring en Going to the Run.
2: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
1: Ja, Herman, goedemorgen.
3: Hallo jongens, goedemorgen.
1: Ja, we kijken even in de krant en ook... Ja, ik zet sportnieuws in de krant en hier voor de piep. Want ja, er is weer een jaartje bijgekomen.
3: Ja, het is niet te geloven, mensen.
1: Het gaat nu echt snel, hè?
3: Hou maar op, ja, die 6.0 die komt heel dicht in de buurt.
1: Ja, ja. Vind je dat heftig eigenlijk? Of,
3: Nee, totaal niet. Nou, laat ik eerlijk zeggen, 60 vind ik wel oud klinken, maar 59 heb ik nog geen moeite mee.
1: Nee, en we zien jou hier altijd als een jonge den, zien we jou hier door de pand gaan, hè?
4: Zeker. Sorry, waarom lachte ik eigenlijk?
3: Ja, echt, die lach verraadt heel veel, Jorinda. Ja, lul je daar maar eens uit.
4: Ja, nee, dat is moeilijk.
3: Ja. Ja, nee, snap ik.
1: We kunnen altijd nog eventjes een ontmoetingtje tussen jullie twee plannen na 10.
3: Ja, met een mediator.
1: Ja, laten we eerst maar eens even kijken naar het voetbal van afgelopen weekend. De Eredivisie, want het is natuurlijk nog hartstikke interessant, hè?
3: Ja, joh, het wordt eigenlijk met de week interessanter en spannender. Niet voor wat betreft het kampioenschap. Want we wisten in februari al dat PSV kampioen ging worden. Nou, al dus geschieden. Maar ja, die strijd om de tweede plaats. Feyenoord hebben we nog, NEC hebben we nog. Ajax op afstand. Maar Feyenoord is eigenlijk de grote winnaar van het afgelopen weekend. Ja. Want Ajax en PSV speelden met 2-2 gelijk. Te nauwe nood, hoor. Want de Ajax maakte de gelijkmaker in de extra tijd. Die pakken dus een belangrijk punt. Maar NEC en Telstar speelden ook gelijk. Dat is dan ook wel weer gunstig voor Feyenoord. Omdat NEC dus ook weer 2 punten laat liggen. En aangezien Feyenoord zelf wint... ook in extremis uit bij Fortuna Sittard.
1: Het ging allemaal niet makkelijk, hè, op zich.
3: Het was allemaal kantje boord met de hakjes over de sloot, inderdaad. Maar Van Persie, de trainer van Feyenoord, noemt het misschien wel de belangrijkste overwinning van het hele seizoen. In de fase waarin de competitie zich nu bevindt, kan ik me dat voorstellen dat hij dat zegt. Maar goeiedag, zeg, moeizaam was het allemaal wel. Maar nog 2 wedstrijden te spelen en dan... heeft Feyenoord die heilige tweede plaats binnen. Die levert miljoenen op, want dan mag je meedoen aan de Champions League. Dus lachende gezichten op Rotterdam-Zuid.
1: Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat het wel tot heel veel opluchting leidde, toch?
3: Ja, absoluut. Nou ja, kijk, de teneur rondom Feyenoord met name was natuurlijk heel matig de afgelopen weken. Ja. Want het voetbal was niet om aan te zien, de resultaten bleven uit. En het lijkt erop dat de machine net op het laatste moment aan het einde van de competitie toch weer een beetje gaat draaien. Nog niet zoals de fans het zouden willen zien, maar zolang die punten gepakt worden en die Champions League plaats binnen handbereik blijft en gehaald lijkt te gaan worden. Ja, hoor je daar eigenlijk niemand meer over klagen en dan is het volgend seizoen met de schone lei beginnen. En ja, met wie dat voor de groep is, ik denk dat het gewoon Van Persie is. Alhoewel de geluiden zijn dat hij weg zou moeten. Omdat hij toch een beetje ondermaats heeft gepresteerd. Maar ja, als je tweede wordt, kan je dan zeggen dat je ondermaats presteert.
1: Ja, nee, de cijfers, het gaat om de cijfers. Hè, want
3: uiteindelijk gaat sport altijd om de cijfertjes.
1: Zo is het. En Max Verstappen, daar gaat het ook om de cijfertjes. En nou ja, vijfde, dat is het beste resultaat tot nu toe, hè, daar in Miami. Wel een rondje even gedraaid en zo.
3: Ik vind het zo mooi. Ja, ik wilde een crash vermijden, dus ik dacht, ik draai maar een 360. Eer dat ik dat op de snelweg doe, alsof Angel op me afkomt. Hè?
1: Niet.
3: Maar dat doen we natuurlijk niet. Nee. Miami eigenlijk weer eens een lachend gezicht. Een soort van glimlach bij Max Verstappen. We kennen allemaal zijn bedenkingen bij de nieuwe regelgeving in de Formule 1. De regels zijn wat aangepast. Zijn auto heeft volgens mij 7 updates gehad. Ja, en het lijkt allemaal te gaan werken. Want
1: hij deed nu al van die ouderwetse knappe inhaalacties. Want op een gegeven moment was hij ergens geloof ik op de 16e plek. En hopsakee.
3: Inderdaad. Het was bijna weer als van ouds. Hij heeft er ook nog wel uitzicht gehad op een podiumplaats. Ja. Maar goed, een vijfde plek is hartstikke fijn. En het idee dat je meedoet en niet ergens in een lege wereld, ergens in een middenveldje rondjes afdraait. Ja, het feit dat je kan strijden om de voorste plaatsen, dat is natuurlijk natuurlijk al hartstikke fijn. En ja, een vijfde plek, hartstikke goed. Het leek nog even wat roet in het eten gegooid te worden, omdat hij hij was over de witte lijn gekomen, hè, bij het uitgaan van de pist. Nou, dat mag allemaal niet. Kreeg nog 5 seconden straf. Hij had geluk dat Charles Leclerc, de man die op de 6e plaats eindigde, die kreeg een nog zwaardere straf, namelijk van 20 seconden. Dus ja, die 5e plaats van Max, die kwam niet meer in het geding. En ja, al met al een mooi vruchtbaar weekend in Miami, waar het toch een beetje rommelig was met het noodweer en de race vervroegd met 3 uur. Maar Max had daar lak aan. Die heeft gewoon een keurige 5e plaats gepakt.
1: En zo is het. En ook nog eventjes voor Inter, hè?
3: Ja, Inter, knap. Ze winnen van Parma en zijn daarmee kampioen van Italië voor de 21ste keer in de historie van de club. Stefan de Vrij komt natuurlijk uit onze regio, speelt bij Inter. Speelde geen rol van betekenis trouwens gisteren, want hij bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. Maar goed, voor Stefan de Vrij is het wel zijn 3e titel met Inter. Denzel Dumfries, die speelde wel. Voor hem is het het 2e kampioenschap van Italië met internationale. En nou, mooi. Twee mannen die, zo lijkt het, in ieder geval ongeschonden het seizoen zijn doorgekomen en dus mee zouden kunnen naar het WK. Ja, je moet altijd maar afwachten, want iedereen die valt af met blessures en ellende. Maar ja, niet vallen in de douche en niet struikelen over losliggende tegels. En dan komen ze gewoon in actie. Althans, in ieder geval Dumfries op het WK straks in Amerika.
1: Juist. Nou, je klinkt nog wel echt jong, hoor, moet ik zeggen.
3: Dat dacht ik. Ja, ik heb mijn stembanden een beetje aan laten passen.
1: Ja, maar die souplesse.
3: Beetje botox erin.
1: Het zit er allemaal nog in. Heb jij nog wat leuks gekregen? Of,
3: Ja, nee, ik ben dik. Ja, ook passen bij mijn leeftijd. Een elektrische fiets.
1: Oh, ja.
4: Ja.
1: Oh, ze vrijt het er wel in, zeg.
3: Zonder helm, hè?
1: Ja, oh, dat nog wel. Nou, dat komt volgend jaar.
3: Ja.
1: Herman, dankjewel.
3: Hoi, hoi.
4: Die sjeest voorbij straks.
1: Ja, die zie je niet meer. Ongelooflijk. Mr. Jam. I can see the shape you're in.

0: 9:11 op Radio West. Premier Rob Jetten heeft nog gereageerd op het bekladden van het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam, waar we je vanmorgen over vertelden. Hij noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie, al helemaal vandaag op 4 mei. Hij zegt: laten we vandaag eensgezind zijn en samen met respect stilstaan. Dat is zijn reactie op de gebeurtenissen daar in Amsterdam. Het monument wordt nog altijd schoongespoten. Aan de Haagse Vianlaan beginnen vanmorgen werkzaamheden aan de weg. Er wordt weer ergens gewerkt in Den Haag.
1: Dat is een tijd geleden, zeg.
0: Eerdere klus aan de weg leidde tot nogal wat oponthoud voor de automobilisten. Want het is natuurlijk een belangrijke doorgaande route door de stad. Dus wij vroegen ons af hoe dat nu is. Onze verkeersspecialist Gert Barnhorn die is daar gearriveerd. Piepende bandjes, Gert. Viel het mee? Ja. Kwam je er snel?
2: Als ik 15 seconden vertraging heb gehad onderweg, dan is het veel. Nee, eigenlijk niet. Kon prima doorrijden van de Vianlaan. Het gaat eigenlijk om het stukje Paletplein en Vianlaan. Dat is ongeveer, 300 meter daartussen, denk ik. In één richting is het dicht, namelijk van het Vianplein richting het Paletplein. En verder is er eigenlijk niet zo heel veel overlast. Ja, natuurlijk, je ziet wat borden staan. Er is vooral geluidsoverlast hier eigenlijk. Nou, kijk, dit is wel fantastisch. Want ik zat namelijk al een aantal minuten te hopen dat die in beweging zou komen. En dat ze weer gingen boren. En kijk dan, ze zijn weer in beweging en ze gaan weer boren. Heb ik toch ongelooflijk veel geluk. Je hoort op de achtergrond dus de graafmachine. Oh, er komt ook nog politie.
0: Dat was één grote geluidenshow.
1: Ja, jij wilde geluid, ja, Gert. Dus dan krijg je geluid.
2: Dit is toch geweldig. Ja, wat ze hier nu aan het doen zijn, aan het boren. Ik probeer er even overheen te komen. Nou, ze gaan nu weer boren. Ze gaan asfalt vervangen. En dat gaan ze dus eruit drillen. Dat doen ze op dit moment op de trambaan. Daar ligt nu wat rails ook. Het ligt soort van los natuurlijk. Normaal gesproken ligt die tramrails vrij gelijkvloers met het asfalt. Maar ze hebben nu dat asfalt eruit gehaald. Dus ligt er alleen nog die rails. En waar ik eigenlijk tot 2 minuten terug niet bij stil had gestaan, is dat de tram er nog gewoon overheen rijdt. Vond ik eigenlijk wel een heel grappig plaatje. Maar verder, qua verkeersoverlast. Ik las volgens mij het woord verkeersinfarct. Daar stel ik me toch iets anders bij voor dan wat ik hier nu zie. Namelijk, ik zie eigenlijk helemaal geen verkeer meer. Dus dat zou er misschien ook mee te maken kunnen hebben. Dat werkelijk waar niemand onderweg is vandaag. Maar het is hier eigenlijk heel erg rustig.
0: En het is natuurlijk nog wel
2: lekker aan het boren.
0: Het is wel meivakantie natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Dat is ook iets wat niet wat wel meehelpt in dit geval. Want het is in ieder geval die drukte iets wat je wil voorkomen. Eigenlijk is het grootste nieuws wat ik hier zie op een pilaar vermist. Onze kat is vermist. Het is 21 april. Geslacht man, leeftijd 2 jaar oud, plaats Schilderwijk. Laatst gezien, 21 april, zoals gezegd. Het is een zwart met witte kat. Mocht je die nou hebben gezien daar in de buurt, moet je even het telefoonnummer bellen wat hier staat op het formulier. Maar verder, ik kon eigenlijk best wel lekker doorrijden. Dus eigenlijk weinig last van ondervonden. Als je om moet rijden, is het maximaal een minuutje. Dat heeft misschien dus met de drukte die ontbreekt op de weg te maken. Maar tot vooralsnog valt het hier allemaal reuze mee.
0: Nou, ook even kijken hoe het dan vanmiddag gaat. Want dat is altijd de grootste proef in Den Haag. Weet ik uit eigen ervaring dat het in de middag het meeste druk is.
1: Maar het is ook nog gewoon vakantie natuurlijk. Dus het zal nu ook nog wel meevallen deze week. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Onze verkeerswaarnemer Gert Barnhorn. Dank.
1: Het is ook fijn dat het hier gewoon goed nieuws is.
0: Ja, dat is ook fijn. Ja, tuurlijk.
1: Dat je gewoon, valt wel mee.
0: Ja, daar zijn wij ook van in Westwoord wakker. Ja. Er is nog veel meer goed nieuws, want zometeen na 9:00...
1: Ja, het is weer de eerste van de maand, hè? Dus niet alleen het alarm gaat om 12:00 af, we geven ook de noodradio weg.
0: Nee!

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
9: Wat als je...
10: Halt! Steen blijven!
9: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: Zometeen in West wordt wakker.
12: De Radio West tijdmachine.
11: Met de noodradio. Bijna 9 uur, het regionieuws met Bas van Hal.
13: In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. Daarbij is een man gewond geraakt. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 2 mensen zijn aangehouden. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad op de 2e etage. Daarna volgde brand. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Die zijn opgevangen op het politiebureau. Vlakbij de flat, niemand raakte gewond. En treinreizigers hebben al uren last van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Er rijden minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda zijn stopbussen ingezet. En de verwachting is dat de problemen rond 9:45 voorbij zijn. Eerder was de verwachting nog 8:15. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
15: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
14: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 9:45 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
16: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
14: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd, bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En bij de ANWB is Tim Schaap.
6: De spits stelt vandaag niet veel voor en is nu op zijn retour. In de regio 1 viel op de A20 Gouda Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam nog 5 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij.
17: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
18: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
17: Kijk op utsvandergeest.nl.
19: Doet je kind of kleinkind eindexamen, steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
20: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
21: Installatiebureau Van Ginderen.
22: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
23: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
24: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
25: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
26: Omroepwestadverteren.nl.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.
28: Dit is Radio West.
29: Come on, Dorothy. Don't you care nothing?

0: Zometeen vliegt hij weg.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Met aan boord bijzondere prijzen.
2: Ja, we hebben een traditie. Die hebben we inmiddels sinds begin dit jaar. Dat de eerste maandag van de maand, als ook het luchtalarm wordt getest, dat we dan de noodradio weggeven. Dat doen we in alle programma's vandaag in de tijdmachine. En dus ook straks, als je nog maar 1 vraag goed hebt, dan win je hem al.
0: Ik zie die vinger. Die vinger die wijst heel erg gebiedend naar mij.
2: Ja.
0: Maar dat betekent meestal wel echt heel erg goed nieuws. Als de nood aan de man is, ja, dan heb je natuurlijk enorm veel voordeel aan die noodradio. Als je op ons afstemt, dan hoor je het laatste nieuws het eerste en blijf je helemaal op de hoogte. En het is ook gewoon nog een hartstikke mooi apparaat.
2: Ja, want het is ook een lamp.
0: Ja, ook.
2: Hè? En je kan je telefoon ermee erop aansluiten. Dan is het ook gewoon een powerbank. Nou, als je echt helemaal verdwaald bent, dan zit er zelfs een kompas op. Hey, ja, maar dan moet je echt helemaal in de middle of nowhere zijn, hoor.
0: Ja, dan moet je wel echt heel ver. Kan je er een flesje mee openmaken of dat nog net niet?
2: Nou, jij wel, denk ik.
0: Ja, ja. 070-390-5454. De noodradio dus gewoon in de tijdmachine. Ja, als je nu niet belt.
2: Ja, en dan hebben we nog niet eens over de hoofdprijs gehad.
0: Oh, die hebben we natuurlijk ook nog.
2: Dan sturen we gewoon op vakantie, een overnachting, een unieke ervaring zelfs voor 2 personen. Een hotel met een sauna of misschien wel een B&B met zo'n heerlijk uitgebreid ontbijt. Uit 50 bijzondere plekken in heel Nederland kan je kiezen. Dat is de hoofdprijs.
0: 070-390-5454. Ik zeg nog 1 keer, als je nu niet belt.
2: Nou, dan bel je nooit.

0: Nick en Simon en de dag dat alles beter is.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Jazeker, die vliegt er weer vandoor voor het eerst deze week met dus aan boord de noodradio. En ook nog fantastisch als je 3 vragen goed beantwoordt. Een unieke overnachting voor 2 personen in een hotel naar keuze. Met ons mee vliegt vandaag John. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tje. Goedemorgen, Jorinda.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Heb je een beetje een fijn weekend achter de rug?
2: Weekend was redelijk. Daarvoor was 30 april oude koningin Jinderdag jarig. Net de dag ervoor van mijn telefoon kapot.
0: Oh, dat is nooit fijn.
2: Nee, niet gezellig. Ik heb een ander nummer nu en nog een half kapotte telefoon. Ik hoop dat ik goed door de uitzending heen kan komen.
0: Ja, je klinkt luid en duidelijk. Was hij echt ook gewoon helemaal aan barrels? John was er niet meer te redden?
2: Hij was oud. Ik zat op het balkon in het zonnetje en toen viel die. En ik had natuurlijk mijn lichaam vol met zonnebrandolie om mooi bruin te worden voordat ik naar Tanzania ga. En dan heb ik hem proberen schoon te maken met een beetje pure alcohol. Maar het is ergens iets verkeerd gegaan. Hè?
0: Ja. Ja, helaas.
3: Heb je gelijk voor je verjaardag dan een nieuwe telefoon gekregen? Of moest je die toch zelf betalen?
2: Ja, van mezelf. Ja. Een nieuw abonnement genomen.
0: Ja, precies. Nou, John, we gaan met de tijdmachine. En op weg misschien wel naar die noodradio. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. De motoren zijn gestart en we gaan eens even kijken waar we uitkomen.
1: Deuren gaan dicht. Zes. Deuren gaan open.
3: Ja, dat is even geleden.
0: Ja, 1966. Terwijl er iets heel raars gebeurt. Maar goed, de tijdmachine die is daar aangekomen. We horen de muziek ook uit dat jaar. 1966, was je dat toen al, John?
2: Ja, ik ben 67 geworden, dus toen was ik... 7 jaar, hè?
0: Als je in 67 geboren bent, was je in 66 min 1.
2: 59 geboren, ben ik 7 jaar.
3: 59.
0: Oh, 59. Ja. Oh, dan verstond ik je helemaal verkeerd. Ja, dus... ja,
2: nee, ik ben net 67 geworden. Ik mag nu met oude week. Ik mag nu definitief helemaal aan de Tanzania toe.
3: Je bent nu 67 geworden. Ja, je leeftijd.
0: Ja, nee, natuurlijk. Kijk. Zeker.
3: Ja.
0: Weet je nog een beetje wat van dat jaar? Of,
2: Ja, dat ik een heel deugende stoute jongen was. Dat weet ik wel. En
0: uitgespeelde. Wat haalde je allemaal uit?
2: Ja, op Scheveningen natuurlijk, voetbal op straat, kattenkwaad, stoute dingen. Je weet hoe het gaat, als het kleine jongen zijn, toen mocht het dan nog een beetje kattenkwaad, hè? Gewone kattenkwaad.
0: Ja, precies, wat gewoon nog leuk was. We gaan eens eventjes kijken wat jij nog weet van dat jaar. Ik stel je 3 vragen, let goed op. Prinses Beatrix en prins Klaus die beleven een turbulente huwelijksdag in 1966. Met die rookbom, weet je wel. In welke stad was dat?
2: Dat was in Amsterdam.
0: Welke presentatrice maakt dat jaar op televisie het populaire praatprogramma Mise en Scène, waarin ze steeds 1 gast ontvangt?
2: Het is helaas overleden, Mies Bouwman.
0: Welke wereldberoemde groep scoort in juni 1966 een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40 met Paint It Black, dat in 1990 ook nog eens uitgebracht zou worden?
2: Ja, dat is de hele favoriete groep van mijn oudere broer, dat zijn de Rolling Stones.
0: Hopsa.
1: Je hebt 3
0: vragen goed. Hakka.
3: Nou, het vloog er ook zo uit, John. Ja,
0: alsof het nog steeds 1966 is. Goed gedaan. Ik hoor blijheid.
3: Ja, en ik heb ook goed nieuws. Je hebt ook wel iets om blij van te worden, want je krijgt gewoon de noodradio.
2: Nou, dat vind ik echt helemaal super geweldig. Daar ben ik echt heel erg blij mee.
3: Nou, ja, mooi zo. En je maakt ook nog kans op die overnachting. Dus nou ja, wie weet wordt het 2 keer feest. Maar dat hoor je pas vrijdag natuurlijk bij Bas.
2: Ik luister toch elk programma luisteren. Ik vind het een beetje als ik alleen naar luister van morgen 6 tot 's avonds 7 uur.
0: Nou, dan hoef je het zelf niet te missen. Dat is hartstikke goed. John, we vonden het leuk dat je met ons meevloog. En een hele fijne dag, hè?
2: Heel graag allemaal. Goed.
0: En voorzichtig met je telefoon, hè?
2: Ja, oké, dankjewel.
0: Joe, dag. En speciaal voor de boer van John dan, de Stones.

0: The Stones and Painted Black mee met de Radio West tijdmachine. Bernard speelt hem straks ook weer. Hebben we er ook weer die noodradio?
1: Ja, hele dag vandaag.
0: Ongelooflijk gewoon. Mocht je er net naast hebben gezeten, en dat waren er nog wel een paar, dan moet je het gewoon straks weer proberen.
1: Ja.
0: En wie weet lukt het je dan wel.
1: Nou, Hans bijvoorbeeld, die heeft zelfs een huilende emoticon via WhatsApp, dat ze onderweg de auto langs de kant had gezet, nog wel even een mooie foto heeft gemaakt. Bellen, maar er weer niet door. Nou, je maakt nog kans vandaag, Hans. Dus wie weet lukt het over een uurtje wel, want dan gaat hij er weer uit.
0: Ja, zeker. Dan gaan we ook eventjes naar Gert. Want weet je nog dat we voor 9 uur met de brandweer ineens voorbij hoorden komen daar bij de Verjantlaan?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, wij kwamen
1: hij is er achteraan gereden.
0: Jij is achteraan gereden. Hij is uitgekomen op de paviljoensgracht. Daar is brand in een gebouw. Ja, Gert, wat zie je daar?
2: Nou, vooral nu 2 politieauto's voor een afzetlint. Als ik dan daarachter kijk, een meter of 15 verderop, een brandweerwagen, spuitwagen. Ook een ambulance en verder nog 2 politiemotoren. Waarvan we er 1 dus inderdaad in mijn vorige bijdrage 10 voor 9 voorbij hoorden komen. Verder is het eigenlijk niet heel erg goed zichtbaar wat er precies aan de hand is. Het zou gaan om een kantoorpand, maar ja, de mensen achter het lint zijn ook niet ontzettend druk bezig. Dus het lijkt erop dat alles ondertussen wel redelijk onder controle is, dat het allemaal niet zo heel erg spannend is. Dus in dat opzicht lijkt het allemaal wel redelijk te gaan hier. Ja. Eigenlijk vrij rustig.
0: Maar dan hebben de sirenes in ieder geval toch nog eventjes verklaard daar. Gert,
2: zeker.
0: Dank je wel ook. En jij blijft dat daar natuurlijk ook allemaal volgen. Je kunt altijd reageren op alles wat er op zo'n ochtend gebeurt. In het programma of misschien wel in jouw leven of in de wereld.
1: Of in, in een ander programma.
0: Kan ook.
1: Ja, want je hebt nog een programma.
0: Ik?
1: Afgelopen weekend. Ja. Jij zat hier zaterdagavond, zat je hier ook.
0: Oh, ik heb zaterdag bijgeklust.
1: Ja, inderdaad. Toen had je een interview met de commissaris van de Koning. Doe je elke maand. Ja. De eerste zaterdag van de maand. Dan hoor je Wouter Kolff over alles wat hij die maand heeft gespeeld in de provincie. Of eigenlijk ook wel eens in heel Nederland. Complimenten voor Tjeerd van Henny Kreeft uit Gouda. Geweldig doet hij dit. Een stukje over asielbeleid. Tjeerd liet zich niet van de wijs brengen. Super gedaan. Groetjes van Henny.
0: Oh, nou Henny, dankjewel.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Wat zeg je?
4: Het is code rood bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
4: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar.

0: moeten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: 9:55, goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bas van Alderen. Bas, goedemorgen.
5: Geert, goedemorgen. In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. En daarbij is een gewonde gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn aangehouden. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad op de tweede etage. Daarna volgde brand en de flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. In eerste instantie hadden ze niet echt door dat er wat aan de hand was, zegt onze verslaggever.
6: We hebben ze even benaderd en wat zij schetsen is eigenlijk hetzelfde. Ze hebben verder niets gehoord vannacht. Ze zijn eigenlijk wakker geworden van de onrust die daarna pas is ontstaan. En ook toen ze gevraagd werden hun huis te verlaten. Maar verder tijdens de brand of explosie zeggen ze niets gehoord of gezien te hebben.
5: De politie doet verder onderzoek naar de explosie en brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Leiderdorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Pro, CDA en D66 waren het al na 6 weken met elkaar eens. Ook afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. Het komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sam Overduin.
7: Onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. En nou goed, dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord. En het is fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
5: En een van die pijnpunten was het parkeerbeleid. Maar er zijn de partijen alsnog redelijk snel uitgekomen. Met de inwoners van Leiderdorp volgen nu eerst gesprekken. En de kruising van Jantlaan-Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk ligt eruit. En dat wil zeggen, de komende dagen wordt er gewerkt aan het tramspoor in de richting van de Neerkade. En dat betekent dat automobilisten moeten omrijden. Zo wordt het asfalt vervangen, zegt onze verslaggever.
6: En dat gaan ze dus eruit trillen. Dat doen ze op dit moment. Trambaan, daar ligt nu wat rails ook. Het ligt soort van los natuurlijk. Normaal gesproken ligt die tramrails vrij gelijkvloers met het asfalt. Maar ze hebben nu dat asfalt eruit gehaald. Dus ligt er alleen nog die rails. En waar ik eigenlijk tot 2 minuten terug niet bij stil had gestaan, is dat de tram er nog gewoon overheen rijdt.
5: Ja, het gaat dan om tram 6 naar Mariahoef of de Mall of the Netherlands. Die blijft dus gewoon rijden tijdens de werkzaamheden.
4: Huub Misee met het weer.
8: Er is nogal wat bewolking, maar er komt ook wel af en toe zon. En in de loop van de dag is er ook kans op een bui, mogelijk zelfs met onweer. Aanvankelijk is er weinig wind. Vanmiddag komt er een noord-noordoostenwind, matig, aan de kust vrij krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook dan is er kans op een bui. We hebben dan een noordenwind, zwak tot matig, en vannacht wordt het ongeveer 9 graden. Morgen is er veel bewolking, plaatselijk kan er weer wat regen vallen, later komt er mogelijk wat zon. We krijgen dan een matige noordoostenwind en morgenmiddag wordt het 15 graden. Woensdag is er nogal wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 13 graden. Vanaf donderdag komt er weer af en toe zon en wordt het wat warmer.
5: Dankjewel, Huub. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West wordt wakker. Dit is Radio West.

0: George Harrison en Wallace Life. Wij verleggen, hier ben ik, wij verleggen onze grenzen.
1: Ondertussen in
0: Duitsland, want er is natuurlijk weer rumoer tussen Trump en een land. En in dit geval Duitsland. Verenigde Staten gaan 5000 militairen terugtrekken uit dat land. Dat maakt het Pentagon bekend. Er werd in de media natuurlijk wel een relatie gelegd met de uitspraken die bondskanselier Merz had gedaan over het beleid van Trump. Die zei eigenlijk,
2: er is eigenlijk geen beleid.
0: Er is geen beleid als het gaat om Iran. Doe maar wat.
2: Ze hebben geen exit-strategie.
0: Nee, geen idee. En het waren zeker voor Duitsland, voor een bondskanselier uit dat land, de harde uitspraken. Dat hoor je niet zo vaak tegenover zo'n land als Amerika. Maar het gebeurde wel. En Trump was daar natuurlijk helemaal niet van gediend. En die zei bijvoorbeeld dat Merz beter zijn kapotte land kon repareren dan zich te bemoeien met de Iran-oorlog. En niet veel later volgde dus die aankondiging, hopsakee, 5000 militairen weg. We gaan er eens even over praten met Roy Betten, onze regiogenoot in Duitsland. Roy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, 5000 militairen weg. Is dat als een klap aangekomen in Duitsland?
3: Ja, dat hakt er wel in, ja. Er zijn nu op dit moment naar schatting ongeveer 45.000 Amerikaanse militairen in Duitsland gestationeerd. Ja, en als er dan 5000 weggaan en misschien nog wel meer, dat hakt er natuurlijk wel in.
0: Ja, jij bent trouwens daar wel een beetje bekend mee, want wij zijn natuurlijk ooit bij jou op de camping geweest. En,
2: daar vlogen ze over.
0: Letterlijk.
2: Ik noem het even F-16's. Ik weet niet hoeveel welke F's daar bij jou vliegen, maar er is vlak bij jou een Amerikaanse basis.
3: Ja, op een kilometer of 8 ligt Spangdalem. Dat is niet zo ver. Dus de vliegtuigen die komen zeker nu in deze periode, die komen eigenlijk dag en nacht komen die over. Ja, Ramstein zit er ook in. Eigenlijk de grootste militaire vliegbasis volgens mij ter wereld buiten Amerika. Die zit hier een uurtje vandaan. Dus we hebben best wel wat overlast, wil ik niet zeggen, maar je hoort ze wel. Ja, en hier in de buurt wonen natuurlijk ook heel veel Amerikanen die daar dan aan het werk zijn.
0: Ja, want die zijn natuurlijk ook eigenlijk gewoon nog, buiten dat ze er voor de veiligheid zijn, ook eigenlijk gewoon nog goed voor de Duitse economie.
3: Ja, tuurlijk. Ja, je hebt een gedeelte wat echt op de basis woont. Maar het merendeel, volgens mij rond de 70-80%, die woont dan buiten de basis. Ja, die wonen gewoon in de dorpen. Dus ja, die gaan natuurlijk ook uit eten, die moeten shoppen, die moeten boodschappen doen en dat soort dingen. Ja, en als ze daar, hier zitten er bijvoorbeeld 5000 gestationeerd. Ja, als dat allemaal wegvalt, dat hakt er natuurlijk ook in de gemeenschap wel in. Ook in de voor de economie is dat behoorlijk pittig.
2: Ja, heb je al wat gehoord eigenlijk over bij jou op die basis ook mensen weggaan?
3: Nee, het is nog niet duidelijk waar ze mensen weg gaan halen. De president van Rijnland-Pfalz die verwacht niet dat dat hier gaat gebeuren, omdat Spangdalem en Ramstein toch wel heel belangrijk zijn voor de Amerikanen. Eigenlijk al het transport en logistiek wat uit Amerika naar het Midden-Oosten gaat, dat gaat allemaal via hier. Omdat het te ver is om in één keer te vliegen. Dus het wordt eerst hierheen gevlogen en vanuit hier gaat het dan weer verder naar het Midden-Oosten of andere delen van de wereld. Dus hij verwacht niet dat het hier echt inhangt. En de Amerikanen zijn ook behoorlijk aan het investeren de laatste tijd. Ze zijn op Ramstein nu een nieuw ziekenhuis voor 1,5 miljard aan het bouwen voor gewonde militairen.
0: Zo.
3: Dus als je zo'n investering doet, dan zou het een beetje gek zijn om daar heel veel mensen weg te halen. Dus ergens in Duitsland zal het weggaan. Misschien gedeeltes of een hele eenheid. Ja, dat is allemaal nog niet bekend.
2: Nee, nou hoorde ik Merz zeggen. Ik hoorde het vanochtend, maar ik denk dat het gisteravond was. Maar dat was al de bedoeling. En dat heeft helemaal niks met mijn woorden te maken. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland?
3: Ja, er wordt al langer gesproken over misschien wat sluiten of wat weghalen. Een paar jaar geleden kan ik me herinneren dat er zelfs gesproken werd over hier de vliegbasis helemaal dicht. En alle eenheden naar Ramstein over te plaatsen en daar te gaan uitbreiden. Toen was duidelijk dat dat dus niet ging lukken en het ook niet zo makkelijk was als dat ze zeiden. Dus uiteindelijk bleef het weer en wordt er weer gebouwd en komen er meer mensen bij. Dus het is de laatste jaren iedere keer wel er gaan mensen weg, maar toch komen er weer mensen bij en wordt er weer wat anders gedaan en wordt er weer bijgebouwd. Dus ja, het is natuurlijk maar de vraag of dat dit nu echt wel gaat gebeuren of dat er toch weer is, er wordt gedreigd, maar er wordt niks gedaan.
0: Nee, hoe wordt er in Duitsland naar gekeken dat Merz toch deze uitspraken deed? Van nou goed dat hij een keertje van zich laat horen en zegt waar het op staat? Of wordt het ook misschien een beetje dom gevonden om de Amerikanen zo tegen je in het harnas te jagen?
3: Ja, die meningen lopen uiteen. De een zegt het is dom om de Amerikanen tegen je te hebben. En aan de andere kant is het natuurlijk ook wel, waarom wordt dit gedaan? Is het natuurlijk ook wel logisch. En de meesten die zeggen wel van ja, het zal weer dreigementen vanuit Trump zijn. Ja, jullie helpen ons niet, jullie steunen ons niet. We gaan jullie pesten of we gaan jullie tegenwerken. Dus ja, eerst maar afwachten wat er gaat gebeuren, hoeveel mensen er weggaan. Ja, en als ze op alle basis 100 mensen weghalen, dan zijn er ook 5000 mensen uit Duitsland weg. Dus ja, het is gewoon afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Juist. Nou, jij hoort ze in ieder geval nog vliegen. En dat zal nog even zo blijven.
3: Een half uur geleden kwamen er nog 2 grote transportvliegtuigen over. Dus ze vliegen nog.
0: Goed zo. Nou, hij houdt het in de gaten allemaal. Roy Betten. Roy, dankjewel. Tjus.
3: Tjus. Let me say the same.

0: Tina Turner en Let's Stay Together. 13 voor 10 is het geworden.
1: We gaan door!
0: En natuurlijk is Angelique er ook deze ochtend. Angelique, bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
0: Ja, we gaan vandaag natuurlijk ook weer iets doen. Het is natuurlijk 4 mei, dat is toch een speciale dag. En jou kennende blijven we misschien wel een beetje in het thema, denk ik dan maar zo.
2: Dat klopt helemaal, Tjeerd en Jorinda. Inderdaad, 4 mei. En ik ga een tip geven waar je vandaag niet naartoe kan.
3: Maar. Ja. Lekker is dat.
2: Maar wel eentje waarvan ik eigenlijk wel vind dat je er naartoe zou moeten rondom deze periode. Maar het mag ook later.
0: Okay.
2: En dat is het Oranje Hotel. De bijnaam natuurlijk voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik was daar gisteren met mijn schoonzusje. Die had het bedacht om daar naartoe te gaan. Want we gaan één keer in de zoveel tijd doen we iets leuks samen. Ik was er nog niet geweest. En ik moet zeggen, ik was wel onder de indruk. Het is toch iets waarvan je zegt van... poeh, hele jonge mensen die daar gevangen gezeten hebben. Omdat ze iets voelden voor het vaderland... en daar eigenlijk wel hun leven voor in de waagschaal wilden stellen. En heel jong eigenlijk ook nog. Dat je denkt van, zou ik die moed wel gehad hebben om dat te doen?
0: En wat maakt het indrukwekkend mensen voor jou?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel is dat. Maar ook oudere mensen zaten daar. Maar ik denk gewoon inderdaad opstaan voor waar je in gelooft. En daar je nek voor uitsteken. En dan af en toe dan denk ik bij mezelf, zou ik die moed gehad hebben? Ja. En ik kan daar eigenlijk niet zo 1, 2, 3 echt antwoord daarop geven. Omdat je ook weet van, hey, dat kan dus best wel anders aflopen. Het is echt indrukwekkend als je daar zo rondloopt en die cellen ook ziet. Het zijn hele kleine celletjes waar die mensen soms wekenlang in isolatie opgesloten zaten. Bekende mensen ook. Ik bedoel, je kan die ta-da-da-da-da kan je laten horen.
0: Die heeft er gezeten inderdaad, hè?
2: Precies, Soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff-Hoelsema zat er. George Maduro zat er. Anton de Kom, Simon Vestdijk. Heinz Polser, Dr. Anders P. Al die mensen hebben daar vastgezeten. En dat was omdat ze bijvoorbeeld luisterden naar Radio Oranje. Of omdat ze iets met voedselbonnen deden. Of omdat ze een illegale krant rondbrachten. Veel mensen die werden dan eigenlijk doorgestuurd naar andere werkkampen. Maar een aantal, daar was het echt einde oefening. En die gingen dan door een poortje, en dat zie je nog steeds. Een klein poortje naar de Van Alkemadelaan werden ze afgevoerd. En dat zijn die mensen die we vanavond gaan herdenken. Die gefuseerd werden op de Waalsdorpenvlakte. 250 mensen die hebben het Oranje Hotel niet levend verlaten. Dus daarom dacht ik van, het is wel een hele serieuze tip. Maar ook wel belangrijk. En er is ook een audiotour. En daar hoorde ik een stem en ik dacht, die stem die ken ik. Oh. Zou dat Erik Kooijman kunnen zijn? En
3: echt waar?
2: Ik heb het vermoeden van wel. Oh. Ja, die stem leek zo op die van hem. Dus er worden een aantal fragmenten worden ingesproken. En volgens mij is dat Erik die
0: we gaan het hem eens vragen.
3: Ja, hij is er morgen weer. Dat wist ik eigenlijk ook niet.
0: En morgen is het ook open. Dan kan je daar ook zeker gaan kijken.
2: Ja, morgen is het zeker open.
0: Van dinsdag tot met zondag. Van 11:30 tot 5:00. De goede tip, Angelique, dank je wel. En hij is op vakantie.
3: Is het weer zover? Het is toch ongelooflijk?
0: Hij was net terug. Ook dezelfde ontzetting met Angelique.
3: Waar haalt hij al die dagen vandaan?
0: Geen idee.
2: Ik snap
3: waar
2: het niet.
3: Blijven die van ons?
0: Nou ja, gewoon die gaan zo.
4: Ja, en je zou toch eens moeten gaan overleggen met hem.
3: Ik denk echt hoor. Als we het zeggen, dan is nee. Is aan de hand.
4: Nee, dat klopt. Ik weet wel dat hij ook wat andere dingen moet doen hier als op vakantie gaan. Dus laat ik hem even in verdediging nemen.
0: Maar
4: met cursus en zo.
0: Maar hij zit nu niet onder een bureau nu hoor. Verscholen.
4: Nee. Ik ben bang dat hij in de regen in Duitsland loopt of zo.
0: Dat denk ik ook. Ja, dat was het plan. Maar goed, gelukkig Bernhard. Jij gaat aan de bak. Wat gaan we doen?
4: Nou ja, heel veel dezelfde dingen. Maar we hebben natuurlijk een heel andere eeuwige roem deze week. Hè. We hebben ambassadeurs die nog eens een keer terugblikken op platen die ze ooit tot eeuwige roem hebben kunnen betitelen. Dus daar, we hebben een plaat voor 12. Een theme. Het gaat over een thema. Ja, dat kan heel veel zijn.
0: Ja.
4: Dus daar gaan we maar even niet over uitweiden. Komt wel. Ja, jij zit al te denken.
0: Maar ook niet.
4: Ja, nee, die staat er bijvoorbeeld niet op. Maar okay, het had zomaar gekund, ja. En we gaan natuurlijk de tijdmachine nog doen. En in het archief naar de jaren 80.
0: Nou, allemaal zometeen bij Bernard de moeite waard. Blijf luisteren. En tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Dag Angelique.
3: Tot morgen.
0: Doei.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: En het is precies 10:00, straks in de Aan de Bak, op een bijzondere aandacht voor eeuwige roem en nog veel meer. Maar eerst Bas van Halderen met het regionieuws.
8: In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. Daarbij is een gewonde gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 2 mensen zijn aangehouden. In Delft is vannacht een explosie geweest in een flat aan het Mouterpad op de 2e etage. En daarna volgde brand. De flat werd daarna ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Ze zijn opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. Niemand raakte gewond. En treinreizigers hebben vanmorgen urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Er reden daardoor minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. En de oorzaak was een kapotte kabel bij Moordrecht. Meer regionieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dat het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Tot 12 uur aan de bak.

11 minuten over 10. En we hadden zonnige klanken op Radio West op deze maandagochtend. De zonnige klanken waren er wel, maar ja, er was wel wat minder zon buiten op dit moment. Maar goed, het gaat weer goed komen deze week. Welkom bij Aan de Bak. Patrick is er even niet de komende anderhalve week, dus je zal het met mij moeten doen. Nou, inmiddels toch wel een beetje gewend, denk ik. Het programma is niet veel anders. Alhoewel, de eeuwige roem ziet er natuurlijk heel anders uit. Maar dat gaan we het later in dit programma over hebben. Het is de tiende jaargang, aflevering 2272 van Aan de Bak. En als je iemand kent die vandaag jarig is, of je bent misschien zelf jarig, dan kun je je aanmelden via aandebak@omroepwest.nl. Dus stuur even een e-mailbericht naar aandebak@omroepwest.nl. En dan kunnen we je feliciteren zo tegen 12. En wat we ook nog doen tegen 12 is natuurlijk de plaat voor 12. Ja, we mogen weer kiezen uit twee platen. Daar gaan we het ook straks over hebben. Eerst lekkere muziek van Paul Simon. En als ik het goed heb, was dit een hit in de jaren 70. Hier is Gotta Grow.

0: Ja, dat was Snelle. Laat het licht even aan. Of laat het licht aan, zo heet het nummer. En ja, hij begon natuurlijk eerst als rapper, maar ontpopt zich steeds meer als zanger.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, en zoals gebruikelijk in dit programma Aan de Bak kun je altijd een keuze maken tussen twee nummers die het thema zijn voor de plaat van 12. De plaat voor 12. Eén van de twee met de meeste stemmen, die gaan we draaien. En het gaat om de volgende twee.
1: Nummer 1.

0: 2.
1: Ja, dat is aan jou. Wordt het 1 of 2? De eerste die je hoorde was van het Love Unlimited Orchestra, het orkest van Barry White, Love Theme. En de ander was van Emerson, Lake & Palmer, Peter Gunn. Ook weer een themaplaat. Dus één van die twee mag het worden. Je kunt stemmen via onze Facebookpagina. Of even je stem uitbrengen via WhatsApp 070-307-8080. 070-307-8080. En even 12 voor 12, dan gaan we de ene draaien die met de meeste stemmen dus. En nu, Joe Cocker.

voor. Marco Borsato. En mooi. Je luistert naar Radio West. Dit is Aan de Bak. En misschien weet je wel wie er jarig is vandaag. Misschien ken je wel iemand die jarig is. Of ben je zelf jarig? Laat het dan even weten, want dan kan ik zo tegen 12 even de felicitaties overbrengen. Stuur even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. En dit is Sherbet. How's that?

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West, 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl.
1: Take it easy, take it easy.
0: Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek.
2: To make you feel my love.
0: Natuurlijk op Radio West.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld...
13: Kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Het is 11:30. Naast mij zit Bas van Halderen met het regionieuws. Neem nog een slokje, Bas.
15: Zo is het.
14: Dan klinkt die stem prima, toch?
15: Ja. Ja. Het is er misschien wat vroeg voor nog, maar...
14: Nou, het ziet eruit als thee, maar het is toch geen whisky, hè? Nee.
15: Goedemorgen. De agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg in Den Haag in december valt niets te verwijten. Zegt de Rijksrecherche na onderzoek, ze volgden de richtlijnen toen ze achter de bestuurder van een auto aangingen die een stopteken had genegeerd. De auto reed daarbij zeker 130 km per uur en belandde kort daarna op zijn kop tegen een boom. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. In Wateringen is vanmorgen vroeg een steekpartij geweest in een woning aan de Hulweg. En daarbij is een gewonde gevallen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en 2 mensen zijn aangehouden. Leiden-Dorp heeft als eerste gemeente in de regio een nieuwe coalitie. Pro, CDA en D66 waren het al na 6 weken met elkaar eens. Ook afspraken over zaken als woningbouw bijvoorbeeld staan al op papier. En dat komt omdat de verschillen tussen de partijen niet zo groot zijn, zegt pro-fractievoorzitter Sem Overduin.
16: Onderhandelen is ook inleven in elkaar en weten waar de pijnpunten zitten van de ander. Dat was ook wel, merkte ik ook bij CDA en D66, dat zij ook wel constructief in de wedstrijd zaten. En dat heeft geresulteerd in een mooi en ambitieus coalitieakkoord.

0: fijn dat we dat na 6 weken kunnen afronden.
1: En een van die pijnpunten was parkeerbeleid, maar er zijn de partijen alsnog redelijk snel uitgekomen. Met de inwoners van Leiden-Dorp volgen nu eerst gesprekken. En treinreizigers hebben vanmorgen urenlang last gehad van een seinstoring op het traject van Den Haag naar Utrecht. Daardoor reden er minder treinen. Tussen Zoetermeer-Oost en Gouda werden stopbussen ingezet. De oorzaak was een kapotte kabel bij Moordrecht.
2: Dankjewel, Bas. Het is ruim 3 over 11:30. En we gaan eens even kijken wat Huub nog heeft te vertellen. Op het gebied van het weer natuurlijk.
3: Er is nogal wat bewolking, maar er komt ook wel af en toe zon. En in de loop van de dag is er ook kans op een bui, mogelijk zelfs met onweer. Aanvankelijk is er weinig wind. Vanmiddag komt er een noord-noordoostenwind, matig, aan de kust vrij krachtig. En het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook dan is er kans op een bui. We hebben dan een noordenwind, zwak tot matig. En vannacht wordt het ongeveer 9 graden. Morgen is er veel bewolking. Plaatselijk kan er weer wat regen vallen. Later komt er mogelijk wat zon. We krijgen dan een matige noordoostenwind en morgenmiddag wordt het 15 graden. Woensdag is er nogal wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 13 graden. Vanaf donderdag komt er weer af en toe zon en wordt het wat warmer.
1: Dankjewel, Huub. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, om maar niet te blijven hangen in het prachtige Hotel California. Dit is toch ook mooi, hè? The Eagles. En Take It To The Limit. Ja, we doen nog een rondje archiefbak.
1: De archiefbak.
0: En we gaan erin naar het jaar
2: 1987.
0: Veronica die probeert ontbijt TV uit in mei 1987. De directeur Rob Oud wil bewijzen dat er behoefte is aan televisie op de vroege morgen. Op 20 mei zond de omroep eenmalig de Veronica Sport ontbijtshow uit tussen 7 en 10 in de morgen. En de presentatoren toen waren Simone Wiegel en Harry Vermegen. De Nederlandse afdeling van het leger des Heils bestaat 100 jaar op 8 mei 1987. En het werd gevierd met een speciaal concert in het Amsterdamse Concertgebouw in aanwezigheid van koningin Beatrix. En bij de VARA keken we in 1987 voor het eerst naar de comedy-serie The Golden Girls. De reeks volgt vier Amerikaanse vriendinnen op leeftijd die één huis delen in Miami, Florida. Dat waren Rose, Blanche, Dorothy en Sophia. En die laatste is de moeder van Dorothy. De grapdichtheid is hoog en de comedy slaat meteen aan in Amerika. Uiteindelijk worden er 7 seizoenen van gemaakt. En in het volgende fragment hebben de dames het over liefde die inslaat als een bliksemschicht.
3: Oh, honey, you've been hit by the thunderbolt. Love at first sight. It happened to me once. Once you've been hit by more lightning than the World Trade Center. I was hit by the thunderbolt once. Probably a direct hit to the forehead.
2: 1987.

0: Ja, het is gewoon klassieke muziek inderdaad. Barcelona, Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Ik hoop dat het allemaal goed uitspreekt, want dat heb ik niet vaker gedaan. Spreek je het goed uit, Menno, of niet?
1: Ik denk het wel. We geven zo'n cursus weg hier af en toe van taal. Misschien moet je dat even doen.
0: Ja.
1: Nee, joh, het klonk hartstikke goed.
0: Hartstikke dank.
1: Ja, zeker.
0: Wat ga je doen, Menno, straks?
1: Nou, we hebben een volle bak, zeg, op de maandag. Want we gaan bellen met David Korenbrits. Dat is de man die we volgen omdat hij op weg is aan het hardlopen van Leiden naar Rome. Je gelooft het niet, maar in 2 maanden tijd gaat hij eraan komen. Hij zit in de bergen in Italië inmiddels. En we gaan hem straks eens bellen. Want we zijn natuurlijk erg benieuwd hoe het met hem gaat nadat hij al zoveel weken elke dag aan het hardlopen is. En we bellen met Tommy Christian, musicalster en veel meer. En hij laat zich binnenkort opsluiten in een gevangenis voor een tv-serie. En ja, ik heb de trailer er al van gezien. Het is echt heel spannend. Dus moeten we even met Tommy Christian bellen. Verder natuurlijk de tijdmachine. Gert Barnhorn is de verslaggever in Op de Kaart. Die gaat erop uit. En we hebben het nieuwe thema natuurlijk voor jouw plaat. Hè. Het is maandag.
0: Ja, zeker. Nou, dat is weer een vol programma.
1: Tot zo. Ja.
0: Dankjewel, Menno.
2: Ja! Er is er een jarig, er is er een jarig, gefeliciteerd.
0: Ja, het blijft natuurlijk altijd een lastige dag dit om jarig te zijn. Ja, dat is gewoon zo. Het is 4 mei, dat is toch een dag met een andere betekenis. En dan is het eigenlijk niet leuk om jarig te zijn. Ongetwijfeld zullen de mensen jarig zijn. Ik heb er alleen eentje die zegt van ja, morgen ben ik jarig. En ik ga vandaag wel alvast een taart halen. En daarom dacht ik, nou laat ik die dan in ieder geval feliciteren. Anja Kozel is jarig. Morgen dan, hè? Ja, nou, feliciteer alvast.

0: Ik ben niet meer bang. Dat was Hanne Mee samen met Bluff.
1: De plaats. Voor 12.
0: En daar is nu het moment voor. En ik heb wel eens gedacht, ja, als er gestemd wordt, dan dat het allemaal heel dicht bij elkaar zat. Dat je dacht, van welke gaat het worden? Maar eigenlijk vanaf vanmorgen vroeg was het al duidelijk. Het stroomde binnen. We konden kiezen voor Love Limited natuurlijk. Ik zal ze er nog even bijpakken hier van Barry White. Althans, het Love Limited Orchestra. En we hadden Emerson, Lake & Palmer, Peter Gunn. Die twee thema's, daar konden we tussen kiezen. En met overgrote meerderheid is nummer 1 ook daadwerkelijk degene die we gaan draaien. Love Limited Orchestra, Love Theme, het orkest van Barry White dus. Daar gaan we mee eruit. En morgen ben ik weer voor een nieuwe aflevering van Aan de Bak. Fijne dag nog.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wat als je...
11: Halt! Steen blijven!
10: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: We zijn er straks met 2 uur lang Menno in de Middag. Het is nu 12:01. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Ingrid Anne Broersen.
13: Goedemiddag. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste, maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden. Er zijn 2 mensen opgepakt na de steekpartij in een huis in Wateringen vanochtend. Volgens de WOS is het slachtoffer een man. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In een restaurant in Leiden is gisteravond laat een plafond ingestort, meldt Centraal Plus. Het restaurant was al gesloten, er waren geen mensen meer binnen, dus er is niemand gewond geraakt. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim €47 miljard. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag. Stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
16: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
10: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
17: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
18: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag. Op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
17: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
20: Tot 2 uur.

0: Austin and More Than a Feeling. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is maandag, het is 4 mei, vanavond dodenherdenking. En vandaag overdag de gewone programmering nog hier natuurlijk bij Omroep West. En vanavond staan we uitgebreid stil bij dodenherdenking, ook hier op Radio West, uiteraard. Wat doen we tussen nu en 2 uur? We hebben zometeen contact met David Korenbrits. Je weet wel, hij loopt van Leiden naar Rome voor het Ronald McDonald Huis in Leiden. Daar haalt hij geld voor op en je hoort het goed, hè? Van Leiden naar Rome, hardlopend, hè? Elke dag. Dat is elke dag zo'n beetje een marathon. En hij is inmiddels door de bergen heen zo'n beetje, als ik het goed heb. Is inmiddels in Italië. En zometeen gaan we eens even aan hem vragen hoe het met hem gaat. Zo na die weken dat hij al onderweg is. Verder zometeen contact met Tommy Christian, musicalster onder andere. Hij gaat zich binnenkort op laten sluiten met ex-gedetineerden in de EO-serie Hell of Hotel. Hij gaat dus de gevangenis in. Nou, daar willen we veel meer van weten. We hebben natuurlijk de tijdmachine met mooie prijzen. En zometeen over een minuutje of 20 het nieuwe thema voor jouw plaat.
1: Op de kaart.
0: En we hebben natuurlijk ook deze week weer op de kaart. We gaan er weer op uit, onze mooie regio in. En dat doen we vandaag met Gert Barnhorn. Hallo Gert.
2: Hey Menno, hallo.
0: Ja, het seizoen van ADO is voorbij, dus dan word je op andere klussen gezet, hè?
2: Ja, dan heb je dat weer inderdaad. En wat een prachtig seizoen hebben we gehad natuurlijk.
0: Nou ja, dus, je was vorige week nog bij de huldiging. Dat hebben we ook allemaal live kunnen zien met jou op TV West. En ook je kunnen horen natuurlijk op Radio West. Hoe vond je het?
2: Ja, fantastisch. Een prachtige ervaring. En ik ben me er ook wel van bewust dat het iets is wat niet elk jaar voorkomt, zeg maar. Dus ik heb het wel even in me opgenomen vorige week. En toch wel even bij stilgestaan daarna nog. Dat het toch wel iets bijzonders is wat we hebben gezien.
0: Nou, dat wil ik net zeggen. Want ja, je hebt wat oudere collega's die bijvoorbeeld het laatste kampioenschap van 2003 van ADO nog hebben meegemaakt. Ja. Maar als het weer zo lang duurt, Gert, dan weet je hoe oud je bent.
2: Nou, inderdaad. Ja, dan dat gaat dan wel een lange zit worden nog.
0: Ja. Hey, nou, fijn dat je er bent. Vandaag dus geen ADO. Dat heb je met alle plezier het hele seizoen gedaan. Volgend seizoen weer toch, voor West?
2: Zeker, als het goed is wel. Ik heb nog geen ontslagbrief gehad. Dus ik, ik ga er wel vanuit.
0: Ik gooi eens even die pijl op onze mooie kaart van de regio. Kijken waar jij vandaag naartoe gaat. Dit is altijd leuk. Dit is mooi. Ook zeker op een dag als vandaag. Ook. Wassenaar ga je naartoe.
2: Wassenaar, kijk. Oh, dat is lekker duin, lekker bos.
0: Ja, zo is het. Horen we je over een half uurtje.
2: Is goed, gezellig.
0: Tot zo.

0: Agda in de Munnik, het regent, zonnestralen. Je luistert naar Radio West en we gaan het hebben over een tv-serie die vanaf 7 mei te zien is bij de EO op NPO. NPO Start. Want er gaan BN'ers opgesloten worden met ex-gedetineerden in de serie Hell of Hotel. Ja, wat betekent het om opgesloten te worden? Is de Nederlandse gevangenis inderdaad een hotel, zoals vaker wel wordt gezegd? Hoe ziet een dag detentie er eigenlijk uit? Ja, in het tweede seizoen van dat EO-reality-programma Hell of Hotel worden 6 BN'ers opgesloten om antwoorden te vinden op deze vraag. Nou, we hebben de beelden natuurlijk niet, het is radio, maar ik kan je een klein stukje laten horen hoe dat ongeveer klinkt dan.
1: Mijn voordeel is 7 overvallen, waarvan 1 woning, 2 pogingen tot wapenbezit.
2: Ik heb uiteindelijk 20 keer gestoken.
3: Ai. Je moet morgen ook douchen, toch?
4: Ik wil uit!
5: 5 uur gaat gewoon die deur dicht, hè?
3: 5 uur?
6: Is dat een kogel?
3: Holy shit.
7: Toen heb ik 7 keer in het bovenlichaam en in het onderlichaam gestoken.
8: Was jij mijn dealer?
9: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
10: Nou, je hebt pech, man.
11: Wat heftig, hoor, dit.
12: De realiteit is de pijn waar we allemaal mee leven.
13: Ja, mijn hart klopt hier gewoon.
14: Ik tril helemaal, man. Uitzichtloos.
0: Ja, Hell of Hotel, binnenkort is op tv. Een experiment met 6 bekende Nederlanders in een gevangenis. Stylist Mike de Boer zit er onder andere in. Xander de Buissonnier. Oud-Tweede Kamerlid Wiebren van Haga. TV-kok London Loy. En ook musicalster, ja, en wat hij allemaal niet meer is trouwens. Tommy Christian, hallo Tommy.
15: Nee, wat hij allemaal niet meer is.
0: Nou ja, ik zat... het geeft je veelzijdigheid aan. Ja, musicalster, dat ben je onmiskenbaar natuurlijk. Maar ja, je danser, acteur, zanger. Je zit in heel veel tv-programma's. Je bent zelfs hovenier natuurlijk, weten we ook inmiddels. Dus,
15: dat klopt. Ja, het is heel grappig, want mensen noemen mij nog steeds musicalster. Maar ik heb eigenlijk al 8 jaar geen musicals meer gedaan. Maar ik vind het nog steeds een leuke titel, hoor.
0: Ja, hoe zou je het liefst betiteld worden dan, Tommy?
15: Ik ben gewoon Tommy, dat vind ik allemaal prima.
0: Goed zo, nou gelukkig. En inmiddels ben je ook gedetineerde dan, hè?
15: Ja, ik ben ook ex-gedetineerde. Ik heb een straf uitgezeten, dus heel mooi.
0: Hey, ik zat de trailer te kijken van die serie die dus vanaf 7 mei te zien is. En ik dacht, jeetje, waar begin je aan?
15: Ja, dat had ik ook een beetje toen ik eenmaal binnen was en de deuren achter me sloten. Dat was wel een intense ervaring, kan ik je zeggen.
0: Ja, wat merk je dan? Wat voel je dan?
15: Nou ja, wat ik zelf het meest confronterende vond op persoonlijk vlak, is dat ik kwam er eigenlijk heel snel achter dat ik best wel iemand ben geweest die heel veel met maskers op rondloopt. Want ik kwam binnen en ik zat in een soort houding, weet je wel, van oh ja, niet zo over je heen laten lopen, hoe kom je over? En op een gegeven moment ging dat masker een beetje af, want ik werd snel geconfronteerd met dingen uit mijn verleden op een hele toevallige manier, je verzint het niet.
0: Ja.
15: Maar toen kwam ik er echt achter van, wow, jeetje, ik had gewoon echt moeite met mezelf zijn in dat programma. En dat zette me wel heel erg aan het denken.
0: Ja, en waar merk je dat dan vooral aan, dat je niet jezelf kon zijn?
15: Ja, ik weet het niet. Ik was gewoon heel ongemakkelijk. En ik was heel erg bezig met, hoe kom ik over? Ik wilde niet over me heen laten lopen. Dus ik had gewoon een beetje een masker op voor mijn gevoel.
0: Ja.
15: En op een gegeven moment, toen een beetje daar doorheen geprikt werd, ja, het zweet brak me aan alle kanten uit, joh. En uiteindelijk is dat gaandeweg, heb ik dat op kunnen lossen door gewoon erover te gaan praten, weet je wel. En heb ik hele mooie, intense gesprekken met die ex-gedetineerden gehad. En het was ook heel grappig, want ik was in de veronderstelling dat het gewoon echte gevangenisleden waren die nog in straf aan het uitzitten waren. Dus ik zat daar helemaal soort van in de stress, weet je wel. Ja. Ik denk van, ja, jeetje, dan weet je wel, voor hetzelfde geld denk ik, zei, dan blijf ik zo meteen wel wat langer zitten. Maakt me niet uit, weet je wel.
0: Nou ja, want het waren niet de minste ex-gedetineerden waar jullie mee zaten. Hè? Dat waren wel sommige heftige gasten, toch?
15: Ja, er zaten zeker zware jongens tussen. Maar het mooie aan de gesprekken die ik ook met die jongens had, is dat het heel abstract en confronterend is om te horen waarvoor ze dan vast hebben gezeten en wat ze hebben gedaan. Want dat zijn echt misselijkmakende misdrijven, weet je wel. Mm-hmm. Maar er zit wel iemand tegenover je die die echt iets met zijn leven heeft gedaan en ongelooflijk bereidwillig is om daar en boete voor te doen en om een ander leven voor zichzelf te willen creëren.
0: Ja.
15: En daar zijn echt, dat zijn wel mooie gesprekken geweest.
0: Ja, komen we zo nog op terug, op die gesprekken. En dat is ook het doel, hè, van deze serie van de EO. Die willen ook kijken, dat we anders gaan kijken misschien wel naar het strafsysteem. Maar maar het feit dat jij in het begin niet jezelf kon zijn, dat is natuurlijk ook omdat je de angst niet wil voelen waarschijnlijk voor die mensen. Als je zo dicht op elkaar zit, dat masker, dat gooi je dus, zeg je net, af. Maar heb je die angst ook wel echt gevoeld Dat je ook echt dacht, ik moet eruit?
15: Ja, nou ja, het was in eerste instantie niet eens zozeer heel veel angst, omdat ik geïntimideerd was door hun. Maar ik kwam zelf uit een best wel gevoelige situatie. Ik heb zelf echt een verleden met veel middelengebruik gekend.
0: Mm-hmm.
15: En nou ja, simpelweg gezegd gewoon verslaving. En ik was daar net een paar maanden mee aan de slag gegaan toen ik daar binnenkwam. En dus dat was, ik voelde me al een beetje fragiel of zo ergens. Ja. Want ja, weet je, ik ging voor het eerst sinds 25 jaar mijn hele levensstijl overhoop gooien.
0: Ja.
15: En ik had ook met de productie besproken van ja, dat is iets waar ik niet openlijk over wil praten, want dat is te vroeg, weet je wel. Dat vind ik te spannend en dit en dat. En toen heeft het lot bepaald dat daar ineens iemand zat die ik vroeger nog kende van de straten in Alkmaar, die mij regelmatig mijn drugs kwam verkopen op het station. En die sprak me daarop aan en ik dacht echt, nou, dit meen je niet gewoon. En ook die mensen van die productie hadden ook zoiets van, ja, dit konden wij ook niet verzinnen, want die hadden geen idee, joh.
0: Nee, maar jij zei ook, in die trailer zie je jou ook zeggen, ben jij mijn dealer? Word jij mijn dealer? Maar hoe was dat? Ja, hoe was die ontmoeting? Wat hadden jullie aan elkaar?
15: Nou ja, dat was dus heel erg. Dat was dus dat confronterende stuk waarin ik gewoon voelde, er wordt soort van door mijn masker heen geprikt. Want ik liep daar naar binnen met iets wat ik niet, zeg maar, in het licht wilde zetten daar. En daar werd meteen doorheen geprikt. En ik wist zo niet hoe ik daarmee om moest gaan, weet je wel. Het zweet brak me echt uit. En hij keek naar mij en ik zat al van. Ik, hij

0: half uurtje komt er alweer aan van deze Menno in de Middag met Gert Barnhorn. Dus zometeen, hopelijk heeft hij er eentje gevonden. Een bunker daar in Wassenaar. Want daar wilde hij even gaan kijken. Neemt hij ons mee. En we hebben natuurlijk jouw plaat. Mag je voor mailen, hè? Menno@omroepwest.nl. Sinds vandaag het thema bekend voor de hele week. En dat is, want komende zondag is zover, Moederdag. Dus het thema moeder.
1: Mijn naam is Sjaak Bral en mijn keuze voor de eeuwige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. De jaren 80, samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de eeuwige roemlijst.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-pack.

0: premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant.
7: Medipoint.
4: Medipoint, met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: Het is bijna 1:30. Radio West, het nieuws uit je regio met Ingrid Anne Broersen.
13: Goedemiddag. De 33-jarige man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hun zou willen doden. Dat zei de advocaat in de rechtbank. Hij werd begin dit jaar aangehouden nadat hij voor overlast zorgde in een hotel in Den Haag. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg in Den Haag worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste, maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
14: De aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
13: Bij het ongeluk kwamen 3 jongeren om het leven. Acteur Tommy Christian uit Ter Aar doet dit seizoen mee aan het programma Hel of Hotel, maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Hij werd voor het programma vrijwillig opgesloten in de gevangenis en daardoor onverwacht met zijn drugsverleden geconfronteerd, doordat hij daar zijn dealer tegenkwam.
15: Hij keek naar mij en ik zat al van, hij had een bekend gezicht of zo, ja. Weet je wel. En hij zat al te kijken met zo'n grijns op zijn kop en hij zei, ja, jij weet niet meer wie ik ben, maar ik wel, weet wel wie jou bent. Want wij hebben vroeger samen gehondbald, dus we hebben samen in hetzelfde team gezeten. En hij zei, daarna heb je mij regelmatig gebeld omdat omdat je drugs bij me kwam halen. En toen dacht ik echt, oh mijn god, brak er echt paniek uit.
13: Ja, 7 mei, dan is het programma te zien op NPO Start. Stompwijk heeft dit jaar voor het eerst een centraal herdenkingsmonument voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt straks om 3:00 in de tuin van de Laurentiuskerk onthuld door de burgemeester en er wordt er ook een minuut stilte gehouden.
12: Huub Mizee, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Menno.
12: Ja, we zijn vooral benieuwd natuurlijk. Nou, je hebt het een uurtje geleden al verteld naar Bevrijdingsdag. Daar was je best wel positief over. En hoe het verder gaat, of dat warme weer ook weer terugkomt. We zijn benieuwd, Huub.
16: Nou, in ieder geval, vandaag valt het met name langs de kust niet tegen. De zon schijnt er behoorlijk zelfs en er is niet eens zo heel veel wind. Het is een beetje een noordenwind. Vlak aan zee is het 16 graden. Elders 17, plaatselijk al 19 graden op verschillende plaatsen. Dus het is eigenlijk een heerlijke middag. Maar er kan hier en daar, met name ook weer zo rondom het Groene Hart en voor de rest in het binnenland, best wel een bui ontstaan, misschien met onweer. Maar die kuststrook die blijft waarschijnlijk droog. En dat is ook gunstig voor vanavond. Als daar de dode herdenking is op de Waalsdorpervlakte bijvoorbeeld. Maar Op de meeste plaatsen blijft het dus droog. Noordoostenwind, ook vanavond en vannacht. De minima komen uit op 10 graden, maar vanavond is het dan toch nog wel zo'n 14 graden. Met wat opklaringen en bewolking. Morgen, bevrijdingsdag, af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen.
12: Hoor je mij nog? Ja, je viel even weg. Misschien sloeg de bliksem in of zo bij jou in je weerhuisje. Wat was het?
16: Nee, de zon schijnt hier.
12: Je bent er weer. Ga misschien door.
16: Is er een vogel geland op de lijn. Dat zou zomaar kunnen.
12: Dat kan, ja. Gaan we maar door. Ja.
16: Ik zei dus net dat er morgen best wel af en toe zon is. Met name ook weer langs de kust. Elders wel wat bewolking. Heel plaatselijk kan er in het oosten of zuidoosten misschien wat regen vallen. Wel vrij veel wind overal. Een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig aan zee. Af en toe krachtig. En dan wordt het morgen 16 of 17 graden. Ik denk dat het best allemaal wel heel erg meevalt morgen. Woensdag bewolkt, maar grotendeels droog. 15 graden, dat is de dip in de temperatuur. Want vanaf donderdag schijnt de zon weer wat vaker, komt de temperatuur wat hoger uit. Eerst naar 16 graden op donderdag. Vrijdag kunnen we toch ook alweer 17, 18 graden tegemoet zien. En zaterdag al misschien weer 20. Maar dan is er ook weer kans op een regen- of onweersbui in het weekend, net als afgelopen weekend. En ja, de temperatuur daarna, eerlijk gezegd, is het een beetje onzeker. De berekeningen gaan uit naar 21 graden. Sommige ook weer wat lager. Dus we gaan dat de komende dagen verder zien.
12: Zo is het. En je had het over de Waalsdorpenvlakte, waar het dus vanavond waarschijnlijk droog blijft. En uiteraard de dodendenking daar vandaan zenden we zoals elk jaar live uit hier bij Omroep West. En ook op Radio West is dat te horen. En bij ons online is alles te volgen. En ook de kinderherdenking in Madurodam, ook een traditie inmiddels, wordt ook uitgezonden hier bij Omroep West. Dankjewel, Huub.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Ja, is leuk hoor. De nieuwe van Jan Smit en Frans Bauer. Geproduceerd door Criss Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij en daarvoor natuurlijk de Beatles. Ja, na het herdenken van vanavond is het morgen dus tijd voor Bevrijdingsdag. Veel mensen zijn al vrij, gaan naar veel feesten toe. En ja, je hoeft helemaal niets te missen hier ook op Radio West. Morgenochtend dan zijn we al in Den Haag, waar de voorbereidingen voor het grote bevrijdingsfestival op het Malieveld dan bezig zijn. Dan zijn we ook nog in Wassenaar, waar het bevrijdingsvuur dan aankomt. Even kijken hoor, want ik heb hier het hele schema liggen. In Leiden zijn we, in Voorhout. Nou, in Menno in de Middag hier starten we in Zoetermeer, waar een groot festival is met heel veel artiesten. Oegstgeest komt aan de beurt. Leiderdorp, Alfa aan de Rijn, kortom, we gaan de hele regio door naar al die feesten die er zijn om de vrijheid te vieren. Dat morgen dus hier op Radio West en natuurlijk ook in de Omroep West app. En op TV West morgenavond ook veel aandacht voor Bevrijdingsdag. De Shakira.

0: Shakira, whenever, wherever.
1: Op de kaart.
0: En Gert Barnhorn in Wassenaar op deze dag, 4 mei, op zoek naar het oorlogsverleden. De Tweede Wereldoorlog, de bunkers die daar destijds werden geplaatst. Hè?
2: Nou, zeker. En ik ben in duingebied Meijendel. En dat is natuurlijk sowieso een prachtig duingebied. En als je dan helemaal doorloopt, en ik kan je garanderen, dat is een behoorlijk eindje, richting het strand. Ja, dan kom je echt wel heel veel bunkers tegen. Zo kijk ik nu naar rechts, zie ik er 2 staan. Allemaal kijken ze richting de zee, waar het overigens ineens een bak mist overheen is gekomen, Menno. Echt, ik maak geen grap, 7 minuten terug. Kraakhelder, kon alles zien. En nu zie je gewoon bijna geen hand voor ogen meer. Als je kijkt naar het strand en richting de duinen. Waar het overigens ook nog best druk is. Eigenlijk wel leuk om te zien. Dat er best veel mensen ook naar dit strand komen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet goed te bereiken is. Behalve dan lopend. Maar als je dan kijkt naar die bunkers. Ja, het is allemaal onderdeel van de Atlantikwal. Dat is een verdedigingslinie die in 1945 is opgezet. Om de geallieerden tegen te houden hier op het strand. Heeft dus een ontzettend belangrijke rol gehad daarin waar vanavond bij wordt stilgestaan, een minuut. Ja, dat is allemaal best indrukwekkend. En kijk, het is een bunker, dus in principe zie je er gebeurt er verder niet zo heel veel meer. Maar het is wel erg mooi toch om te zien hoe intact dit is gebleven. Ja. Je ziet er ook heel veel mensen naar kijken, toch ook een beetje bij stilstaand. Ja, dat vind ik toch wel heel tof. En ik vind ook sowieso, ik lees er best veel over. Ik vind het echt tof om een keer te zien. Want deze specifieke bunkers die hier echt aan de kust staan, had ik nog niet gezien. En ik moet zeggen dat het me wel echt intrigeert.
0: Ja, dat snap ik. Ja, goed. Zijn daar nou ook nog veel mensen? Jij zegt het is niet zo makkelijk bereikbaar. Maar komen daar nog veel mensen zo gedurende de dag? Of wordt dat veel druk bezocht?
2: Dit is... Zeker, want dit is een vrij druk puntje van Meijendel. Dat is het duingebied tussen Wassenaar, Den Haag, Scheveningen, daar een beetje. Mm-hmm. En daar kan je echt ontzettend mooi lopen. En dat gebeurt dus ook regelmatig. Jij gelooft me niet, omdat er nu toevallig niemand langs loopt.
0: Jawel, ik geloof je.
2: Als je kijkt naar het strand, ja, echt veel mensen. Er komt nu ook iemand joggend omhoog. Ik geef het hem te doen, want dan moet je ook nog een trap met ongeveer 100 treden omhoog. Maar nee, echt, echt druk. Mensen zijn de hond aan het uitlaten. Natuurlijk wel aangelijnd, hè, want het is broedseizoen, dat heb je dan. Maar ik ben ook heel erg benieuwd of de mensen die hier dan langslopen, en zeker de mensen die hier niet dagelijks komen om te lopen, of die er dan ook net zo bij stilstaan als dat wij nu even doen. Gewoon even ernaar kijken en kijken naar de geschiedenis die je toch in de eigen duinen zo nadrukkelijk kan zien staan. En ik vind dat toch wel indrukwekkend.
0: Mooi. En het is een schitterend gebied, ook nog qua natuur inderdaad. Dus,
2: 100%. Ja.
0: Hey, jij komt later deze week nog een keer terug. En morgen bevrijdingsdag ga je even andere dingen doen. Maar volgens mij ben je er woensdag weer, hè, voor op de kaart.
2: Ja, zeker. Ja, dat wordt weer een knallertje natuurlijk.
0: Ja. Je verveelt je rot natuurlijk nu ADO klaar is met het seizoen.
2: Ach, ik loop met mijn ziel onder mijn arm.
0: Ja, en er zit die selectie op Ibiza. Ja, ik mocht je ook niet eens mee als verslaggever van West. Yeah.
2: Ongelooflijk.
0: Nou, gelukkig heb je dan nog op de kaart. Horen we je woensdag weer.
2: Yes.
0: Tot dan. Hoi. John Legend is dit.

goede doel. Henk Westbroek, hij toert nog altijd met de Nederpop All-Stars door Nederland. Hè. Ga daar een keer naartoe, is echt hartstikke leuk. Terug naar de jaren 80 en al die fantastische Nederpop. Volgende week, dan is het Songfestival. En ook al doet Nederland er niet aan mee, daar staan we toch wel een beetje bij stil hier in Menno in de middag. En dan denk je, Songfestival? Laten we deze er nog even doen. Ik dacht, ze de Engelse versie of... Nou, nee, gewoon de Nederlandse. Teach-in.

0: Teaching en dingedong. En volgende week is Frins is hier weer, hè? Onze songfestival-expert in Menno in de Middag.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee, zoals altijd. En de hele week doen we plaatjes in het kader van Moederdag. Heb je er een, mail dan naar menno@omroepwest.nl. Mag ook een plaatje zijn voor je moeder, hè? Maar deze gaat over een moeder. Wim Peters uit Haarlem, die zegt Mother and Child Reunion van Paul Simon. Mooi, goede keus.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Wat als je...
10: Halt! Steen blijven!
9: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: In Alphen aan de Rijn en Monster is het 17 graden bij mix van wolken, zon en een enkele bui. Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Ingrid Annebroersen met een overzicht van het regionieuws. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel. Bij zijn aanhouding in Den Haag maakte hij een verwarde indruk en hij wordt nog onderzocht door een psychiater. Ook zou er vluchtgevaar zijn. Er zijn vannacht twee auto's uitgebrand op een parkeerplaats bij het Biestlandse pad in Delft. Een automobilist zag het vuur vanaf de A13 en schakelde de brandweer in. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat er vaker auto's in brand staan op die plek. Een Stompwijk heeft dit jaar voor het eerst een centraal herdenkingsmonument voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt straks om 3:00 in de tuin van de Laurentiuskerk onthuld door de burgemeester. En dan wordt er ook een minuut stilte gehouden. Tot zover het regionieuws, nu het overige nieuws.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio West, files en vertragingen voor je van Tim Schaap bij de ANWB.
13: Er staat een korte file op de A4, komende vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Leidschendam 5 minuten, de rechter rijstrook is namelijk dicht.
14: Europa. Wat doet Europa eigenlijk?
4: eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
19: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

10 tegen 1 en ik moet onthouden als ik je weer zie. Ik heb mezelf onderhoud, een prater ben ik niet. Hoe was het

Jurp van der Lubbe, de dijk. Oh, als ze er niet is. Tranen, tranen, tranen. En wie is er niet? Marjolein is er niet. Die is er de komende 2 maanden niet. Die doet even een sabbatical. Een beetje opladen. En ze heeft er hard voor gespaard. En ze gaat hele leuke dingen doen. En daarom moet je het bij mij doen, Paul van der Lucht. De komende 2 maanden hier met Muziek aan Zee. Ik hoop dat je blijft luisteren. Want ik heb heerlijke Muziek aan Zee voor je. Onder andere deze. REO Speedwagon. En Keep on Loving.

0: Ik had het je toch beloofd, de Four Tops.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Je weet het, Marjolein heeft in de Haar Muziek aan Zee aflevering altijd de blije berichten tussen 2 en 3. Die traditie wil ik absoluut geen einde maken. Dus wij doen hier het tijd voor het goede nieuws. Wat je eigenlijk zou kunnen zien als een soort van blije berichten. Ik heb een oud liedje gepakt van de Hedgehoppers Anonymous. En de mensen hier bij Radio West hebben er een ander leuk liedje van gemaakt. Tijd voor goed nieuws. En dit goede nieuws gaat over de kat van de familie Kobe. Die verhuisde in 2018 van Californië naar Florida in Amerika. Nogal een fors eindje, zoals je wellicht weet. En op een gegeven moment maakte die kat de pleitrik tijdens het tanken. En wat nu? 8 jaar later is die terug. Dodger heet de kat en is nu weer in het bezit van de familie Kobe.

0: horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Menno, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had raakt.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee, geitje.
3: Nee, maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg het maar. Waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik
6: nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarieven trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat hoeft niet. Dit is een grapje. Allemaal service. Eddie, ja. Blijft lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
6: Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.
8: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West.
9: Music was my first love.
8: We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
9: Daar gaat ze.
8: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl. Let's
12: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste

0: kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
2: En voor het regionale nieuws vandaag gaan we naar Ingrid Anne Broersen.
3: Goedemiddag. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. De Leidse café-eigenaar Antonius Vermont is een petitie begonnen omdat hij graag een terrasje bij zijn café wil. Hij had een vergunning aangevraagd, maar die is afgewezen omdat er te veel verkeer zou langskomen. Maar de situatie is veranderd, zegt hij, en daarom ziet hij geen problemen, zei hij bij het Centraal Plus.
4: Normaal gesproken liep het af, waardoor je zeg maar vanaf de steeg de weg op kon zonder dat je een stoep af moest. Inmiddels hebben ze een stoep gebouwd. En ze hebben ook een paaltje geplaatst. Dus het is ook niet mogelijk om gewoon door te fietsen. Dus je moet hoe dan ook moet je afstappen. Dan denk ik van ja, het kleine stukje dat als wij een terras zouden hebben, zou geen probleem moeten zijn.
3: Dus probeert hij het nu met een petitie voor elkaar te krijgen. En daar heeft hij intussen ruim 400 handtekeningen mee verzameld. En acteur Tommy Christian uit Ter Aar doet dit seizoen mee aan het programma Hell of Hotel, maar dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Hij werd voor het programma vrijwillig opgesloten in de gevangenis en daar onverwacht geconfronteerd met zijn drugsverleden, doordat hij daar zijn dealer tegenkwam.
5: Hij keek naar mij en ik zat al van, hij had een bekend gezicht of zo, ja. Weet je wel. En hij zat al te kijken met zo'n grijns op zijn kop en hij zei, ja, jij weet niet meer wie ik ben, maar ik wel, weet wel wie jou bent. Want wij hebben vroeger samen gehondbald, dus wij hebben samen in hetzelfde team gezeten. En hij zei, daarna heb je mij regelmatig gebeld omdat je drugs bij me kwam halen. En toen dacht ik echt, oh mijn god, toen brak er echt paniek uit.
3: Dat zei hij vanmiddag bij Menno in de Middag en het programma Hell of Hotel is vanaf donderdag te zien op NPO Start.
2: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
6: Vanmiddag is er voornamelijk aan zee geregeld zon, maar elders kan er ook plaatselijk een bui tot ontwikkeling komen, mogelijk met onweer. De wind is noord-noordoostelijk, zwak tot matig en het is ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Verder landinwaarts is er nog een kleine kans op een bui. We hebben ook vanavond een noordoostenwind, zwak tot matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon, toch kan er ook plaatselijk een beetje regen voorkomen. We hebben morgen een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig en morgen wordt het ongeveer 16 graden. Woensdag veel bewolking, maar wel droog, het wordt dan 15 graden. Donderdag komt er geleidelijk aan weer meer zon en wordt de temperatuur weer wat hoger.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Muziek aan zee. Dit is Radio West.

Laatst in het vliegtuig een documentaire gezien over Billy Joel. Wat een figuur is dat, zeg. Ongelooflijk. Een topartiest. Natuurlijk eigenlijk een barpianist. Opgeklommen tot inderdaad superster. En je luisterde naar River of Dreams. Simon & Garfunkel is een zeer beroemd duo. Die hebben de prachtigste muziek gemaakt. En toen zij elkaar gingen, ging die Art Garfunkel eventjes lekker de show stelen. En dat deed hij met dit liedje. Bright Eyes.

Douwe Bob en Mo, kan je niet nog even blijven? Nou, om je de waarheid te zeggen, blijf ik ook nog wel even. Ik zou hier al kunnen blijven slapen bij Radio West, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zeker niet voor de mensen hier bij Radio West, want nou, dan moet ik hier ook een douche en meer en dat soort dingen. Maar ik ben hier de komende 2 maanden, dat had ik aan het begin van het programma gezegd. Ik herhaal het nog eventjes. Marjolein geniet van een sabbatical van maar liefst 2 maanden, waarin ze zich eens even helemaal lekker gaat opladen, zodat ze daarna weer helemaal fris is en hier bij Omroep West de mooiste programma's kan maken, zoals Muziek aan Zee. Maar zoals je weet, leest ze ook zeer verdienstelijk nieuws. En als Marjolein het leest, is het ook al net even iets positiever, moet ik zeggen. Dus ik blijf nog eventjes. Intussen draai ik de mooiste muziek voor je. David Bowie en Absolute Beginners.

wat vind ik het toch heerlijk om dit soort liedjes weer te mogen draaien. The Cats and Shore, Here's a Cat. Ik vind het eigenlijk een van de beste van de jongens, moet ik je heel eerlijk zeggen. En zo goed als ik het ook heerlijk vind om eventjes een schop te geven tegen mijn platenkast. En wat valt eruit? Ja hoor, Train Drops of Jupiter. Now that's

0: heb je niks aan.
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Het is code rood bij Dirk.
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk.
4: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
4: Ook in de actie bij Dirk, melkuniebreker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
6: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Muziek aan Zee gaat nog door zo met onder andere muziek van Stevie Winwood. Het is 3:00. Hier is het nieuws met Ingrid Anderbroerse.
10: Goedemiddag. In Den Haag zijn 2 stolperstuinen vernield aan de Juliana van Stolberglaan. Het zijn herdenkingsstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. En ook blijft een van de verdachten in de liquidatiezaak in Rijswijk langer vastzitten. De man van 21 werd deze week vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland en vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Meer regionieuws om 3:30. Nu het overige nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij in Bergsenhoek.
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
16: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Oh, het zou de hele wereld toch goud geven voor zo'n stem als die van Elvis Presley. Always on my mind hier in Muziek aan Zee. En dit is ook weer een belofte die ik net gedaan heb. Charles and Eddie, would I lie to you? Nee, natuurlijk niet. Zou ik ooit liegen?

Status quo. Het werd eigenlijk altijd een beetje gezien in vakkringen als een soort, als een soort tweedehands beentje. Eigenlijk een beentje dat je niet serieus moest nemen. Maar de jongens die hebben zich de afgelopen jaren toch wel redelijk hersteld, moet ik zeggen. De rehabilitatie is daar van Status Quo. Want ik vind het eigenlijk ook steeds leuker worden. Het gebeurt met meer beentjes. Deze had nooit enige rehabilitatie nodig. Mick Hucknall heet hij en zijn beentje Simply Red.

Verbazingwekkend hoe modern dat toch klinkt. Zo'n oud liedje van de Beatles, Back in the USSR. Dit zal ook altijd tijdloos zijn, denk ik. Suzanne en Freek, en deze is voor mij.

0: ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon. We hadden hem mee op cassette, later op cd. Al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft.
3: Ga

0: en spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
1: EuropaKinderhulp.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: En voor het regionale nieuws vandaag gaan we naar Ingrid Anne Broersen.
17: Goedemiddag. Aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag zijn twee stolperstijnen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De Leidse café-eigenaar Antonius Vermont is een petitie begonnen omdat hij graag een terrasje bij zijn café wil. Hij had een vergunning aangevraagd, maar die is afgewezen omdat er te veel verkeer zou langskomen. Maar de situatie is veranderd, zei hij bij Centraal Plus, en daarom ziet hij geen problemen.
18: Normaal gesproken liep het af, waardoor je zeg maar vanaf de steeg de weg op kon zonder dat je een stoep af moest. Inmiddels hebben ze een stoep gebouwd. En ze hebben ook een paaltje geplaatst. Dus het is ook niet mogelijk om gewoon door te fietsen of... Dus je moet, hoe dan ook, moet je afstappen. Dan denk ik van, ja, dat kleine stukje dat als wij een terras zouden hebben, zou geen probleem moeten zijn.
17: En dus is hij een petitie begonnen waar hij tot nu toe ruim 400 handtekeningen mee heeft verzameld. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia, blijft langer in de cel. Onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk in Den Haag is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt.
16: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Mizee.
19: Vanmiddag is er voornamelijk aan zee geregeld zon, maar elders kan er ook plaatselijk een bui tot ontwikkeling komen, mogelijk met onweer. De wind is noord-noordoostelijk, zwak tot matig en het is ongeveer 18 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Verder landinwaarts is er nog een kleine kans op een bui. We hebben ook vanavond een noordoostenwind, zwak tot matig, en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon, toch kan er ook plaatselijk een beetje regen voorkomen. We hebben morgen een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig, en morgen wordt het ongeveer 16 graden. Woensdag veel bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 15 graden. Donderdag komt er geleidelijk aan weer meer zon en wordt de temperatuur weer wat hoger.
17: Radio West, file zijn vertragingen. Erik Evengroen van de ANWB.
0: Ook in het westen van het land wordt het langzaam maar zeker wat drukker. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. Op te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijsdijk Plasbroekpolder 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam voor Delft 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. En tenslotte de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten.
17: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Muziek aan zee.

Crazy, je hoort er niet zo vaak meer op de radio, maar toch leuk om weer eens een keertje te draaien. Lay Your Love on Me. En daarvoor hoorde je Heart. Lekkere liedjes om mee te beginnen, zo na het nieuws van 4:30. All I Wanna Do Is Make Love To You. En deze heet toevallig ook Lay All Your Love on Me.

Gilbert Sullivan, danig onderschat. Net als Status Quo, waar ik het net over had. Maar toch ook zeer gerehabiliteerd. Tenminste, in mijn oog en in mijn oren. Dit was Matrimony. Het volgende liedje heb ik leren kennen als een liedje van de Hollies. Maar dit is degene die het ook heeft geschreven. En hij heet Bob Dylan. Blowing in the Wind. How many

hè? Dat mondharmonicaatje vind ik zo mooi. Bob Dylan en Blowing in the Wind. Het zit er weer bijna op voor mij voor wat betreft muziek aan zee. Morgen ben ik er weer, om een uur of twee. Strakjes na vieren. Bas Martini is natuurlijk met West komt thuis. En eerst ga je nog even luisteren naar Ilse de Lange.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wat als je...
12: Halt! Steen blijven!
11: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
13: Zometeen in West Komt Thuis natuurlijk aandacht voor de dodenherdenking bij ons in de regio. En natuurlijk speel ik ook de tijdmachine om er eens wat te noemen. Nu is het 4 uur. Het nieuws, dat krijg je van Ingrid Annebroersen.
14: Goedemiddag. De Haagse burgemeester Van Zanen is boos dat er op de Juliana van Stolberglaan 2 stolpersteinen zijn vernield. Hij vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De stenen zijn ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Door de regen van de afgelopen dagen is de kans op natuurbranden in onze regio gedaald. Het waarschuwingsniveau is naar beneden bijgesteld. Er geldt nu weer fase 1 en dat is het laagste niveau. De brandweer hoeft nu geen extra controles meer uit te voeren. En in Spoorwijk in Den Haag is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Meer regionieuws om 16:30. Nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. 2 overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De 3e overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Westfiles en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Ook in het westen van het land komt de avondspits langzaam maar zeker op gang. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. En de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want is het Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook ook dicht. De vertraging een half uur. Omrijden kan eenvoudig via de A13.
16: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen, in Den Haag.
17: Installatiebureau Van Ginderen.
18: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
20: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
21: Doet je kind of kleinkind eindexamen, steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
22: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

Sarah Bareilles op Radio West Love Song. Aan het begin van West komt thuis. Deze maandag 4 mei, de dag natuurlijk van de dodenherdenking. En daarover gesproken vanavond op Radio West. Natuurlijk een uitzending rond de dodenherdenkingen hier bij ons in de buurt. En dan met name natuurlijk die van de Walsdorpervlakte. En we besteden ook veel aandacht aan de kinderherdenking in Madurodam. André Kolen die zal hier ruim op tijd aanwezig zijn om een programma te maken tussen 7 en ik gok zo'n beetje 8:30, 9:00. Goedemiddag, West komt thuis. Mijn naam is Bas Martinius. Tot 7:00 vanavond zit ik hier. En ik heb voor jullie, ja, onder andere natuurlijk de tijdmachine. We spelen dat mooie spel weer, ja, met die prachtige hoofdprijs van deze week. Een unieke overnachting voor 2 personen. Hotel kiezen dat bij je past. Hartstikke mooi natuurlijk, ja. En dan moet je dus zo'n voorronde door. En in die voorronde is de prijs natuurlijk ook alweer gigantisch, hè. De draagbare noodradio geven we weg bij minstens 1 goed antwoord. De tijdmachine, hou hem in de gaten. Over een goed half uurtje, dan speel ik hem. Straks ook aandacht voor de diverse dodenherdenkingen die hier in de buurt zijn. Francis Kleinwecht heeft het een en ander op een rijtje gezet. En daar gaan we het even over hebben. Wat kun je waar meemaken? En zijn er misschien ook wel nieuwigheden vandaag de dag? Nou, dat hoor je dadelijk allemaal. En ook weer een leuk stukje cabaret. Het hoort er ook bij natuurlijk. De Vliegende Panthers komen weer eens voorbij. Nou, dat is een tijd geleden. En wat ook een tijd geleden is, dat is deze plaat van Dawn, 1973. Even dat gele touwtje om die oude eikenbomen knopen, dan komt alles goed. Ja, maar...

0: Zit jij er even doorheen te hoesten, Martijn?
1: Ja, sorry Bas.
0: Is toch hartstikke mooie plaat uit 1973. Krijg je een kriebel van in je keel?
1: Ja, ik heb heel last van zo'n pleurisy.
0: Dat is niet zo best.
1: Nee.
0: Het is 4:14. Je kunt het je ongetwijfeld nog herinneren, want dit is inderdaad geen mooie zaak. Het vreselijke ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, waarbij 3 mensen om het leven kwamen. 3 jonge mensen. Dat ongeluk is exact 5 maanden geleden. Dat was dus op 4 december. En vandaag is er meer bekend over geworden, over dat ongeluk. Omdat de gecrashte auto achtervolgd werd door een politieauto, heeft de Rijksrecherche daar onderzoek naar gedaan. Dat zal wel een soort standaard protocol zijn, denk ik, hè, Martijn?
1: Ja, dat klopt. Als er politie bij een ongeluk of iets, een ander incident betrokken is, dan doet de Rijksrecherche altijd onderzoek. Dat klopt, ja.
0: Precies. En vandaag een definitief rapport naar buiten gebracht, want al eerder, vrij snel na het ongeval, verscheen er een voorlopige versie, inderdaad. Vertel het maar.
1: Ja, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd aan de voorlopige conclusie. Hè. Die kwam al een week na dat ongeluk. Dat was heel bijzonder dat ze daar zo snel toe mee kwamen.
0: Ja, waarom was het ook alweer dat ze dat zo snel deden?
1: Nou, omdat natuurlijk, het was een heel heftig incident waarbij 3 mensen om het leven kwamen. En als, ja, dat drukt dan op dat hele politiekorps natuurlijk. En dat is enorm heftig om dat mee te maken. Ook voor de betrokken agenten, et cetera. Ja, en als al heel snel duidelijk is dat ze er niks mee te maken hebben. En dat is eigenlijk ook de eindconclusie van vandaag. Ja, dan kwamen ze er dit keer heel snel mee naar buiten. En de persofficier die ik vandaag sprak, die zei ook nog dat ze daar heel blij mee was. Dat toen dat onderzoek heel snel naar buiten kwam om zeg maar die onrust weg te halen. Mm-hmm. Nou, om jouw vraag te beantwoorden wat er vandaag naar buiten gekomen is. Het is een bevestiging dat er toen gezegd werd. Dat eigenlijk de agenten die de achtervolging deden. Hè, want ze gingen achter die auto aan. Dat die helemaal niks te verwijten viel.
2: Tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
1: En wat zijn die richtlijnen?
2: Die richtlijnen gaan er bijvoorbeeld over dat ze afstand moeten houden, hè, tot de auto die ze achtervolgen. Maar ook welke snelheid ze mogen rijden. Uit het verdere onderzoek is gebleken dat zij zelf op een gegeven moment 130, 140 kilometer per uur reden. En dat ze daarop ook gas terug hebben genomen kort voordat het ongeluk gebeurde, omdat ze het niet meer verantwoord vonden.
0: Ja, heel hoge snelheden natuurlijk. Ja. Gewoon eigenlijk in stedelijk gebied. Hè. Meer dan 130 kilometer per uur. Jij en ik snappen met ons boerenverstand dat natuurlijk niet goed kon gaan.
1: Nee, ik weet niet of jij de situatie daar een beetje kent op de Bezuidenhoutse weg. Hè?
0: Nee.
1: Dus, nou oké, als je daar bent, het is langs Huis ten Bos, hè, de achterkant daarvan.
0: Ja.
1: Eigenlijk vanaf de ingang aan de voorkant. Nou, het is een laan met allemaal bomen, een weg. En die maakt dan op een gegeven moment, als je het paleis voorbij bent gezien vanaf het centrum, maakt hij een hele flauwe bocht naar links daar de weg. Nou, dat is de plek waar de auto een stoeprand raakte, volgens het Openbaar Ministerie. Vervolgens is die richting het midden van de weg gegaan. Dan heeft hij weer een stoeprand geraakt en is eigenlijk gelanceerd.
0: Ja.
1: Over een grasveld heen en ja, tegen een boom tot stilstand gekomen. En ik was daar vandaag nog eventjes. En je ziet nog steeds sporen in het gras staan waar het gebeurd is. Dat was direct daarna hebben ze dat opnieuw ingezaaid, maar het was niet opgekomen allemaal.
0: Oh.
1: En de plek waar de auto in brand gestaan heeft tegen die boom, want ja, dat is wat er gebeurde. Hij knalde tegen die boom, vloog in brand. 3 mensen kwamen om het leven en de 4e inzittende is er levend uitgehaald. Maar die boom die is nog helemaal zwart geblakerd. Er is een herdenkingsbordje opgetimmerd door mensen die de slachtoffers kenden.
0: Ja.
1: En onder de boom is ook nog letterlijk verschroeide aarde. Daar zullen veel benzine en andere giftige stoffen in gekomen zijn.
0: Precies.
1: En dat gaat niet groeien. En dat is nog steeds zwart en er liggen inmiddels allemaal beertjes en dat soort andere toestanden voor een monumentje.
0: Ja,
1: ja, die zijn inmiddels allemaal wel verregend. En
0: ja, het verweerd. Ziet er natuurlijk niet uit, weet je wel. Nee. Het is een heel triest gezicht.
1: Het is heel
0: natuurlijk
1: triest
0: ook,
1: is dat. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Die auto die is er met hoge snelheid destijds vandoor gegaan. Die bestuurder is dus op de vlucht gegaan. Waarom was dat?
1: Nou, wat we nu weten is dat hij een stopteken kreeg. Hè, omdat hij te hard reed op de fluwele burghal. Daar wilde de agent hem stoppen. Toen is hij er dus vandoor gegaan. Maar ja, waarom hij dat gedaan heeft, dat zullen we nooit weten. Want hij is om het leven gekomen. En was ook geen onderdeel van dit onderzoek, zeg maar. Dus ja, daar is geen onderzoek naar gedaan. En we zullen dus ook niet te weten komen of hij bijvoorbeeld onder invloed geweest is van alcohol of drugs of wat dan ook. Want ook dat is geen onderdeel geweest van het onderzoek wat de Rijksrecherche gedaan heeft. Die hebben echt gekeken naar de verwijtbaarheid van de agenten. Nou, die zijn dus niet verwijtbaar. Die hebben alles gedaan volgens de protocollen.
0: Ja.
1: En ze zullen dan ook niet vervolgd worden hiervoor.
0: Ja, nou, buiten de scope dus inderdaad, het hoe en waarom. Toch heeft dat meisje dat het heeft overleefd daar later nog iets over losgelaten, naar je weet?
1: Ze zal met de politie gesproken hebben, met het Openbaar Ministerie, Officier van Justitie, whatever. Maar ze heeft er nooit over gesproken. En ja, je kunt je wel voorstellen dat dit meisje een onwaarschijnlijk trauma heeft voor de rest van de leven.
0: Nou, dat zou ik wel denken. Nou, Martijn, dat is dus de afronding van iets vreselijks.
1: Ja, ja. Dat is het zeker. Het is een ongeluk wat een hele grote impact heeft gehad. Ja.
0: Absoluut. Dankjewel.
3: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Wham, Wake Me Up Before You Go Go. 6,5 minuut voor 4:30 is het.
1: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West.
2: Music was my first love.
1: We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
2: Daar gaat ze.
1: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
0: Het nieuws met Ingrid Anne, het komt er zometeen aan. Eerst nog even deze uitnodiging van Rutja Kot.
3: Ja, het is wat.
0: Vrij met mij.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Het is 16:30. Je luistert naar Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Ingrid.

0: Anne Broerse.
1: Goedemiddag. Op de Juliana van Stolberglaan in Den Haag zijn twee stolpersteinen kapot, maar het is nog niet duidelijk hoe dat kan. In eerste instantie leek het erop dat ze vernield waren, maar het AD meldt dat de bovenlaag al eerder losgelaten had en dat ze nu hersteld worden. De stenen zijn ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Een van de verdachten in de liquidatiezaak in Rijswijk blijft langer vastzitten. De man van 21 werd deze week vanuit Duitsland overgeleverd naar Nederland en vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een jaar geleden werd op een druk terras in Rijswijk een man doodgeschoten. De politie is op zoek naar getuigen van de explosie in een flat aan het Mauterpad in Delft. Er brak vannacht brand uit en tientallen mensen moesten naar buiten. Ze werden opgevangen op het politiebureau vlakbij de flat. Niemand raakte gewond. En door de regen van de afgelopen dagen is de kans op natuurbranden in onze regio gedaald. Het waarschuwingsniveau is naar beneden bijgesteld. Er geldt nu weer fase 1 en dat is het laagste niveau. De brandweer hoeft nu geen extra controles meer uit te voeren.
0: Nou Huub, je hoorde het. Dat is goed nieuws natuurlijk voor de natuur, voorlopig.
2: Ja.
0: Uiteindelijk was het toch niet zo heel veel, hè?
2: Nee, je hebt gelijk. Het was zo'n 7 mm in totaal in Kijkduin bijvoorbeeld en bij Voorschoten langs de kust. Dus het is inderdaad die toplaag die nu wel een beetje vochtiger is geworden. Maar goed, dat was het voorlopig eigenlijk toch ook alweer grotendeels bij ons. Want vandaag overdag is het eigenlijk weer grotendeels droog gebleven. Een enkel buitje in het oosten, zuidoosten van Zuid-Holland. Dat kan nog steeds gebeuren. Daar zitten nogal wat buien. Bij ons dus niet echt heel veel. En dat geldt ook voor de komende avond en nacht. Dan uiteindelijk is het hier bij ons nu prima weer. Mm-hmm. Het is 18, 19 graden geworden. Vlak aan zee wat minder, want de waarnemer daar in Kijkduin, Peter Visser, die meldde ook zelfs wat mistflarden die vanaf zee binnenkwamen. En daar is het nu maar 15 graden. En ja, op andere plaatsen is het daar maar 13. Maar goed, voor de rest, ja, toch nog wel steeds 18. Dus het is goed te doen.
0: Ja.
2: Vanavond op de meeste plaatsen droog hier bij ons in de regio met opklaringen. Ook wat wolkenvelden en langzaam maar zeker een iets toenemende noord-noordoostenwind die matig zal worden. En dan zal het vanavond tijdens de dodenherdenking een graad of 14 zijn. En later vannacht wordt het ongeveer 10 graden. Morgen, nou ja, bevrijdingsdag, toch waarschijnlijk ook wel een groot deel van onze regio droog. Boven het midden en het oosten en zuidoosten van het land gaat het wel flink regenen.
0: Ja.
2: Er worden tientallen millimeters neerslag verwacht, maar die neerslagzone die zal ons waarschijnlijk net niet bereiken. Mm-hmm. Er kan zelfs af en toe zon, zeker aan de kust, voorkomen morgen op bevrijdingsdag bij ons. Met wel een noordoostenwind die matig tot vrij krachtig zal zijn. Aan zee af en toe windkracht 6, dat merken we wel. En dan kan het toch 16, 17 graden worden. Dus ja, eigenlijk komen wij en met Noord-Holland en de Waddeneilanden er eigenlijk best wel goed vanaf morgen.
0: Ja.
2: Kan je rustig stellen.
0: Ja, nou, prima.
2: Nee, want wat ik al zei, in het oosten van Brabant, daar kan wel 30, 40, misschien wel bijna 50 millimeter vallen.
0: Forse hoeveelheid, hè?
2: Ja.
0: Oei,
2: ja.
0: Oei.
2: Ja. Het is een neerslaggebied dat daar blijft liggen, dus vandaar. En woensdag kan er bij ons misschien ook toch nog wel een beetje regen vallen. Niet zo heel veel, maar misschien nog wel wat. Het is dan sowieso bewolkt. En 15, 14, 15 graden overdag, dat is inderdaad niet veel. Maar vanaf donderdag wordt het weer wat beter. Komt de zon weer meer terug, gaan de temperaturen weer oplopen. 16 graden, vrijdag alweer 17, 18. In het weekend kan de temperatuur weer iets boven de 20 graden worden.
0: Zo.
2: Maar dan is er opnieuw weer kans op een regen of onweersbui.
0: Ja, dat is Hollands en zo hoort het eigenlijk ook te zijn, vind je?
2: Zo is het, ja hoor.
0: Dankjewel, Huub. Bij de ANWB Erik Evengroen, die de files voor ons in de gaten houdt. Erik, een bijzonder goedemiddag.
3: Ah, goedemiddag Bas.
0: Hoe staan we ervoor? Hoe staan we ervoor?
3: Nou, het valt er eigenlijk wel mee. Er staan de nodige dagelijkse files, maar die hebben over het algemeen niet zo heel veel vertraging. Hooguit zo'n 5 tot 10 minuten. Er zijn eigenlijk 3 uitzonderingen. Om te beginnen de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd net voor knooppunt Hofvliet. Er zijn zelfs 2 rijstoken dicht en dat kost je zeker een half uur. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid was ook een ongeluk, maar daar is de weg zojuist vrijgegeven. Maar er staat nog wel 8 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte de N211, Hoek van Holt richting Den Haag-Zuid. Voor de aansluiting met de A4, door die file daar 3 kilometer file, met ook daar bijna een half uur oponthoud.
0: Oké, Erik, dankjewel. Tot straks weer.
3: Tot straks weer.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Roxy Music, Love is the Drug.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Zometeen weer tijd voor het spelletje De Tijdmachine. We gaan terug in de tijd, we landen op een jaartal. En De Tijdmachine stelt jou 3 vragen over dat jaartal. Als je er 1 goed hebt, krijg je van mij al een heel mooie prijs. Namelijk de draagbare noodradio. Ook te gebruiken als powerbank, als zaklamp. Hij is opwindbaar om er stroom in te stoppen. Maar je kunt hem ook in de zon zetten. Want hij kan ook op zonne-energie werken. Kortom, het is een echt mooi kleinood natuurlijk. Dat is te winnen als je 1 vraag goed hebt. Heb je 3 vragen goed, dan krijg je die mooie noodradio. Maar je krijgt ook de kans om de finale te spelen aanstaande vrijdagmiddag in dit programma, ook rond deze tijd. En die hoofdprijs, een unieke overnachting voor 2 personen. Nou, wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, bel maar 070-390-5454. 070-390-5454. Raccoon gaan we een stukje laten zingen en dan gaan we zo meteen dat spelletje spelen. Dit is de Nickel.

0: Raccoon, Nickel voor Goodbye.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, 13 minuten over 4:30. Een prachtige tijd om lekker de tijdmachine te gaan spelen. En dat doe ik deze middag met uit Waddinxveen Marianne Gerts. Dag Marianne.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoor ik je nou kuchen? Heb je een klein verkoudheidje opgevat?
2: Ja. Ach. Ja, vorige week naar Koningsdag.
0: Oh, dat is een beetje zonde natuurlijk van je vrije dag, hè?
2: Nee, ik heb altijd vrij.
0: Oh, dat doe je goed. Ja. Altijd vrij. Ja. Nou ja, weet je, dan zul je er ook wel vast lang genoeg hard voor gewerkt hebben, of niet?
2: Ik heb er inderdaad lang genoeg hard voor gewerkt.
0: Nou, helemaal fijn. Ja. Hartstikke goed. Lekker van genieten, zolang als dat kan, natuurlijk.
2: Heerlijk.
0: Zo is me net. Ja, nog een beetje in de tuin gezeten van het weekend ook nog. Nou ja, we hebben natuurlijk een beetje regen gehad op zaterdag en zondag.
2: Maar, gisteren was het weinig, hoor. Dus, maar het is gewoon lekker. En lekker de deur open, want het is niet koud.
0: Nee, zeker niet. Nee. Het is een beetje klammig. Een heel klein beetje, vind ik. Maar ja, precies.
2: Dat is goed te doen, hoor.
0: Ja, daarom. Oh, van de week hadden we zo ook mooi weer, hè. Vrijdag en donderdag.
2: Ja, heerlijk. Nou, ja, dus het is echt goed, hè.
0: Zo is het.
2: Ik zie het graag terugkomen.
0: Ja, nou, het zal vast alweer een keer goed komen. Dat kan niet anders.
2: Vast.
0: Ja, we zijn voorlopig wel verwend, denk ik, heel eerlijk gezegd.
2: Ja, zeker.
0: Precies.
2: Zeker. En dat in april.
0: Ja, en maart hebben we ook al zoveel van die mooie dagen gehad.
2: Ja.
0: Daarom. We hebben niks te klagen. Nou, Marianne.
2: Eigenlijk niet.
0: Nee. Ja. We lopen lekker naar buiten. Bij ons hier voor de deur, daar staat hij, de tijdmachine.
2: Ja.
0: En hij staat te blinken in het zonnetje dat heel af en toe door de bewolking een beetje doorbreekt. Nou, wel, hoge bewolking zit er wel, hoor.
2: Ik ben het zeggen, het is wel erg bewolkt.
0: Het is wel erg grijzig, dat is waar.
2: Ja, het is een beetje een lauw zonnetje als het doorkomt.
0: Ja, dat vind ik een mooie uitdrukking, een beetje lauw zonnetje.
2: Ja, een lauw zonnetje.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, voorzichtig op dat trapje naar boven en dan mag je even op het linkerstoeltje gaan zitten.
2: Ja, nou.
0: En als je daar zit?
2: Ja, ik zit.
0: Gordel om.
2: Doe ik ook nog.
0: En geef maar een klap op de paarse knop.
2: Boom.
0: Ja, helemaal goed. Ja hoor, nou doen we de deuren dicht voor de veiligheid.
1: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen nu draaien. Waar komen wij samen terecht, Marianne? We gaan het horen.
1: 1, 9, 8, 9.
0: Ah, we landen in 1989.
2: 89.
0: Ja, 89.
2: Nou, toen werkte je niet nog.
0: Toen werkte jij nog, ja. Wat deed ik in 89?
2: Het is al een tijd geleden.
0: Ja.
2: Dus
0: ik zat nog op het HBO hier in Den Haag. Ja, dat was het, ja, tuurlijk.
2: Ja. Nee, ik was al kraamverzorgster.
0: Kraamverzorgster, ja. Heb je een mooi werkzaam leven gehad als kraamverzorgster?
2: Ja, heel mooi. Heel mooi.
0: Wat was nou een van de dingen die je is bijgebleven? Iets bijzonders, vertel eens.
2: In een groot gezin, aan tafel, waar ik dus s'avonds mee at met warm eten.
0: Ja.
2: En dat ik ging vragen van hoe is jullie dag geweest? En ik klepte er wel op los.
0: Ja.
2: Totdat pa zei van, wij gaan eerst eten en na het eten mag iedereen zijn verhaal vertellen. Want anders wordt het gewoon heel druk.
0: En toen stond jij te kijken zo van, joh, dat doe je toch gezellig onder het eten?
2: Oh ja. Nee, want het was een christelijk gezin.
0: Ja.
2: Dan wordt er eerst gewoon gegeten en daarna gepraat.
0: Ja.
2: Maar iedereen kreeg ook zo'n woord. Iedereen kon vertellen.
0: Uh-huh.
2: Alleen, er werd eerst gegeten.
0: Ja. Nou ja, weet je, als dat de moris is binnen zo'n gezin, ja, dan moet je je aanpassen. En dat is dan weer zo'n moment waarop je realiseert van, oh ja, niet alles gaat zoals ik dat gewend ben.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: Maar dat blijft je wel... Ja. Toch wel zo'n beetje bijhangen.
0: Ja, die snap ik heel goed. Die voel ik. Ja. Dat zou mij namelijk ook precies op die manier kunnen overkomen. Absoluut.
2: Ja, ik klep er graag op los.
0: Dat is juist mooi. En vooral op de radio is dat prima. Want ja, wat moet je anders natuurlijk, hè?
2: Ja, wat moet je anders naar je spelletje, joh.
0: Daarom. We gaan lekker spelletje doen inderdaad, Marianne. Want je hebt het gehoord, hè. Bij één vraag goed krijg je van mij die noodradio. Nou, dat is wel helemaal gaaf. En als je dan drie vragen goed hebt, dan zit je misschien nog in de finale ook. Je weet het maar nooit natuurlijk.
2: Je weet het maar nooit. Nee. Daarom. Hartstikke leuk.
0: Toevallig. De tijdmachine, hij tovert ze nu op het beeldscherm. Dus ben jij er klaar voor?
2: Nou, net aan.
0: Nou, vooruit. Daar komt hij. De eerste vraag. Op de binnenplaats van welk beroemd Frans museum in Parijs wordt in 1989 een grote glazen piramide gebouwd?
2: Het Louvre.
0: We gaan naar vraag 2. Ja, dit vind ik een moeilijke vraag. Ik hoop dat je eruit komt. Welke Nederlandse filmprijs kreeg de Wassenaarse acteur Tom Hofman voor zijn rol in de boekverfilming van De Avonden? Die uitkwam in 1989, die film.
2: Ja.
0: Welke Nederlandse filmprijs? Ja, welke filmprijzen heb je eigenlijk?
2: Ja. Gouden Kalf.
0: Ik zou het daar maar bij laten. We gaan naar vraag 3. Wat presenteren Jeroen Pauw en Loretta Schrijver samen vanaf 1989... na de start van RTL Veronique, de eerste commerciële tv-zender van Nederland? Wat presenteren ze samen?
2: Een actualiteitsprogramma.
0: Ja, hoe noem je dat ook wel? Elke dag komt het voorbij, hè, als het ware. Altijd op hetzelfde tijdstip. Dan gaan we, na het eten even...
2: Eten.
0: Ja, dan gaan we na het eten. Ik ga kijken, wat kijken we dan? Ja.
2: Nieuws van de dag.
0: Nou, dat lijkt me wel, ja. Marianne, hou jij je heel goed vast daar in Waddinxveen?
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Zo!
2: Jeetje.
0: Ja.
2: Ik heb een klein beetje hulp gehad, hoor.
0: Ja, dat hoorde ik, maar dat geeft niet. Wie was dat? Je dochter of zo?
2: Nee, Joyce, mijn vriendin, die zit aan de andere telefoon.
0: Oh.
2: Want ik zat natuurlijk in mijn eentje in huis en ik had zoiets van... ja, ik kom er nooit door, dus wat dat er gaat... Dus heb ik haar gauw gebeld. Joh, heb jij de radio aan staan? Even luisteren.
0: Dat meen je niet, joh. Oh, dat vind ik, dus die zit gewoon op de andere telefoon. Oh, wat goed.
2: Die zit gewoon op de andere telefoon.
0: Ja. Nou, dag, Joyce.
4: Gelukkig dat het gelukt is.
0: Heel goed. Ja. Leuk. Goed om te horen. Ja, prachtig.
2: Ja, daarom. Helemaal leuk.
0: Marianne, het is gelukt. Je hebt in ieder geval 3 vragen goed. Je krijgt dus die mooie draagbare noodradio. En je naam komt op de lijst. En je weet het, de digitale dobbelsteen aan het eind van de week... die beslist wie de finale gaat spelen met mij. En dat gebeurt altijd...
2: Wat was het ook alweer, die finale prijs?
0: Nou ja, hallo, hou je vast. Een unieke overnachting voor 2 personen. Je kan lekker in een hotel wat bij je past. Wat je maar wil.
2: Okay.
0: Ja, een beetje gastronomisch, een beetje luxe.
2: Heb je te vroeg geboekt?
0: Ja. Oh, heb je te vroeg geboekt? Dan moet je een paar keer.
4: Kunnen we het nog laten vervallen?
2: Ja, we kunnen het nog laten vervallen als nodig is.
0: Hartstikke goed.
2: We zien het. Eerst vrijdag maar afwachten.
0: Ja, precies. Want je moet wel ingelood worden. En dat hangt natuurlijk ook weer vanaf hoeveel medekandidaten er zijn. Dus je weet het maar nooit.
2: Ja, daarom. Gewoon moeilijke vragen stellen.
0: Ja, nee. In de finale zijn de vragen meestal van het niveautje dat je zegt van... dat doe je met je ogen en je oren dicht. Ja? Doe je dat nog goed? Ja, dat wel.
2: Ja, dat hoorde ik vorige week inderdaad bij Tom Okker.
0: Want Tom die zei ook al van... God, die vragen waren wel heel erg makkelijk.
2: Ja.
0: Maar niet verder vertellen hoor, Marianne. Niet verder vertellen.
2: Nee, doe ik niet.
0: Okay. Dus, zal ik eens een mooi plaatje voor jou draaien uit 1989? Ja, dat is Lou Rawls en Diana Reeves. Die ken je wel. Fine Brown Frame. Ken je dat liedje nog?
2: Oh, wat leuk. Ja?
0: Nou, daar komt-ie.
2: Helemaal gezellig.
0: Dag, Marianne.
2: Hé, hey, bedankt.
0: En de groetjes aan je vriendin Joyce.
2: You, okay, hoi.
5: Yo, look, check it out, boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

Ja, dat plaatje dat komt uit 1989. En het is natuurlijk niet bij toeval dat ik dat draai. Want in de tijdmachine gingen we naar 1989, ja. Met Marianne samen, Marianne Gerts uit Waddinxveen. En ze scoorde gewoon 3-3. Dus en een mooie prijs en kans op de hoofdprijs aan het einde van de week. Tot aan het nieuws van 5 uur. Earth and Fire Seasons op Radio West.

0: Een vriendin van mij had het gezien in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: In West Kom Thuis lopen we dadelijk een aantal locaties af waar je de dodenherdenking onder andere kunt meemaken. Maar nu is het tijd voor het nieuws. Aangeschoven is Ingrid Anne en het is 5:00.
14: Goedemiddag. In Katwijk zijn 3 tieners opgepakt voor de zware mishandeling van een jongen van 14 op Koningsdag. De jongen werd in de avond bij de kermis toegetakeld. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Op de Juliana van Stolberglaan in Den Haag zijn 2 stolpersteinen kapot. Maar het is niet duidelijk hoe dat kan. In eerste instantie leek het erop dat ze vernield waren. Maar het AD meldt dat de bovenlaag al eerder losgelaten had en dat ze nu hersteld worden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. En de politie is ook op zoek naar getuigen van de explosie in een flat aan het Mouterpad in Delft. Er brak vannacht brand uit en tientallen mensen moesten naar buiten. Ze werden opgevangen op het politiebureau. Niemand raakte gewond. Meer regionieuws om 17:30. Nu het overige nieuws.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, de avondspits is ook in onze regio goed begonnen. Er staat inmiddels bijna 80 kilometer file in totaal. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 2 rijstroken dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. De N44 Den Haag-Wassenaar. Voor Wassenaar-Noord 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer file. Maar de vertraging is bijna 3 kwartier. En dat heeft te maken met dat ongeluk natuurlijk op de A4.
16: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
17: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
16: Kijk op utsvandergeest.nl.
18: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
19: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
23: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

Demasiado Corazon. Mink te veel op Radio West. Bijna 11:05. Hartelijk goedemiddag. West komt thuis tot 7:00 vanavond. En straks na 7:00 een speciaal dodenherdenkingsprogramma gepresenteerd door André Kolen. En hij komt verderop in de uitzending nog even vertellen wat hij precies gaat doen. En over dodenherdenking gesproken, ja, daarover ga ik ook zo meteen spreken met mijn collega Francis Kleiwecht. Zij heeft min of meer op een rij waar er herdacht wordt, welke bijzonderheden er wellicht zijn rond de dodenherdenkingen bij ons in de buurt. Enfin, en natuurlijk ook misschien wel even om te vertellen hoe zat het ook alweer met de vlaginstructie. Hè? Wanneer moet die op en neer en dat soort dingen. Nou, we horen het zo meteen wel van er. Verderop in de uitzending in dit uur een stukje cabaret. Ik ga een ouwtje draaien van de Vliegende Panthers. Ik moest er in één keer aan denken. En toen dacht ik aan Dikkie Dik. Ik dacht, nou, huppakee, dan gooien we Dikkie Dik er nog maar eens een keertje tegenaan. En dat was alweer uit de jaren 90, jongens. Wat gaat het toch ontzettend hard allemaal. De kopstaartplaat komt natuurlijk nog voorbij. Sloten we de vorige week af met Eyes of Silver van de Doobie Brothers. Dan zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met het woord silver. En wat het is geworden, dat hoor je straks allemaal in dit programma. Laat hem lekker aanstaan, 5:12. Zometeen dus meer over de dodenherdenkingen bij ons in de buurt. Eerst muziek van de Foundations, Build Me Up, Buttercup.

0: Een ouwtje van de Foundations, Build Me Up, Buttercup. En daarmee werd het bijna kwart over vijf.
1: West komt thuis.
0: Het is 4 mei en dus herdenken we vandaag in heel Nederland de slachtoffers van oorlogsgeweld. En ook bij ons in de regio zijn er tientallen herdenkingen. Onze redacteur Francis Kleiweg die heeft alles rondom de herdenkingen in de regio op een rijtje gezet. Francis, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ik zeg, is het Francis of Francis?
2: Het is Francis officieel, Francis. Ja.
0: Okay,
2: maar nou, ik reageer overal op tegenwoordig.
0: Je hebt groot gelijk ook, want dan hoef je niks te missen.
2: Nee.
0: Hey, goedemiddag, fijn dat je er bent.
2: Ja,
0: ja, alle herdenkingen hier weer bij ons, ook in de buurt.
2: Zeker.
0: Nou ja, in heel veel dorpen en steden zeg maar, zijn natuurlijk diverse herdenkingsplekken.
2: Ja, meer dan 90 in totaal bij ons in de regio.
0: Zo.
2: Dus echt heel veel, ja.
0: Goeiedag, ja. Zitten daar bijvoorbeeld nog bijzondere dingen bij op dit jaar?
2: Ja, zeker. Ja, je kent natuurlijk de Waalsdorpenvlakte en de kinderherdenking Madurodam. Maar we hebben ook zeker een paar bijzondere dingen. Allereerst Stompwijk. Want Stompwijk had tot nu toe nooit een oorlogsmonument waar ze die herdenking konden doen. Maar sinds dit jaar dus wel. Dus vanmiddag om 3 uur is in de tuin van de Laurentiuskerk het herdenkingsmonument onthuld door de burgemeester. En vanaf nu kunnen ze daar dus gaan herdenken.
0: Ja.
2: En ook in Zevenhuizen is er een nieuwe plek voor de herdenking. Want daar is het oorlogsmonument als een afgebroken zeil is verhuisd van het raadhuishof naar het dorpsplein. En die verhuizing had vooral een beetje praktische redenen. Want nu kan iedereen daar herdenken. Anders was het heel vol. En kunnen ze ook alle bloemen neerleggen. Wat op zich ook wel natuurlijk een mooi gezicht is.
0: Er is dus daar gewoon meer ruimte. En ja. Het is waarschijnlijk toegankelijker ook.
2: Ja, dat waarschijnlijk ook.
0: Okay.
2: En in Gouda is vanavond niet alleen de herdenkingsdienst in de Sint-Janskerk. Maar ook de 2 minuten stilte. En de reden daarvoor is ook niet per se heel symbolisch of eerbiedig. Maar er zijn gewoon werkzaamheden op de markt. Dus ja, dat kan niet doorgaan. Ja, dat is ook een goede reden.
0: Ja, absoluut.
2: En wat ik het meest vind opvallen, dat is denk ik in Zoetermeer. Want in de meeste dorpen heb je natuurlijk een toespraak van de burgemeester. Het Wilhelmus, bloemen, gedicht. Maar daar zal vanavond over het Wilhelminapark in Zoetermeer zullen 3 vliegtuigen overvliegen. En die zullen een saluut brengen aan alle omgekomen vliegers in de oorlog. En alle andere herdenkingen, daar zijn we natuurlijk... Nou, we zijn niet bij alle 90. Dat is gewoon niet te doen. Dan moeten we echt gaan racen. Maar we zijn bij heel veel herdenkingen vanmiddag en vanavond. En dat houden we allemaal bij in ons liveblog op de site en app.
0: Ja, hartstikke goed. Daar kun je dus alles nalezen. Ja, dat verhaal over Zoetermeer, dat heeft misschien ook nog wel de aanleiding dat destijds in de polders rond Zoetermeer er een geallieerd toestel werd neergeschoten door de Duitsers.
2: Ja. Ja.
0: Een van de piloten van de vliegers, dat was John McCormick. Naar hem is ook een straat vernoemd in Zoetermeer. En die heeft volgens mij een tijd in Zoetermeer ondergedoken gezeten. En of die nou uiteindelijk door de Duitsers gepakt is en wellicht om het leven is gekomen, of dat hij het heeft overleefd, dat durf ik niet te zeggen.
2: Zou ik even moeten gaan checken, ja.
0: Ja, dat zou ik zelf ook even moeten checken. Maar in ieder geval is dat een bekende naam bij ons in Zoetermeer. Dus heel bijzonder dat die vliegtuigen daar overvliegen. Want zijn dat wellicht oude oorlogstoestellen, weet je dat?
2: Volgens mij wel, ja.
0: Heel bijzonder.
2: Ja.
0: Nou mensen, dadelijk in Zoetermeer toch allemaal
2: even omhoog kijken.
0: Dan hoef je niks te missen. Francis, dankjewel. En dus op onze app en op onze website.
2: Ja. En natuurlijk hier op radio vanaf 7 uur, Bas.
0: Ja, André Kolen die maakt een bijzonder programma. En hij komt dadelijk over een goed uurtje nog eventjes vertellen wat hij nou precies gaat doen. Francis, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Je luistert naar West komt thuis.

0: passeert hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazar hoor met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instemmen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

het doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

op Radio West. Wat zou je doen? Nou, wat dacht je van nog een plaatje draaien totdat het 17:30 is? En Ingrid Annebroer zal ons het nieuws weer komt vertellen. Queen natuurlijk. Even allemaal in de handjes klappen en met de voetjes stampen. We will rock you.

0: TrueLease met Genke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet het.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
9: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
14: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
13: Kijk op utsvandergeest.nl.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Het is 17:30 op Radio West. Het nieuws dat krijg je van Ingrid Anne Broersen.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In Leiden is een man van 25 opgepakt voor het vernielen van bushokjes en reclameborden. Hij werd in de nacht van donderdag op vrijdag op heterdaad betrapt. Dat maakte de politie vandaag bekend. Hij had misschien ook in de nachten daarvoor al huisgehouden. In Katwijk zijn 3 tieners opgepakt voor de zware mishandeling van een jongen van 14 op Koningsdag. De jongen werd in de avond bij de kermis toegetakeld. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. En er zijn gemengde reacties op de insectenvangers op de beestenmarkt in Delft. Sommigen zien het als een mooie oplossing voor de insecten op het plein, terwijl anderen zich zorgen maken over het effect op het lokale ecosysteem. Volgens Onafhankelijk Delft ondermijnt het de plannen om Delft te vergroenen. En het is nog niet duidelijk hoe de 2 stolpersteinen op de Juliana van Stolberglaan in Den Haag kapot zijn gegaan. In eerste instantie leek het erop dat ze vernield waren, maar het AD meldt dat de bovenlaag al eerder losgelaten had en dat ze nu hersteld worden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.
1: Dankjewel Ingrid Anne. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee natuurlijk.
2: Vanavond en komende nacht worden opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind wordt noord-noordoostelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komt er ook wel weer wat bewolking. Heel plaatselijk zou er wat regen kunnen vallen. We hebben morgen een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig en morgenmiddag wordt het 16 of 17 graden. Woensdag is er veel bewolking, maar blijft het droog en wordt het zo'n 15 graden. Donderdag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en wordt het ongeveer 16 graden.
1: Radio West files en vertragingen. Deze middag krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB alle informatie. Erik, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag Bas. Ja, het zijn vooral veel dagelijkse files in onze regio die toch iets minder vertraging hebben dan normaal. Het heeft waarschijnlijk toch te maken dat een deel nog meivakantie heeft van de scholieren, dus ook op vakantie zijn met de ouders. Een paar files die wat langer vertraging hebben, zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid rijdt het langzaam over 16 kilometer met bijna een half uur oponthoud. De A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan is het ook nog een keer extra druk op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor de aansluiting met de A4 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat heeft natuurlijk te maken met het eerder ongeluk op de A4. En tenslotte valt op de N213 Westerlee richting Poeldijk. Voor Poeldijk doe je er ook 10 minuten langer over.
1: Erik, dankjewel. Tot straks weer.
3: Tot straks.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Dankjewel.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.
8: Ja, het is altijd gezellig hoor, die open dag. Gewoon even doen als je dat leuk lijkt om de omroepers hier van dichtbij te zien. Tot aan het blokje van Cabaret is dit Spendo Ballet.
9: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: Suspendo Ballet Gold, jaren 80 natuurlijk. Tijd voor een klein stukje cabaret.
1: Cabaret op maandag.
0: Maar voor vandaag moest ik in één keer denken aan de Vliegende Panthers. Weet je nog wel? Het trio de Vliegende Panthers. Actief van 1995 tot 2008. Cabaretgroep bestond uit Rutger de Bekker, Diederik Ebbingen en Remco Vrijdag. De jongens die zaten op de Kleinkunstacademie. En daar hebben ze hun groep opgericht. En toen ze van school kwamen in 1995... begonnen ze direct met toeren met hun eerste avondvullende show. En die heette Seks. Nou ja, dat verkoopt natuurlijk, zoals je begrijpt. Die show die hebben ze geschreven als eindexamenopdracht. Maar ja, die werd natuurlijk een ontzettend groot succes. Met name ook door de scène over Dikkie Dik. En die heb ik hier.
2: En dan nu een nieuw avontuur van Dikkie Dik.
3: Inderdaad, kindertjes. Kom er maar gezellig bij zitten. Dikkie Dik is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering, zeg hij. En wat ziet hij daar?
4: Dikkie Dik, een auto.
3: Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar?
4: Dikkie Dik,
5: radio.
3: Een Pioneer radio, ja. Maar wat is er met die radio aan de hand? Jij?
4: Ja? Dikkie heeft die, zit die met Dikkie Dik, heeft die, zit die met die, heeft die een frontje?
3: Het frontje zit er nog op, ja. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n radio willen hebben?
4: Ja.
3: Dikkie Dik ook? Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars de dieruit heen. En meteen begint het alarm op de auto te loeien. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepser de poeps, wie komt daar aangelopen?
5: Politie. Is de politie. En de politie, die gaan naar Dikkie Dik.
4: Je bent zo topig. Je moet met mij.
3: De politie, ja.
4: Politie.
3: Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gaan gebeuren, denken jullie?
5: Gevangenis voor Dikkie Dik.
4: Nee.
5: Dikkie Dik moet naar de gevangenis.

0: Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 half automatisch. En hij schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent aan de hand?
1: Die is ziek.
0: Die is hartstikke dood. En eindelijk kan Dickie Dick met een gerust hart naar huis.
1: Ja, samen met zijn radio.
0: Met zijn radio, ja. En thuisgekomen gaat Dickie Dick lekker lang uit op die grote sofa liggen. En hij zet een hele gezellige grote dikke...
1: Spuit
0: heroïne in zijn pootje. Nou, dat was mij een spannend avontuur van Dickie Dick, zeg.
1: Ja.
0: Ik zou maar zeggen, dag Dickie Dick.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag.

0: Abba met Harney Harney. En daarvoor natuurlijk dat leuke cabaretstukje van Dikkie Dik van de Vliegende Panthers.
1: De Kopstaartplaat.
0: Afgelopen vrijdag eindigden we de week met Eyes of Silver van de Doobie Brothers als kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord silver. En hier zijn de reacties die ik heb gekregen. Marcel Amta schrijft: hoi Bas, voor de kopstaartplaat ga ik voor Silver Star van de Four Seasons. Alvast een goed weekend en de groeten. Ja, hij schreef dit al vrijdagmiddag, hartstikke op tijd. Carla Slootweg, ze zegt: hallo Bas, ik kies als kopstaartplaat Mark Lindsay met Silver Bird. Fijne uitzending, groetjes van Carla. Dankjewel Carla. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, de keuze voor de kopstaartplaat van vandaag hou ik dicht bij huis en ik kom met Silver Ships van Golden Earring. Het komt van hun album Seven Tears uit 1971 en het is natuurlijk geschreven door, hoe kan dat ook anders, George Kooijmans. Met de groeten van Kees. Kees, dank. Martin Mulder, hij schrijft: ja, misschien ben ik nog net op tijd. Nou, je was net op tijd, Martin. En hij zegt: ik zal vast met mijn bijdrage de enige niet zijn. Graag Silver Springs van Fleetwood Mac. Je weet wel, het nummer dat Rumours niet haalde, maar eind jaren 90 toch een hit werd. Martin, dank je wel. Willem Spaans, hij schrijft: Bas, wat is de muziek van de Doobie Brothers toch heerlijk om naar te luisteren. Onder verwijzing natuurlijk naar de kopstaartplaat van vorige week. En vandaag, zegt hij, heb ik weer zo'n heerlijk nummer. Ik wil voordragen Silver Moon van Michael Nesmith en de First National Band. Silver Moon was een hit met de First National Band, waar Michael Nesmith, die was ook succesvol als soloartiest. Fijne avond gewenst door Willem uit Voorburg. Dank Willem. Tilly Vertuin, ze komt uit Lisse. Ze schrijft, ze heeft heel veel geschreven. En daarom vat ik het even samen, want ze maakte het me lastig. Ze stuurde twee suggesties. Ik kies er één en dat is Silver and Gold van Dolly Parton. Die heb ik voor jou genomineerd, Tilly. Dank je wel en de groetjes. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, vandaag is mijn suggestie Hawkwind met Silver Machine uit 1972. Een eenmalige hit van deze Engelse rockband. Met de groeten van Koos. Koos, dank je wel weer. Geert Slootweg, hij zegt: hallo Bas, ik maak mijn keuze voor de kopstaartplaat bekend. Golden Earring, daar is die weer. Silver Ships, een fijne uitzending. De groetjes van Geert. En de laatste voordracht voor Fleetwood Mac, die komt van Romeo Sattloo, want die schrijft mijn suggestie voor de kopstaartplaat Silver Springs. Fleetwood Mac dus, met de groeten van Romeo. Jongens, dankjewel allemaal. Ja, keuzes, keuzes, keuzes. Het wordt toch lokaal, hoor. Silver Ships van Golden Earring, de kopstaartplaat van vandaag. Morgen zoeken we dus een plaat die begint met het woord ships. Schepen, mag van mij ook. Een andere vertaling is ook prima. Als je een ideetje hebt, stuur het dan aan Bas, apenstaart@omroepwest.nl. De kopstaartplaat van vandaag, Golden Earring, Silver Ships.

0: Startplaat van vandaag, Golden Earring, Silver Ships, 1971. Lekkere plaat dit, hoor. Voor morgen zoeken we dus een plaat die begint met het woord ships, dus van schepen. Je mag het ook in een andere taal doen. Als je een ideetje hebt, stuur het dan even aan bas@omroepwest.nl. En strakjes...
1: 60's at 6.
0: Natuurlijk, jaren 60 muziek. Een verzoekje, zelfde mailadres, van harte welkom. Tot aan het nieuws, George Ezra.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Wat als je...
14: Halt! Steen blijven!
13: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Het is bijna 6:02. Straks in West komt thuis onder andere nog het spelletje in zijn achteruit. En ik babbel ook nog even met André Kolen over zijn herdenkingsuitzending. Dode herdenking 2026 natuurlijk. Maar eerst het nieuws met Ingrid Anneboerse.
16: Goedenavond. In Leiden is een man van 25 opgepakt voor het vernielen van bushokjes en reclameborden. Hij werd in de nacht van donderdag op vrijdag op heterdaad betrapt. Dat maakte de politie vandaag bekend. Hij had misschien ook al in de nachten daarvoor huis gehouden. Aan de Larijweg in Den Haag is aan het eind van de middag een auto in brand gevlogen. Op beelden is te zien dat de brandweer de motor van de auto aan het blussen is. Er kwam veel rook vrij, maar niemand raakte gewond. En er zijn gemengde reacties op de insectenvangers op de beestenmarkt in Delft. Sommigen zien het als een mooie oplossing voor de insecten op het plein, terwijl anderen zich zorgen maken over het effect op het lokale ecosysteem. Volgens Onafhankelijk Delft ondermijnt het de plannen om Delft te vergroenen. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Erik Evengroen.
18: Ja, er staat altijd nog ruim 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid ook nog eens een kwartier extra reistijd. En verder valt op de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file. En dan doe je er ook een klein kwartier langer over.
19: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
20: Installatiebureau van Ginderen.
21: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
22: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
23: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
26: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
27: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag. Op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Love and Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
28: Tot 7 uur, West komt thuis.

Goedenavond, Radio West, 10 minuten over 6. 60s at 6, dat is het vanavond. Nog even voorafgaand aan de speciale uitzending die André Kolen zometeen gaat maken vanaf 7 uur. Natuurlijk gaat dat over de dodenherdenking. Onder andere de herdenking op de Waalsdorper vlakte. En ook zijn we aanwezig bij de kinderherdenking in Madurodam. Maar zometeen meer daarover, dat ga ik even aan André vragen. Hij is toch wel hier in de studio, dus hij kan zo even aanschuiven. Kan hij er van alles over vertellen? En daarom wel gewoon een 60s at 6 tot 7 uur vanavond. Dus mocht je nog een leuk plaatje willen horen uit de jaren 60, stuur dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Nou, dat deed Marcel Amt ook. Dat was de eerste plaat van de avond. De Mighty Quinn wilde die graag horen. Manfred Mann. En dat is natuurlijk een fijn plaatje om het programma mee te openen. Dan zit je er gelijk goed in. Dan heb ik nog één dienstmededeling. Ja, natuurlijk. We gaan het spelletje dadelijk nog spelen. In zijn achteruit. Denk niet dat die heel erg moeilijk is, dus ja, houd dat spel in de gaten. Dan kun je altijd nog de eeuwige eer winnen en een mooie prijs. Nou ja, wat wil je nog meer? Het volgende verzoekje is afkomstig van Veronique Jansen. Ze schrijft, hey Bas, heb je een leuk weekend gehad? Ik hoop dat het bij jullie net zo zomers was als hier in Limburg. Ja, want Veronique die zit helemaal in Limburg en daar luistert ze toch met grote regelmaat Radio West. Het is heel bijzonder. Ze schrijft, ik heb weer een verzoekje voor zometeen tussen 6 en 7. En well, Space Oddity van David Bowie. Een lekker nummer om weer eens te horen. Nou, luister maar. Hij is onderweg, hoor. Vanuit tijd en ruimte komt hij aangevlogen. David Bowie.

0: Ja hoor, David Bowie door Tijd en Ruimte, Space Oddity, op verzoek van Veronique Jansen, helemaal uit het verre Limburg. Het is ruim 5:15 geweest. Even babbelen met vriend en collega André Kolen. Hij is hier in de studio. Dre, een goede avond.
1: Ja, goede avond.
0: Ja, het is een beetje ongebruikelijk natuurlijk. Maar ja, we horen jou nu pas in de avond. Want straks na 7:00, dan gaan we richting alle herdenkingsmomenten in Nederland natuurlijk. Zo ook bij ons in de regio.
1: Ja, landelijk geldt natuurlijk de herdenking op de Dam. Maar in onze regio gaan we natuurlijk uit van de herdenking op de Waalsdorpenvlakte. Daar zijn we ook bij. Mariette Overdiep is daar voor ons en zal met een aantal mensen praten. En natuurlijk ook even de sfeer proeven, laten horen hoe dat daar gaat. Het begint natuurlijk met de Bourdon-klok die dan op een gegeven moment stopt. En dan hebben we 2 minuten stilte. Maar er is ook nog een andere herdenking. Sinds enige tijd besteden we daar ook aandacht aan. De kinderherdenking in Madurodam. Ja, zoals je weet, George Maduro, de oprichter van het park, althans zijn nabestaanden hebben dat in zijn eer opgericht. Die was natuurlijk verzetsheld. En vandaar dat die link dus met Madurodam is gelegd. Ook daar zijn we. Hilde Verwij is daar voor ons. En we zijn zeer vereerd dat wij Johan van der Hoeven in de uitzending hebben. Hij is de oud-conservator van het Museum Rotterdam 4045. Hij heeft een aantal jaar geleden een boek gepubliceerd, 100 vergeten oorlogsverhalen. Dat heeft hij samen gedaan met de vriend van de show, Willem Post en Ton Wienbelt. Prachtig boek, inmiddels helemaal uitverkocht. En daar staan dus 100 verhalen in plus. Nou, Johan van der Hoeven weet alles over George Maduro te vertellen. Maar ook over andere zaken, zoals een briefje wat is opgedoken en een heel verhaal wat daar aan hangt. Dus daar gaan we zeker naar luisteren. En wat ook mooi is, hij had nog zoveel verhalen. Er komt nu een nieuwe versie uit van dat boek. Ja? Gaan we het ook over hebben.
0: Worden dat weer 100 verhalen of is dat nog niet helemaal
1: duidelijk? Nou, dat worden meer dan 100 verhalen.
0: Meer dan 100 verhalen zelfs. Ja. Kun je nagaan. Opgetekend dus onder andere uit de grote steden Rotterdam, Den Haag.
1: Nee, alleen dit gaat alleen over Den Haag. Hij heeft ook een boek geschreven over Rotterdam.
0: Oh, ja.
1: Of gemaakt over Rotterdam. Mm-hmm. Maar dat is alweer een aantal jaar daarvoor verschenen.
0: Nou, genoeg stof dus om over te praten. Straks tussen
1: en te herdenken.
0: En te herdenken. Dadelijk tussen 7:00 en dat zal ongeveer 8:30
1: worden. Tot 8:30 gaan we proberen we nog de uitzending te vullen. En dat gaat zeker lukken.
0: Okidoki. André, dankjewel. Veel succes zometeen. Een waardige uitzending ook natuurlijk gewenst.
1: Zeker.
0: Hè? Want
1: dankjewel.
0: Daar gaat het om.
1: Ja.
0: Dan gaan we door met de verzoekjes. Romeo Sattloo, die zou graag willen horen Leaving on a Jet Plane van Peter, Paul en Mary.

Paul en Mary Leaving on a Jet Plane, aangevraagd door Romeo. We gaan er wel langzamerhand weer op richting het dagoverzicht met Ingrid Anne Broersen. Maar nog tijd voor een verzoek hoor. En niet zomaar eentje. Ik kreeg een mail van Marco en die schrijft: Hoi Bas, ik ga deze week voor de kids. Voor de kinderen dus. En daar zou ik daarom Stevie Wonder mogen aanvragen met het nummer Fingertips. Dat mannetje was 12 toen hij daar een nummer 1 hit mee scoorde. Lekker bezig, denk ik dan. Zo schrijft Marco. Wat zijn wij dan toch maar een stel toppers, hè? Is het niet? Ah, Marco. Ah ja, ja. Ah ja, je hebt altijd baas boven baas, hè? Het gras is altijd groener, je weet wel. Maar dit is een lekker nummer, hoor, inderdaad. Stevie Wonder zegt op zeer jonge leeftijd. Knap, knap, knap. Een wonderkind. Met recht.

Op verzoek van Marco Lotter, deze plaat van Stevie Wonder. Hij maakte hem toen hij 12 jaar oud was. Het liedje heet Fingertips. Ik ben benieuwd waar hij morgen mee komt, want ook dan zal hij wel weer een kindster, zeg maar, aanvragen. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Tot aan het dagoverzicht. Deze bekende van Diana Ross en The Supremes. Dit is natuurlijk The Happening.

0: ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Wat als je...
9: Halt! Steen blijven!
8: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
10: Het is inmiddels 1 minuut over 6:30.

0: Luistert naar Radio West. Voor een overzicht van het nieuws van vandaag gaan we naar Ingrid Anne Broersen. Ingrid Anne, goedenavond.
1: Hoi Bas, goedenavond. Op verschillende plekken in onze regio zijn vanmiddag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Zo zijn bij het Joods monument in Den Haag alle Haagse Joden herdacht. In Delft zijn de strijders herdacht die in de eerste meidagen van 1940 sneuvelden. En in Stompwijk kwamen mensen samen bij een nieuw oorlogsmonument in de tuin van de Laurentiuskerk. Vanavond om 8 uur wordt natuurlijk op meer plekken herdacht, onder andere op de Waalsdorpervlakte en bij Madurodam. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
2: Tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
3: En wat zijn die richtlijnen?
2: Die richtlijnen gaan er bijvoorbeeld over dat ze afstand moeten houden tot de auto die ze achtervolgen. Maar ook welke snelheid ze mogen rijden. Uit het verdere onderzoek is gebleken dat zij zelf op een gegeven moment 130, 140 kilometer per uur reden. En dat ze daarop ook gas terug hebben genomen kort voordat het ongeluk gebeurde, omdat ze het niet meer verantwoord vonden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 jongeren om het leven. De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. In Leiden is een man van 25 opgepakt voor het vernielen van bushokjes en reclameborden. Hij werd in de nacht van donderdag op vrijdag op heterdaad betrapt. Dat maakte de politie vandaag bekend. Hij had misschien ook al in de nachten daarvoor huisgehouden. In Katwijk zijn 3 tieners opgepakt voor de zware mishandeling van een jongen van 14 op Koningsdag. De jongen werd in de avond bij de kermis toegetakeld. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De politie is ook op zoek naar getuigen van de explosie in een flat aan het Mouterpad in Delft. Er brak vanochtend brand uit en tientallen mensen moesten naar buiten. Ze werden opgevangen op het politiebureau. Niemand raakte gewond. De Leidse café-eigenaar Antonius Vermont is een petitie begonnen omdat hij graag een terrasje bij zijn café wil. Hij had een vergunning aangevraagd, maar die is afgewezen omdat er te veel verkeer zou langskomen. Maar de situatie is veranderd, zei hij bij Centraal Plus. En daarom ziet hij geen problemen.
4: Normaal gesproken liep het af, waardoor je zeg maar vanaf de steeg de weg op kon zonder dat je een stoep af moest. Inmiddels hebben ze een stoep gebouwd. En ze hebben ook een paaltje geplaatst. Dus het is ook niet mogelijk om gewoon door te fietsen. Dus je moet hoe dan ook moet je afstappen. Dan denk ik van ja, dat kleine stukje dat als wij een terras zouden hebben, zou geen probleem moeten zijn.
1: En dus is hij een petitie begonnen waar hij tot nu toe ruim 400 handtekeningen mee heeft verzameld. Door de regen van de afgelopen dagen is de kans op natuurbranden in onze regio gedaald. Het waarschuwingsniveau is naar beneden bijgesteld. Er geldt nu weer fase 1, dat is het laagste niveau. De brandweer hoeft nu geen extra controles meer uit te voeren. Tot zover het overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Ingrid Anne, dankjewel. Dan gaan we natuurlijk nog even naar Huub Mizee voor het weer.
5: Vanavond en komende nacht worden opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind wordt noord-noordoostelijk, zwak tot matig en de temperatuur daalt tot ongeveer 10 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komt er ook wel weer wat bewolking. Heel plaatselijk zou er wat regen kunnen vallen. We hebben morgen een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig en morgenmiddag wordt het 16 of 17 graden. Woensdag is er veel bewolking, maar blijft het droog en wordt het zo'n 15 graden. Donderdag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en wordt het ongeveer 16 graden.
0: Huub, dankjewel. Ja, en op zo'n avond als vanavond zou je het eigenlijk niet verwachten dat er nu nog verkeersinformatie is. Maar Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, waar staan we nog steeds stil?
6: Nou ja, op de A4, dat heeft inderdaad te maken met een ongeluk. Want verder zijn alle dagelijkse en andere files opgelost. Maar op de A4, zoals gezegd, van Den Haag naar Amsterdam, daar is bij Knoopert Hoflicht een ongeluk gebeurd. Er zijn daar nog altijd 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. En de andere kant op dezelfde A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoogmade en het Prins Klausplein, doe je er bijna 10 minuten langer over.
0: Erik, dankjewel. Goeie wacht verder.
6: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Hoi.
7: Komt thuis.
0: Ja, mailtje gekregen van Martin Mulder. Die schrijft: hey Bas, even lekker knallen. Met de Stones en dan graag Get Off My Cloud.

0: Nou, ik denk dat Martin Mulder nu wel tevreden zal zijn. Stones, Get Off My Cloud. Een plaatje om even lekker het volume een tandje harder te zetten. Een verzoekje binnengekregen van Roy Lodders. En die zou graag de Shangri-La's willen horen. Met de leader of the pack.
1: Oh, there she is. Let's ask
0: her. En straks spelen we dat spelletje.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

0: Ja, er worden ook nog wat verkeersovertredingen gemaakt in dit liedje van de Shangri-La's, The Leader of the Pack.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer tijd voor het spelletje In zijn achteruit. En de opgave van vanavond laat ik je nu alvast even horen. Als je denkt te weten welke plaat dat is, 070-390-5454. Dan gaan we het spelletje zometeen spelen na Gay & Weston.

0: Een groot succes voor Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two op Radio West. 1967 was dat.
1: In zijn achteruit.
0: Kwart voor zeven, prachtige tijd natuurlijk voor dat spelletje In zijn achteruit. Nou, ik heb, zoals dat gaat in de traditie van dit uur, een plaatje uit de jaren 60 gepakt, In zijn achteruit gezet. En de bedoeling is dat jij dan raadt welke plaat dat is. En als je dat dan als eerste goed aan me doorgeeft, krijg je van mij een snel drogende reishanddoek. Dat is zo'n handig kleinood voor de mensen die met regelmaat natte handdoeken op de camping dan wel in de tas moeten stoppen. En dan is het fijn als zo'n ding supersnel droogt. Nou, zo'n ding krijg je van ons. Dus wat wil je nog meer? De eeuwige eer, die doe ik er ook bij natuurlijk. Dan hoef je niets te missen. De opgave van vanavond, ik laat hem nog een keer horen. Ja, dat zijn toch bekende klanken. 070-390-5454. Welk plaatje hoor je daar nou in zijn achteruit uit de jaren 60? Nou, inmiddels heb ik drie mensen aan de telefoon hangen. En dan begin ik bij het begin. Mary Nijland, goeie avond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Goedenavond. Nou, fijn dat je belt. Ook op deze dag van de dodenherdenking. Wat betekent dat voor jou? Of wat doe jij daar aan? Of wat doe je daarmee?
2: Nou, sowieso heb ik wel het respect om die twee minuten stilte te houden. Maar ik vind de situatie van heden te dagen.
0: Ja.
2: Ja, moet toch wel weer.
0: Stem tot nadenken, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Ben ik met jou eens, Mary? Nou, blijf even hangen. Dan ben je zo meteen als eerste aan de beurt. Ook aan de telefoon heb ik Leo van Vliet. Leo, een goede avond.
3: Oké, dat goede avond, Bas.
0: Ja, jij hebt natuurlijk waarschijnlijk de afwas net gedaan, hè?
3: Nee, ik heb net de buit binnen.
0: Oh, je hebt net de buit binnen. Oké. Ja, als ik jou aan de telefoon heb, dan moet ik altijd denken aan het avondeten en de afwas die erbij hoort. Dus ja.
3: Je wilt natuurlijk vast wel weten wat we gegeten hebben.
0: Nou, eigenlijk wel, ja. Dus wat is het geweest?
3: Aardappeltjes,
0: ja.
3: Kippenkluifjes,
0: ja.
3: En lekkere salade. Sla.
0: Klinkt goed. Klinkt goed.
3: Ja.
0: Helemaal goed, Leo. Nou, ik wens je een goede bekomst. Ik ben zo bij jou, want dan zal ik jou... Ja, dan ben je dadelijk als tweede in de gelegenheid. Je weet het maar nooit natuurlijk. En als derde ook een bekende stem in dit spel. Harry Koetsé uit Leidschendam. Harry, een goede avond.
4: Bas, goedenavond. Bloemkool, voor zover je het wil weten wat ik gegeten heb.
0: Doe je daar dan een sausje bij of eet je dat naturel?
4: Nee, natuurlijk dit keer. Maar dat, klein bloempapsausje, zeg maar. Dat wel, ja.
0: Oké, okay. Prachtig, hartstikke goed. Nou, Harry, blijf hangen. Je hebt het gehoord. Je bent niet de eerste in de rij, maar je weet maar nooit hoe het...
4: Je weet het nooit.
0: Dat bedoel ik. Nou, je hebt helemaal gelijk, joh. Nog één keer laat ik de opgave horen. Mary Nijland uit Rotterdam. Welke plaat is dat in zijn achteruit, denk jij?
2: Ik denk Roses Penis Harlem van Aretha Franklin.
0: Zo. Ja, dat kon natuurlijk helemaal niet missen. Goed gedaan, Mary. Het is ook het superbekende plaat natuurlijk, hè?
2: Ja, dat zeker.
0: Ja, precies, zo is me net. Nou, Leo, zou je dit ook goed gehad hebben?
3: Ja, zeker. Ja. Ik had hem eigenlijk al meteen door. Heel bekend met al die stukjes die ik net hoorde van je.
0: Ja, ik ben het met je eens. Nou ja, Harry, ik hoef het jou bijna niet te vragen, vrees ik.
4: Nee, het melodietje blijft ook in zijn achteruit helemaal overeind. Dus was heel duidelijk. Maar gefeliciteerd, Mary.
2: Dankjewel.
0: Hartstikke goed, Harry. Dank voor het bellen. Tot de volgende.
4: Yo, fijne avond.
0: Hoi, hoor. Dag, Leo. Ook groetjes. Fijne avond en een goede herdenking.
3: Groetjes.
0: Yo. Dat was Leo. Nou, Mary, goed gedaan. Jij krijgt van mij die reishanddoek, die sneldrogende reishanddoek. Ja, het is wat.
2: Leuk.
0: Ja, en de eeuwige eer doe ik er ook bij. Nou, dan zit je helemaal snor.
2: Komt helemaal goed.
0: Precies. Ik wens je een goede herdenking vanavond, Mary. En graag tot horens, hè.
2: Jij ook, Bas.
0: Dankjewel.
2: En tot de volgende ronde.
0: Joe, dag.
2: Doeg.
0: Mary uit Rotterdam. Ze ging er met de prijs vandoor. Hartstikke goed natuurlijk. Aretha Franklin.

0: Ja, zowel Harry als Leo en natuurlijk Mary, die als eerste het goede antwoord doorgaf, hadden het allemaal goed. Hè? Aretha Franklin, Spanish Harlem, dat was de plaat in zijn achteruit. En Mary ging er lekker vandoor met die Omroep West sneldrogende sporthanddoek.
1: Het is dus heel moeilijk, maar een luisterend oor is niet met geld te kopen. Iemand die naar je luistert. Waar je even je verhaal aan kwijt kan. Dat vind ik heel belangrijk.
2: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
3: Nou, dat zijn allemaal bewoners hier die op elkaar letten. Ja. Wij zijn het niet alleen, hè? We passen gewoon op elkaar.
2: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: 6,5 minuut voor 7 uur is het zometeen André Kolen met een speciale uitzending rond de dodenherdenkingen bij ons hier in de buurt. Veel plezier met luisteren daarnaar en ook een goede herdenking natuurlijk gewenst. Morgen is West Komt Thuis er weer. Ik laat jullie achter met Boudewijn de Groot. Tot morgen.
5: Je luistert naar West Komt Thuis.

0: Ik krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
17: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
16: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Schilzerijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
19: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.
21: Goedenavond, het is 7:03. U luistert naar een uitzending rond de dodenherdenking. 4 mei vandaag, de 81ste keer dat we een herdenking hebben. En landelijk gebeurt dat natuurlijk op de Dam in Amsterdam. Daar is ook de koning en de koningin. Het nationale monument natuurlijk. Maar bij ons in de regio gaan we toch vooral richting de Waalsdorpenvlakte. Ook daar is elk jaar een herdenking. Naast onze verslaggevers hebben we vandaag ook een speciale gast. Johan van der Hoeven. Hij is de oud-conservator van het Museum Rotterdam 4045. En hij heeft jaren geleden een boek gepubliceerd samen met Willem Post en Ton Wienbelt. 100 vergeten oorlogsverhalen van Den Haag. Johan, welkom.
22: Dank je.
21: 100 verhalen. Je hebt ons al verteld net dat er meer dan 100 verhalen waren. En daarom komt er nu een uitgebreidere versie. Er komt een nieuw boek.
22: Er komt een nieuw boek. Ja, niet omdat er meer verhalen zijn, want ik denk dat we nog wel meerdere boeken kunnen schrijven. Er komt een nieuw boek omdat het Atlantikwaal Museum Den Haag het eerste boek zo verschrikkelijk mooi vond dat ze zeiden, wij willen een herdruk. Ja, en toen hebben we de hoofden bij elkaar gestoken en toen zei Willem Post, haal er een paar uit en dan doen we er een paar nieuwe bij. Maar dat bleek zo'n onmogelijke opgave.
21: Weghalen is zonde.
22: Dat gaat niet, als zonde. Ja. Nou, dus eigenlijk hebben we er alleen maar aan toegevoegd. En lang verhaal kort, het een na het ander kwam. En nu hebben we 20 nieuwe verhalen eraan toegevoegd. En enkele uitgebreide verhalen, maar ook enkele verslagen die erin staan.
21: Ja.
22: Het ziet er heel mooi uit. Het is een dikker boek. Het weegt meer dan een kilo.
21: Ja. Moet je niet versturen met de post.
22: Dat dan, moet je niet versturen met de post. Maar ik ben heel blij dat het Atlantikwaal Museum dit mogelijk heeft gemaakt. En ja, diverse mensen ook uit Rotterdam hebben geholpen met het schrijven.
21: Ja, nou, genoeg verhalen dus uit de oorlog uit de regio Den Haag. We gaan er zo meteen een paar uitpikken, want er is natuurlijk genoeg over te vertellen. Ik noem alleen al het Oranje Hotel, waar natuurlijk van alles en nog wat is gebeurd. En vlak bij het Oranje Hotel, daar bevindt zich de Waalsdorpenvlakte. Ja, wat daar gebeurd is, dat hoef ik de meeste mensen niet uit te leggen. Daar is dus elk jaar de herdenking voor onze regio. En daar is ook onze verslaggever Mariet Overdiep. Mariet, goedenavond.
23: Goedenavond. Ik sta hier met Roger van Venrooy van het Irrepeloton Waalsdorp. En dan kijken we naar die lage zon. We horen de vogels. En dan weet je 's morgens, het is 4 mei. Wat denk je dan?
24: Wat ik dan denk? Een belangrijke dag voor onze vereniging. En een drukke dag voor onze vereniging om vanavond de herdenking op de Waalsdorpenvlakte te mogen organiseren. Dat iedereen hier kan herdenken op zijn of haar manier.
23: Het is een van de soberste herdenkingen, zonder speeches, zonder iets.
24: Een stille tocht. Vanaf begin 1946 is het een stille tocht. En de stille tocht die wordt gehouden al die 85 jaar. En er zijn geen sprekers, er zijn geen mensen die de boventoon voeren. Iedereen die hier komt is gelijk. En of je nu van links of van rechts komt of van boven of beneden, iedereen is gelijk aan elkaar.
23: Alleen die grote boerdon.
24: Sorry, wat?
23: Alleen die grote boerdonklok straks.
24: Alleen de grote boerdonklok, die horen we vanaf 7:45. tot vlak voor achter. En dan wordt hij even stilgehangen. Signaal tap toe, 2 minuten stilte, volkslied. En dan mag iedereen zijn of haar herdenking hebben en eer bewijzen aan het monument.
23: Ja, want hier op deze vlakte zijn tussen 250 en 280 mensen gefuseerd.
24: Ja, correct. Ja. Dat zijn de getallen die bij ons bekend zijn. Die eigenlijk, het kunnen er meer zijn, dat weten we niet. En er zijn 250 verzetstrijders, mensen die hier omgebracht zijn, zijn hier gevonden.
23: En ook mensen van de foute kant, hè, zeg maar.
24: Dat durf ik u niet te zeggen.
23: Ik weet in ieder geval na 45 dat die hier gefuseerd zijn, maar ook in de tussentijd.
24: Ja, dat is ook zo. Maar een enkeling. Maar daar wordt verder ook niet over gesproken. En wij zijn echt voor het herdenken van de verzetstrijders die hier voor onze vrijheid hun leven hebben gelaten.
23: We gaan dadelijk lopen. Er staan al heel veel mensen. Er staan genodigden. We gaan rustig die kant op. Goede herdenking.
24: Dank u wel.
21: Mariette Overdiep was dat. Ja, je wou nog wat zeggen?
23: Ja, er lopen natuurlijk hoogwaardigheidsbekleders voorbij. Ik zag onze burgervader bijvoorbeeld. En dat is toch altijd weer een eer en genoegen.
21: Ja, Jan van de gemeente. We hoorden jou net de vraag stellen van... ja, er zijn ook andere mensen gefusilleerd. En gelukkig hebben wij Johan van der Hoeven in de studio. En die kan daar gelijk op reageren. Want er zijn wel degelijk ook andere mensen daar gefusilleerd... dan behalve verzetstrijders.
22: Zeker. Ook Duitse soldaten. Geloof het of niet. Maar na de bevrijding is als eerste nazi-propagandist Max Blokzijl geëxecuteerd op Waalsdorp. En daarna Anton Mussert en Kees Kaptein, Anton van der Waals. En als laatste Andries Pieters en Arthur Albrecht. Dus dat zijn dus wel...
21: Wel degelijk.
22: Juist.
21: Ja. We hebben later in het programma ook nog een aandacht voor een Duitse soldaat. Daar heb je een verhaal over gemaakt. En dat zit ook in het boek. En daar gaan we straks even naar luisteren. En we gaan ook nog naar de kinderherdenking op Madurodam. Daar is onze verslaggeefster Hilde Verwij. Maar eerst muziek van Nat King Cole.

0: Nat King Cole, opdat wij niet vergeten, Unforgettable. U luistert naar een extra uitzending in verband met dodenherdenking. En we waren daarnet op de Waalsdorpenvlakte, een andere plek waar ook altijd een herdenking wordt gehouden. Dat is Madurodam, de kinderherdenking. Verslaggeefster Hilde Verwij staat daar.
1: Ja, goeie avond. Ik sta hier inderdaad. Ze zijn inmiddels begonnen met het voorprogramma. Kinderen voor Kinderen treedt op. Heel veel kinderen zijn er. Bij elkaar zijn het zo'n 4500 mensen. En het mooie is, het wordt helemaal georganiseerd ook door kinderen. Het wordt bijvoorbeeld aan elkaar gepraat door een presentatrice van 10 jaar. Elise Feline uit Zoeterwoude. En ook jij, Micha, jij staat naast mij. Jij bent 16, heb ik begrepen. En jij bent burgemeester van Madurodam. Je hebt ook een hele mooie burgemeestersketting. En ja, het is best spannend, hè? Jij gaat ook zo spreken, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is waar. Ik ga zeker spreken.
1: Ja, wat is je boodschap? Waar ga je het over hebben?
2: Nou, ten eerste mag ik het verhaal van George Maduro vertellen. Onze inspiratie eigenlijk, mijn inspiratie. En ik vertel ook nog wat andere dingen. Maar mijn belangrijkste boodschap is eigenlijk ook wat George Maduro deed. Namelijk omkijken naar de ander. En dat je eigenlijk altijd iets goeds kan doen voor de ander. Dat hoeft echt maar iets heel kleins te doen. Glimlach naar iemand op straat of hou de deur voor iemand open. En zulke dingen kunnen een hele grote verandering maken in iemands leven. Dat...
1: Ja, begin bij jezelf eigenlijk, zeg je dan. Ja, nou ja, George Maduro was inderdaad een Curaçao-Joodse verzetsheld, hè, in de Tweede Wereldoorlog, waar Madurodam dus uiteindelijk naar vernoemd is. Nou ja, jij bent betrokken bij kinderrechten, uitsluiting en herdenken. Jij bent ook in Dachau geweest, hè, in het concentratiekamp. Ja, hoe was dat voor jou?
2: Nou, om in Dachau te zijn, door daar rond te lopen, besef je eigenlijk nog beter hoe heftig het is. Want ja, eigenlijk voelt het enorm beklemmend. Echt alles werd je ontnomen. En ja, ik ben eigenlijk nog steeds in shock van deze onmenselijkheid. Ja, het was echt... Want ik had natuurlijk, voordat ik daar naartoe was gegaan, ook een beeld bij de oorlog en bij hoe het daar was in zo'n concentratiekamp. Maar door daar fysiek rond te lopen, heb je toch wel echt het heeft echt impact op me gemaakt.
1: En hoe is het dan nu om hier te staan en vanavond voor 4500 ja, mensen, ook heel veel kinderen, jouw verhaal te brengen?
2: Nou, naast dat ik het een beetje spannend vind. Vind ik het ook heel fijn en belangrijk dat ik het mag doen. Dat er zo'n herdenking is. En dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.
1: Dankjewel, Micha. Ik zal je voor nu met rust laten. Want hè, je moet je ook mentaal nog een beetje voorbereiden, geloof ik. Ga lekker naar binnen. Ja. Dan, nou ja, zoals jullie horen, Micha dus, die gaat straks spreken. Nou ja, er zijn ontzettend veel kinderen hier van de scouting. Maar ook complete schoolklassen. Ik sprak net heel veel kinderen. Een complete schoolklas eigenlijk uit Groningen. Die hadden 3 uur in de bus gezeten om hier naartoe te komen. Ik zei nog van, joh, waarom zijn jullie hier? Toen zeiden ze, nou ja, omdat het moet van school. Zijn ze een beetje lacherig. Ik bedoel, het waren basisschoolkinderen. Dus, maar ik heb het idee, het gaat hier straks echt beginnen. En dat het uiteindelijk nog wel echt heel indrukwekkend gaat worden.
0: Goed, dan komen we straks bij je terug. Hilde Verwij was dat vanaf de kinderherdenking Madurodam. Ja, Johan van der Hoeven, George Maduro... Is al genoemd, ja. Ja, de naamgever van het park. Nou goed, hij was reserve tweede luitenant bij de cavalerie. Heeft de meidagen ook meegemaakt. Maar ja, voor de rest, de meeste mensen denken... ja, hij heeft de huisjes in elkaar geknutseld in Madurodam.
3: Zo zit het niet in elkaar. Nee, tijdens de meidagen van 1940 maakt Maduro naam bij de gevechten rond vliegveld Ypenburg.
0: Ja, dat is hier letterlijk een steenworp vandaan.
3: Precies.
0: Vanuit de studio kunnen we het zien.
3: Nou, onder zijn leiding wordt de door de Duitsers bezette Villa Levenberg, dat heet nu Villa Doornpaal, heroverd en worden vele Duitse parachutisten gevangen genomen. Nou, als het Nederlandse leger capituleert, wordt Maduro krijgsgevangen gemaakt. Hij wordt vervolgens weer vrijgelaten, opnieuw opgepakt en voor een half jaar naar het Oranje Hotel gestuurd. Als hij eindelijk wordt vrijgelaten, gaat hij zich bezighouden met verzetsactiviteiten, vooral spionagewerk. Hij wordt in mei 1941 weer opgepakt, in eenzame opsluiting gezet en in december weer vrijgelaten. De redenen voor het weer oppakken en vrijlaten zijn mij onbekend. Vanaf 3 mei 1942 worden alle Joden verplicht een Jodenster te dragen. Ja, die zullen ze zelf moeten kopen voor 4 cent per stuk.
0: Ja, dat komt er dan ook nog bij. Maar dat ziet hij niet echt zitten, hè?
3: Dat ziet hij niet zitten, nee. Hij weigert dit en omdat hij zich ook nog moet melden als reserveofficier, duikt hij onder. En jonkvrouw Christine Utewaal van Stoetwegen die helpt hem aan adressen. Voor één van zijn onderduikadressen, Frederik Hendriklaan 111 in Den Haag, ligt nu een stolperstein op de hoek.
0: En wat treft ons nu heel erg, nieuws van vandaag, die stolpersteinen zijn vernield.
3: Er zijn 2 stolpersteinen vernield. Ik meen op de Juliana van Stolberglaan. Daar zijn de messingplaatjes van afgeslagen. Alsof messing heel veel geld waard is.
0: En, ja. Misschien denken ze dat het goud is.
3: Ja, ik hoop dat ze denken dat het geld waard is en dat ze het niet met andere gedachten op 4 mei eraf gehaald hebben, want dat zou helemaal ernstig zijn.
0: Ja. Goed. Het loopt uiteindelijk slecht met hem af.
3: Nou ja, inderdaad, maar hij heeft nog wel een avontuur. Met zijn vriend Onco Utewaal van Stoetwegen vertrekt hij in september 1943 richting Spanje. Een Engelandvaarder, hij wil naar Engeland toe. Bij de Belgisch-Franse grens worden zij verraden en door de Gestapo opgepakt. In de gevangenis van Saarbrücke proberen ze 2 maal te ontsnappen, beide zonder succes. En op 24 november 1944 gaat Maduro op transport naar Dachau. Die jongen die net aan het woord was, die had het er al over.
0: Ja, dat is een, als je daar bent, heel beklemmend.
3: Heel beklemmend.
0: Ja.
3: Direct na de bevrijding van Dachau overlijdt Maduro alsnog op 28-jarige leeftijd aan vlektyfus. Nou, dan wordt op 9 mei 1946 postuum de militaire Willemsorde toegekend.
0: Een van de weinigen die hem gekregen heeft.
3: Juist, ja. Vanwege zijn optreden bij de herovering op de Duitse stelling Ypenburg. Hij is overigens de enige Nederlander van Antilliaanse afkomst die deze bijzondere onderscheiding heeft gekregen.
0: Ja, dat maakt het extra bijzonder.
3: Nou, en dan na de bevrijding dan komen de ouders van George in contact met mevrouw Boon van der Starp. En die wil een miniatuurstad oprichten, zodat die tegen betaling bezocht kan worden ten bate van het studentensanatorium.
0: Ja.
3: Nou, de ouders van George die stellen het startkapitaal beschikbaar en zo wordt Madurodam een herdenkingsmonument voor hun zoon. In Madurodam zijn ook het geboortehuis op Curaçao en de Villa Dorrepaal nagebouwd.
0: Ja, nou, dus een duidelijke verklaring voor een herdenking op die plek
3: is er niet.
0: Is er gewoon niet.
3: Nee.
0: We gaan weer naar de Waalsdorpenvlakte. Mariette Overdiep staat daar. Mariette.
4: Ja, we staan hier met honderden, misschien wel duizenden mensen te wachten tot we de vlakte op mogen. Ook een meneer met witte rozen, een mevrouw met rode rozen. Waarom?
5: Om te herdenken.
4: En iets specifieks?
5: Ik heb nu de kans om hier naartoe te komen. Ik was klein jongetje, heb ik het op tv altijd gezien. Ik had zoiets van, ik wil ooit een keer hier zijn. Nooit van gekomen en nu zijn dingen veranderd. En nu heb ik de tijd en ruimte en kan ik. Dus ben ik gegaan.
4: Het is een bijzondere plek, hè?
5: Ja, heel bijzonder. Ik ben vanmiddag al even geweest en wat foto's gemaakt. Een beetje rondgelopen. Dat is heel bijzonder, ja.
4: Ja, wat voel je dan als je daar rondloopt?
5: Ontzag en dankbaarheid dat je nu hier mag lopen.
4: Ja. Tussen de 250 en 280 mensen zijn hier gefuseerd. Ik kwam vandaag een gedicht tegen. Dat wou ik je toch even voorlezen. Het is van Jan Kampert, de vader van. En het gaat over 18 mannen die gefuseerd zijn. En dit is het begin van het gedicht, pal voordat ze weggebracht worden. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is een stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien, wij waren 18 in getal. Geen zal de avond zien.
5: Bijzonder. Een stil van.
4: Mooi, hè?
5: Ja, heel mooi. Ja, het is inderdaad gewoon dat kleine stukje wat dan nog rest. Waar je dan nog op mag rusten. Ja.
4: En dan is er een man uit Katwijk geweest. Die heeft op al die plekken waar die mensen provisorisch begraven zijn, heeft hij een helmtak geplant.
5: Ja, dat heb ik vanmiddag heb ik dat gehoord. En dat vond ik echt heel bijzonder. En ik ben ook, die meneer heeft mij ook meegenomen naar dat ene plekje achteraf waar dat kleine kruisje staat, waar ze echt gefuseerd zijn. En dat was heel bijzonder.
4: En door die helmtakken hebben ze uiteindelijk de lichamen kunnen vinden?
5: Ja, van de meesten. Want ze hebben nog niet iedereen gevonden. En het zou mooi zijn als die ooit een keer gevonden worden. Maar ja, dat is natuurlijk heel gevoelig. Maar het zou wel mooi zijn. als ooit echt iedereen gevonden is en de erkenning krijgt die hij verdient.
4: Goeds met de rozen.
5: Dankjewel. Fijne avond.
0: Ja, dankjewel Mariette. We komen straks bij je terug. Ja, we horen het al. Er zijn nog steeds graven. Eigenlijk zijn het geen graven. Het zijn gewoon kuilen waar ze ingegooid zijn. Die waarschijnlijk nog nooit gevonden zijn, Johan. Wat weet jij daarvan?
3: Nou, niet zo heel gek veel. Behalve dan dat Piet Kuyt degene was die dat helmgras plantte. Maar het is logisch dat daar nog veel meer moeten liggen.
0: Ja, want ze hebben ooit een berekening gemaakt van hoeveel mensen er gefusilleerd zijn en hoeveel er uiteindelijk gevonden zijn. Daar zit een verschil in.
3: Daar zit een verschil in, maar ik weet zeker dat daar nog veel meer mensen zouden moeten liggen. Omdat de administratie door de Duitsers gewoon vernietigd is vlak voordat ze vertrokken.
0: Ja.
3: Daar is weinig op papier bekend.
0: Precies. Ja, daarom is het zo belangrijk dat we blijven gedenken. Ja, niet alleen verzetstrijders, maar ja, ook Joden, Roma, Sinti, Jehovah's getuigen, homoseksuelen, gehandicapten. Ze werden allemaal vervolgd door de nazi's. En daarom, we noemden het net al, zijn er die struikelstenen, de Stolpersteinen.
3: Ja.
0: En een klein gedenktekentje van 10 bij 10 centimeter voor al die mensen. En je kan zeg maar een verzoek indienen met het verhaal erbij. Zodat het verhaal ook doorverteld kan worden. Nou, je zei net al, de Julianen van Stolberglaan.
3: Ja, twee vernield.
0: Twee vernield. Dan mis je dus het verhaal van wat is daar gebeurd.
3: Ja, misschien moet ik iets vertellen over de Stolpersteinen. Niet iedereen kent dat. Een Stolperstein is een steen van 10 bij 10 centimeter, dat zei je al, met een messingplaatje. En die stenen worden in het trottoir geplaatst voor de vroegere woonhuizen van de door nazi's vermoorde Joden, Roma, Sinti. In dat plaatje zijn naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats- en sterfdatum van het slachtoffer gegraveerd. Het is dus niet zo dat een hele familie op één plaatje komt.
0: Nee, iedere familie krijgt een eigen steen.
3: Een eigen steen. Het plaatsen van die Stolperstein is een project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. En hij noemt ze Stolpersteinen omdat je er als het ware over struikelt. Maar dan vooral met je hoofd en je hart. Je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Nou, op 16 december 92 is het precies 50 jaar geleden dat Heinrich Himmler het bevel gaf tot deportatie van 1000 Roma en Sinti. En dat was voor Gunther Demnig reden om voor het stadhuis van zijn woonplaats Keulen een steen te plaatsen. Met erop een messingplaatje met de eerste regels van dit bevel. Dat deed hij overigens zonder toestemming.
0: Hmm.
3: In januari legde hij weer een Stolperstein. En een jaar later, eveneens zonder toestemming, 51 Stolpersteinen in de Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg. Ja, officieel is het kunstproject in 2000 gestart. En inmiddels heeft Gunther in meer dan 20 Europese landen 75.000 stenen geplaatst.
0: En jarenlang heeft hij dat allemaal zelf gedaan.
3: En ik loop natuurlijk achter, want er worden nog steeds stenen bij geplaatst.
0: Ja.
3: In Nederland liggen er ongeveer 6.000, waarvan in Den Haag inmiddels 710.
0: Ik denk
3: ook weer meer, want het gaat maar door.
0: Het gaat door, ja.
3: Nou, sinds januari 2015 wordt het project georganiseerd door de Stiftung Spuren. De organisatie van Gunther Demnig. Hij wordt oud en hij zegt ook, als ik niet meer in staat ben om het zelf te doen, dan neemt de Stiftung het over. Ja, en wie in Den Haag een Stolpersteine wil laten plaatsen, kan daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente Den Haag.
0: Ja, en dan wordt dat in gang gezet en uiteindelijk is dat dan toch weer een plek om te herdenken.
3: Exact.
0: En elk huis, daar is natuurlijk iets gebeurd. Daar kan je heel veel verhalen over maken. Je hebt zelf nog een verhaal. We hadden het net over Tsellermeyer.
3: Ja. Ja.
0: Die heeft dat we hadden dat voor de uitzending hadden we daarover gisteren de uitzending met Philip Freriks over Joden die op transport werden gezet en dan vanuit de wagon een briefje naar buiten gooit in de hoop dat dat nog aankwam. Jij hebt in je boek ook een afscheidsbrief opgenomen en daar zit een heel bijzonder verhaal aan vast.
3: Ja, een afscheidsbrief die kreeg het museum in Rotterdam. Van een oudere dame. En ik opende heel voorzichtig dat brief.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
8: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
7: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Tot 11 uur, romantiek op

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek. En mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Waar denkt u aan bij sloeproeien?
1: Hoe?
0: Sloeproeien.
2: Is dat niet gewoon kanoën, maar dan met sloep in plaats van een kano?
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Sees, zijn dit nou speciale schaatsen?
5: Ja, dit zijn shorttrack schaatsen. Die gaan we nu aan, want we moeten erop.
6: Dus ook als je 56 bent en je kan nog niet schaatsen, je kan het nog steeds leren.
7: Mensen die dit programma nu kijken en die misschien aan het overwegen zijn om een sport te doen, wat zeg je tegen hun?
8: Kijk om je heen en kijk wat voor een plezier we met z'n allen hebben.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
9: Alleen op TV West.

0: Once on Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, door Almegens met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, dat meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Of hij ook besmet is met het hantavirus is niet bekend. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed met zijn auto aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon, dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
17: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
16: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
18: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
19: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Vanochtend liep ik over de Dam. Meerdere mensen waren aan het schrobben en poetsen. Druk in de weer met een hoge drukspuit, alsof hun leven ervan afhing. En het lukte. Het monument was weer helemaal wit. Iedereen keek tevreden toe. Ik ook. Knap werk. En wat zat er vanavond in alle journaals? Toch die rode verf. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Lalla Wijs sprak vanavond bij de dodenherdenking op de Dam over haar vader en de vele tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Roma en Sinti. Zelf ijverde ze jarenlang om die geschiedenis aandacht te laten krijgen tijdens de herdenking. En zometeen is ze hier te gast. Terwijl Rob Jetten in Amsterdam de herdenking bijwoonde, kwamen andere Europese leiders bijeen in Armenië. Waarom in Armenië? Wat is dat voor top? Dat vertelt Kiesja Hekster zo meteen bij Brussel bij Nacht. Poetin is nerveus en heeft zijn persoonlijke beveiliging flink opgeschaald, schijnt, zeggen bronnen bij Europese inlichtingendiensten. Wat is er aan de hand? Helga Salomon is Ruslanddeskundige en zij denkt mee. Chanel nummer 5 bestaat 105 jaar. Laura Stek van OVT en geurfanaat Frank Bloem vertellen over dat beroemde parfum. Maar eerst het nieuws van...
1: Maandag 4 mei.
3: Tijdens de nationale herdenking herdenken we allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord.
4: Vandaag zijn we verbonden in de herinnering aan de mensen die ons door oorlog en vervolging ontvallen zijn.
5: Geen helden worden. Geen grote gebaren. Alleen stilte. Vrijheid. Dat zeggen we morgen alsof het vanzelf spreekt. Maar ergens onder de stenen ligt de vraag hoe breekbaar morgen is. En waarom herinneren ook een vorm van zorgen is.
2: Zo klonk het vanavond op de Dam in Amsterdam tijdens de nationale herdenking. Elk jaar weer indrukwekkend.
6: Het doet zeker veel met me. Als ik zo al deze mensen hier zie staan, dan is dat toch wel wat je niet dagelijks meemaakt.
2: De gedachten gaan natuurlijk uit naar oorlogsslachtoffers.
7: Respect tonen naar diegenen die voor jou iets hebben gedaan. Dus dan moet je ook iets terug doen, vind ik.
2: Maar velen staan ook stil bij vrijheid.
8: Omdat het niet vanzelfsprekend is. En het kan zomaar zijn dat het weer geen vrijheid is.
2: Even waren er zorgen voor onrust om 8 uur.
9: Het zou kunnen dat er demonstraties plaatsvinden en dat de rust wordt verstoord.
2: Maar het bleef rustig op een klein protest na. De nationale herdenking was natuurlijk bij het monument op de Dam dat helemaal wit is. Vanochtend was dat even anders.
10: Ik kwam vanaf de Dambrak aangereden en dan kom je hier de hoek op en dan zie je dat het helemaal rood is natuurlijk. Ja, en dan kom je en dan staat er allemaal rode verf zit erop gespoten en zo. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet normaal.
2: Het monument was dus flink beklad, uitgerekend op 4 mei.
11: We kunnen ons op allerlei manieren uiten, maar op zo'n dag als vandaag hoeft dat niet.
2: Dat gevoel hebben meer mensen.
12: Op deze manier, op deze dag, op deze plek, nee.
2: Ook de burgemeester was geschrokken.
13: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam.
2: Maar dankzij ijverige schoonmakers met hoge drukspuiten kwam het uiteindelijk allemaal goed.
14: Hulde aan de schoonmaakjongens van Amsterdam.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Renate Kok.
15: Ja, we beginnen met crypto-goksites waarmee je op actuele gebeurtenissen kunt speculeren. Die zijn hier nog altijd in lucht. Volgens het FD bieden de Amerikaanse goksite Kolshi, de cryptobeurs Hyperliquid en beursgrootmacht Interactive Brokers nog altijd van die voorspellingsmarkten aan. En daar gaan miljarden dollars om in de gekste weddenschappen.
2: Zoals keert Jezus dit jaar terug op aarde Of ontploft er in 2026 een atoombom? Polymarket werd in februari verbannen door de Nederlandse kansspelautoriteit, de KSA, omdat de gokvergunning ontbrak. Maar vergelijkbare sites zijn nog altijd beschikbaar. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de KSA extra bevoegdheden geven om dit soort illegale gokpraktijken beter aan te pakken.
15: Ja, dan paus Leo de 14e, die ligt op ramkoers. Het ND, moet ik zeggen, schrijft dat hij een illegale immigrant tot bisschop heeft benoemd. Het gaat om Emilio Mengíbar Ayala, die in 1990 illegaal vanuit El Salvador de VS binnenkwam. Eind vorige week kwam hij als bisschop aan het hoofd te staan van West Virginia, toch de meest Trump-gezinde staat van het land.
2: De timing is opvallend. Uitgerekend donderdag komt de Amerikaanse minister Rubio op privé-audiëntie bij de paus. Die moet daar juist wat plooien gladstrijken na de ruzie met president Trump. De paus heeft onder meer scherpe kritiek op zijn migratiebeleid en ook op de oorlog in Iran.
15: 996. In China staat dat voor 6 dagen per week werken, van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Nou, niet zo heel erg raar dat er dan een tegenreactie komt, die van Tangping, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, oftewel plat liggen betekent dat. Vooral hoogopgeleide Chinese jongeren die stappen daarmee uit de rat race, schrijft de Volkskrant.
2: De Chinese autoriteiten zeggen nu dat buitenlandse vijandige krachten jongeren zo proberen te hersenspoelen. In Peking vinden mensen op het terras dat eigenlijk niet zo'n heel gekke gedachte. Ondertussen zijn de online filmpjes van de platliggers wel een grote hit. Maar op het terras weten ze beter. Echte platliggers kunnen niet overleven in China. Video's maken is ook gewoon werk, maar dan als ondernemer.
15: Ja, dan nog even snel voor de notoren vergeters van Moederdag. Komende zondag is het weer zover. Ongeveer de helft van alle Nederlanders zit al met een vrolijk gestrikt cadeautje op de rand van het bed bij moeder. Vaak een haasklus, want, zo zegt een retaildeskundige in de Telegraaf, traditioneel, mannen houden gewoon niet zo van shoppen.
2: Bloemen doen het sowieso altijd goed als last-minute optie. Moederdag is onze belangrijkste verkoopdag, zegt de branche tevreden. Gemiddeld geven we €50 aan moeder uit, maar goedkoper en creatiever kan ook. Wat te denken van de gratis kleurplaten die je zelf kunt printen? Als het allemaal niet genoeg is, kunnen moeders nog altijd hun koffers pakken, want ook de koffers zijn in de aanbieding, weet de krant.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lieke Lee was dat met het liedje Lucky Again. Tijdens de nationale herdenking op de Dam was er dit jaar ook aandacht voor het lot van 500.000 Europese Roma en Sinti tijdens de Holocaust. En dat gebeurde onder meer tijdens de toespraak van Lala Weiss. Die zit nu hier tegenover mijzelf, Sintessa. En zet zich al jaren in voor de rechten van Sinti en Roma. En ook om tijdens die herdenking dat lot onder de aandacht te krijgen. Goedenavond en welkom.
1: Goedenavond, dank je.
0: Ja, 3 uur geleden stond je nog op de Dam, live op televisie. Heel veel kijkers en de koning en de koningin, hoogwaardigheidsbekleders. Lijkt mij een heel spannend moment om daar te staan. Hoe zit je dan nu hier? Hoe voel je je nu?
1: Opgelucht.
0: Dat het achter de rug is?
1: Ja. Ja. Ik had het geluk dat mijn zoon erbij was. En ik zag oogcontact met hem in het publiek. En ja, het ging me makkelijker af dan ik verwachtte.
0: Want je richt je op je zoon, een vertrouwd gezicht.
1: Ja.
0: Dit is iets waar je al jaren voor geijverd hebt. Om dit lot van al die mensen onder de aandacht te krijgen bij die herdenking.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Door, ik zeg altijd je vast te bijten en niet meer loslaten. Tot je het voor elkaar hebt. En dat heeft toch wel een 18 jaar, denk ik.
0: 18 jaar?
1: Ja.
0: Waar bestond dat uit? Mensen bellen, brieven schrijven, ingezonden artikelen.
1: Ja, en lobbyen. Veel lobbyen. Veel je gezicht laten zien. Als het over het verleden gaat, over de oorlogsverleden. En dan als een lastige luis in de pelt zitten.
0: Niet opgeven, gewoon doorgaan, terugbellen, nog een keer.
1: Zeker.
0: Ook Dick Schoof zelf gebeld toen hij nog premier was. Al dat soort dingen. Maar je deed het voor je vader, vertelde je.
1: Ja.
0: Want die heeft jou gevraagd, zou je alsjeblieft willen zorgen dat dit nooit vergeten wordt?
1: Ja, ik heb mijn vader beloofd, toen was ik 9 jaar. Van later als ik groot ben, dan zorg ik ervoor dat ik ga jullie verhaal vertellen wat er gebeurd is in de oorlog. En die belofte heb ik ruimschoots waargemaakt.
0: Die heb je ingelost vanavond?
1: Ja, ingelost, ja.
0: Dus je denkt vanavond ook heel erg aan je vader?
1: Ja, best wel, ja.
0: Maar wat kun je vertellen over je vader? Welke rol speelde die oorlog in zijn leven?
1: Ja, mijn vader was zwaar oorlogsgetraumatiseerd. En wat ik al vertelde, van dat we op een rij moesten gaan staan. En dat hij ons leerde hoe we ons moesten verdedigen. En als het nodig was, zelfs gewapend. En
0: hoe oud was jij toen?
1: Toen het begon, denk ik een jaar of 5, 6.
0: Dus op je 5e kreeg je al te horen, je moet klaarstaan om je te verdedigen als ze komen.
1: Ja.
0: En zei hij dat dan plotseling, van allemaal nu naar buiten en op een rij staan?
1: Ja, dat kwam te pas en ontepas. En dan riep hij ons en dan moesten we gaan staan. En dan stonden we daar allemaal. En dan vertelde hij van wat we doen moesten als het weer zo ver zou komen. Zelfs een periode geweest dat hij ons wapens gaf.
0: Om je te verdedigen?
1: Ja, mijn vader had een heel wapenarsenaal aangeschaft. Want het zal nooit meer op die manier gebeuren wat in de oorlog gebeurd is. Dat is er als makkerschapen zijn meegenomen, zei hij altijd.
0: Dus jij bent best wel opgegroeid in een heel angstige omgeving.
1: Maar zo heb ik het nooit ervaren. Ik heb dat niet zo ervaren als angstig. Ik heb het meer ervaren als een soort veiligheid. Mocht het zo ver zijn, dan wisten we wat we moesten doen.
0: Dan zijn jullie voorbereid. Dat was juist een veilig gevoel voor jou.
1: Ja.
0: Hoeveel familieleden is jouw vader verloren tijdens de oorlog?
1: Mijn vader 22. Ja, en mijn moeder 24.
0: Dat zijn reusachtige getallen.
1: Ja, zeker.
0: Die geschiedenis is niet heel bekend. Die wordt niet heel vaak verteld, wordt best vaak overgeslagen.
1: Ja.
0: Hoe was de deportatie van Roma en Sinti anders dan die van Joden?
1: 16 mei is de Zigeunerratia plaatsgevonden. En er is geen Duits aan te pas geweest. Het waren allemaal Nederlandse politieagenten. Er ging een telex naar buiten naar alle burgemeesters. wel eens verplicht mee moest werken om zigeunerachtige typer opgepakt moesten laten worden. En naar het verzamelkamp Westerbork gebracht. En die razzia is zo nauwkeurig uitgevoerd dat er meer dan 500 mensen waren opgepakt. En naar een selectie in Westerbork zijn er 248 uit mijn hoofd zijn overgebleven. Het merendeel Sinti. En die zijn 3 dagen later naar Auschwitz getransporteerd.
0: Werden zij in Auschwitz ook, net als de andere gevangenen, meteen vermoord?
1: Je had de deportaties als mensen aankwamen in het kamp. Dat ze dan gelijk de gaskamer ingingen. Maar de deportatie vanuit Nederland werden de mensen gevangen gezet in het kamp. Mannen, vrouwen en kinderen samen. Dat is ook iets totaal anders dan bij de Joodse gemeenschap. Daar werden ze gescheiden, mannen en vrouwen en kinderen. En die van ons, die bleven samen. En het kamp van de Sinti en Roma, dat was heel dicht bij het crematorium. Dus de mensen leefden echt onder de as van de doden. En ze hebben alles gehoord en gezien.
0: Ik heb ook gelezen ooit dat juist op Roma en Sinti medische experimenten zijn uitgevoerd.
1: Ja, met name op kleine kinderen.
0: Waarom was dat?
1: Het is zo, Sinti en Roma passen zich altijd aan de situatie waar ze zijn. En zo hebben ze ook altijd overleefd. En hun wouden ook zien of dat lukt als de medische experimenten op de mensen werden uitgevoerd. En hoe we daarop reageerden.
0: Voor de nazi's waren zij statenlozen. En dat was natuurlijk de doorn in het oog.
1: Ja.
0: Zij waren van nationalisme, bloed ontboden. En de Roma en Sinti ontrokken zich daaraan.
1: Ja.
0: Dat is wat ze fataal is geworden.
1: Ja.
0: Hoe heeft jouw vader overleefd?
1: Mijn vader zat ondergedoken met zijn moeder en 4 broertjes en zusjes en een neefje. En 3 dagen ondergedoken gezeten zonder voedsel. De kinderen kregen honger. Mijn vader was toen al de man in huis, want zijn vader was voor de oorlog gestorven en zijn oudste broer was ziekelijk. En hij ging erop uit om iets te kunnen organiseren. En dat bedoelde hij ermee om voedsel te kunnen stelen. En toen is hij opgepakt geworden. En toen hebben ze hem gemarteld, zodat hij moest vertellen waar mijn oma en de kinderen zaten. Had hij niet gedaan. Maar mijn oma heeft 3 dagen later zichzelf overgegeven. Want ze zei van zonder Hannes, mijn vader, redden we het niet. En er was 1 goede politieagent op dat politiebureau. En die gaf mijn oma een donker brood en bracht ze in de cel van mijn vader. En diezelfde politieagent die ging met hun mee naar het station in Zutphen. En dan zouden ze naar de trein zou dan komen die hun naar Westerberg bracht. En diezelfde goede politieagent die zei van als ik mijn pet afneem, moeten jullie gaan rennen. In wat voor richting dan ook, maar stap niet in de trein die aankomt. En dat hebben ze gedaan.
0: En zo heeft hij overleefd.
1: Ja.
0: Nu vanavond, want het was zijn leven stond in het teken van die oorlog. En zijn vraag aan jou was: zorg dat dit niet vergeten wordt.
1: Ja.
0: En daar heb jij vanavond aan bijgedragen.
1: Ja.
0: Is daarmee voor jou iets van je afgevallen? Een soort missie volbracht? Of
1: ja.
0: Begint het hier misschien?
1: Nee, ik heb wel het gevoel dat de cirkel nu rond is. Dat ik mijn belofte heb ingelost. Maar dat wil niet zeggen dat ik klaar ben natuurlijk. Er is nog zoveel te doen.
0: Wat wil je verder nog doen?
1: Dat het vanzelfsprekend wordt. Dat Sinti en Roma ook herdacht worden en genoemd worden. Want het is nog niet vanzelfsprekend. Vorig jaar, minister-president Schoof, die heeft ons helemaal niet genoemd. Dus hebben we een brief er naartoe geschreven. En toen konden we naar het ministerie komen. En dat heb ik hem ook gezegd. En toen... ik had het gevoel een beetje dat hij zich achter de mensen verschoof die zijn toespraak schrijven. En toen heb ik ook gezegd van ja, dat is wel heel erg makkelijk.
2: Toch volhouden?
1: Ja, natuurlijk.
2: Je niet laten wegsturen?
1: Ja.
2: En vanavond stond je daar.
1: Ja.
2: Dank je hartelijk, Lala Wijs, dat je wilde vertellen over je vader, over het lot van de Roma en Sinti en over je toespraak vanavond.
1: Dank je wel.
2: Dank je hartelijk.
3: Brussel bij nacht.
4: Brussel's by night.
0: In Brussel bij nacht vandaag aandacht voor Armenië. Geen lid van de EU, maar het is wel degelijk een Europees land op het continent gelegen. En vandaag en morgen gastheer van maar liefst 2 topontmoetingen. En daar gaan we het over hebben met correspondent Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja.
5: Hallo, Pieter.
0: Niet vanuit Armenië, hè?
5: Nee, helaas. Maar gelukkig hebben we wel hele goede bronnen ter plaatse. En wie ook ontbrak is onze premier Jette. Hij was vanwege 4 mei op de Dam en niet in Jerevan, maar verder een heel indrukwekkend gezelschap bij elkaar daar. Bijna 50 staatshoofden en regeringsleiders. Emmanuel Macron van Frankrijk, Keir Starmer van het Verenigd Koninkrijk, de Oekraïense president Zelensky, maar ook voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen en NAVO-topman Mark Rutte. Ja, Jerevan was vandaag en morgen ook de place to be.
0: En wat doen ze daar? Want dit heet dan weer de Europese politieke gemeenschap. Die was me even ontschoten. Wat is dat?
5: Ja, het is een club waar iedereen welkom is als je land maar op het Europese continent ligt. Hè. De Europese Politieke Gemeenschap, inderdaad, hierna maar EPG als afkorting. En de leiders van die landen die komen sinds voorjaar 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, 2 keer per jaar bij elkaar. Toen die oorlog begon, was dat zo'n enorme schok dat de Franse president Macron zei, ja, hier moeten we veel breder over praten dan alleen met de EU. Onze veiligheid, daar gaat natuurlijk heel Europa over. Dus daarom ook Keir Starmer in Jerevan, die zit niet meer in de EU. En inmiddels zijn er 8 toppen geweest, onder andere in Praag, Londen, Tirana, nu in Armenië. En er wordt eigenlijk altijd gepraat over veiligheid in Europa. Ook over bijvoorbeeld migratie en energie.

En verder nog wetenswaardig, er is geen verdrag van deze EPG. Er zijn ook geen conclusies die naar buiten komen. Er is zelfs geen formeel secretariaat.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.